0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 5 uur vannacht geldt code oranje en vanuit België trekken er weer nieuwe buien het land binnen. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor en verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het weer, onder meer bij de TT in Assen. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest, de eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten die hopen dat de nieuwe premier Péter Modjar meer LHBTI-rechten zal erkennen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Op het WK voetbal hebben Engeland, Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0, Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. En voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. En vannacht zijn ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor alle wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. En de boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nu toe weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximale boete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer dan nog, te trekken dus regen- en onweersbuien over het land. De temperatuur die daalt niet veel, naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet wel dan de afgelopen dagen. Het wordt 25 tot lokaal 31 graden. De komende dagen wordt het weer iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: Dit is NPO Radio 5. De beste evergreens.
1: C'est drôle,

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over met veel ontladingen. Tot 5 uur geldt zeker nog code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis in brand met een rieten dak. En door blikseminslag zijn er ook nog problemen op het spoor. Verder zijn er ook veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het weer. Onder meer bij de Titi in Assen was dat. En bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en ook veel regen in korte tijd. En ook is de kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan in de buurt van de belangrijke zeestraat. Volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt-het-vuren te schenden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. En ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voor het Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranjespit Brian Brobbey. En rond deze tijd volgt nog de ontknoping in de pool van Argentinië. En meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten die hopen dat de nieuwe premier Peter Mojach meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer nog altijd tussen regen en onweersbuien. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over, met veel ontladingen. Tot 5 uur geldt code oranje voor vooral de noordelijke provincies. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en in Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. En door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. En eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen gebeurde dat. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtweerinstallaties en droneopslagplaatsen. En ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voor dat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranjespits Brian Brobby. De ontknoping in de pool van Argentinië is nu bezig. De tweede helft begint zo. En in Denemarken en Tsjechië zijn gisteren de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het 37 graden. En even ten noorden van de Tsjechische hoofdstad Praag werd het 40,6 graden. Het weer in ons land, er trekken dus nog regen- en onweersbuien over. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot lokaal nog altijd 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De laatste zware onweersbuien trekken het land uit via het noorden. Code Oranje is inmiddels bijna overal voorbij. Er waren zware windstoten, veel regen in korte tijd en hagelstenen soms wel 5 centimeter groot. De lucht leek vaak een stroboscoop door de aanhoudende bliksemschichten. Door blikseminslag is op meerdere plaatsen brand uitgebroken. Ook zijn er problemen op het spoor. En verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. En gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook 2 bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen tot ruim 1400. Vele tienduizenden mensen worden nog vermist. Burgers gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voor dat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobby. En de ontknoping in de pool van Argentinië, die is net geweest. Daar gaat naast Argentinië ook Oostenrijk en Algerije door. Die speelden in een spectaculaire wedstrijd 3-3 gelijk. En in het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de 3 Amerikaanse ambassadeurs in Brussel. In België, bij de EU en bij de NAVO. En volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Het weer nog, zon en wolken vandaag. Minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot 31 graden. Morgen nog maar 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Groot nieuws. Jurjen ten Brinke.

Op deze zondag 28 juni, kort na 6 uur, van harte welkom bij Groot Nieuws. Ja, na een ongelooflijke warme week was het vanmorgen aangenaam fijn. Onderweg naar de studio, het Mediapark in Hilversum. Het had natuurlijk knetterhard geregend vannacht. En geonweerd. Ja, er zijn mensen die slapen daar doorheen. Maar als het zo hard bij jullie ging als in Amsterdam, dan kan dat bijna niet, zou ik willen zeggen. En dat gold, geloof ik, als ik het nieuws vanochtend vroeg las, voor meerdere plekken. Maar in ieder geval, de onweersbuien zijn het land uit. Het land heeft een beetje verfrissing gehad. En wij gaan een prachtige Groot Nieuws uitzending in. Vorige week appte een van jullie naar NPO Luister, naar de app, dat ze lekker ging wandelen in de ochtend, radio luisterend. Dat lijkt me nou eens een goed idee als je die mogelijkheid hebt vanmorgen. En ondertussen kun je dan luisteren naar A Love Song met het lied Let Us Be One. Direct gevolgd door het Turn, Turn, Turn van Judy Collins. Ik zou zeggen, vanmorgen, geniet ervan.

Ja, dat is toch mooi zeg. Je hoorde een American Trilogy. Een beroemde medley is gearrangeerd ooit door Mickey Newbury. Die werd vooral bekend als het iconische slotnummer, dit dan, van Elvis Presley. En dat hoorde je dan zojuist ook. Het is een muzikale poging geweest om de verdeelde Amerikaanse geschiedenis samen te brengen in één, wat ze dan noemen, episch lied. Er zitten eigenlijk drie contrasterende liederen in. Een nummer wat symbool staat voor verzoening is dan vervolgens het resultaat geworden. En het gaat dan over hoe een verdeeld Amerika, dan hebben we het in die tijd vooral over het noorden en het zuiden, misschien is dat nog steeds wel zo, samenkomt. Hoe ze het verleden achter zich laat en de pijn en beproevingen overwint. We gaan naar Denise Williams met That's What Friends Are For.

Still Waters hoorde je, gezongen door Phil Keaggy. Nou, dat is toch een heerlijk rustig lied om bij wakker te worden. Ik moest toch wel met een kleine knipoog denken aan de hoeveelheid water die vannacht naar beneden kwam. Maar goed, daar was dit lied dan niet op gebaseerd. Wat een mooi begin van de zondag. Hopelijk ben je dus aan het wakker worden. Of misschien, zoals ik net al zei, aan de wandel. Zit je lekker buiten in de relatieve koelte na een nacht. Of misschien moet ik zeggen een week, waar slapen lastiger was door de warmte. Maar er zijn ook mensen die al aan het werk zijn, zoals Margriet, die vanmorgen al appte. Ben al 45 minuten aan het werk. Iedereen gevoerd, wat ze dan bedoeld is, de koeien. De koeien binnen en vastgezet en nu aan de melkerij. Fijne zondag, groetjes voor iedereen van Margriet uit Noorwegen. Ja, het is zondag en dat betekent dat je wat extra rust mag nemen. Je extra mag bezinnen, zoals we dat hier bij Groot Nieuws ook doen. Je mag de liefde vieren naar God toe en naar de mensen om je heen. En ook naar jezelf. Hopelijk helpt dit liedje je daarbij. Je gaat luisteren naar Bebby Mason met het lied Carry On.

0: mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien.
1: Ja, dat is toch wel een heel aardig Nederlands lied van Christian Verwoerd. Hoor jij de vogels nog fluiten? Ja, sinds de meivakantie moest ik, daar moet ik wel denken aan mijn dochter, die al lange tijd wat dealt met mentale issues. En wij wonen in Amsterdam en het leven is daar best hectisch natuurlijk. Al huurden we een fijn huis met een tuin, en toch is er altijd geluid. In de meivakantie waren we in Twente en ik vroeg aan haar, zou je anders hier willen wonen? Zou je zeggen, nou, als we gaan verhuizen, dan helpt me dit wel om te herstellen. Waarop ze prompt zei, nee, natuurlijk niet. Weet je hoe hard die vogels hier fluiten? Nou, zo zie je nou maar. Je neemt jezelf mee naar welke plek dan ook. Wij gaan luisteren naar Sandy Patty, want daar gaat het over de toekomst. Over verandering. Over de hoop. When the time comes.

Prachtig mooi, toch? When it's all been said and done door Don Moen. Nou, jullie appen er aardig op los. Wat fijn. Ik kreeg een heel vriendelijk appje van Willeke. Die zei, het was een onstuimige nacht. En ik lag wakker door het onweer. Maar als ik niet kan slapen, ga ik altijd bidden. Want er is altijd wel iemand of iets voor wie er gebeden kan worden. Heerlijk om deze vroege uurtjes van de zondag dan weer rustig te beginnen met groot nieuws. Ik realiseer me dat jij voor ons elke week in alle vroegte op moet staan. Nou, dat is zeker waar. Maar dat doe ik met liefde, Willeke. Want als ik de wekker hoor gaan, denk ik altijd, waarom doe ik dit ook weer? Maar als ik dan met een kop koffie en een broodje in de auto zit, nou, dan weet ik dat de technicus ook onderweg is. Vandaag is dat Luc. En dat we elkaar hier tegenkomen in de studio en echt iets moois mogen maken voor, wat dacht je? Zal ik het gewoon eens een keertje zeggen? Gemiddeld, voor groot nieuws, van 6 tot 9, 94.000 luisteraars. Nou, dat is toch een hele mooie grote groep mensen. Twee keer een stadion vol, zou ik willen zeggen, in Amsterdam. En daar kom ik mijn bed wel voor uit, hoor. Als jullie blij zijn van deze muziek, zou ik zeggen, wij maken het graag. Als het je nou gaat om ziekte, mentaal, fysiek, om geweld, verder weg. Nou ja, ik weet het allemaal niet wat. Het kan niet anders of een lied van hoop moet ons bemoedigen. The Innocence Mission, ga je horen.

Langs de gewelven, verzonken in hoogte. En langs de banken, van hoogmoed, hout en hart. En langs de torens, vol van leer, vol van dogma. Zoek ik de bron, twijfelend soms zwart. Voorbij hoge masten, van lege gesprekken. Langs breed belegde beurzen, geopend en toch dicht. Langs kathedralen, met kluisnaars zonder zon.

zelf bezingen. Zonder een orgel. En zonder een liedboek. En zonder een maat die bindt. Geef me woorden

Theo van Teilingen hoorde je met Onder een open hemel. En van de week zag ik opeens een koepeltentje op het dak van ons huis staan. Bovenop de dakkapel, maar liefst, lag een huisgenoot van onze woongroep daar te slapen, omdat het binnen te warm was. Dus ik maakte een foto, ik zet het in de groepsapp van ons huis, waarna een andere huisgenoot heel droog reageert met de opmerking: hij heeft geen dak boven zijn hoofd, maar een dak onder zijn hoofd. Nou ja, dat klopt. Als je met jonge mensen in de stad woont, gebeuren er leuke dingen. Het liedje waar ik aan refereer is natuurlijk Onder een open hemel. Wij gaan richting 7 uur. Er komt nog een mooi liedje voorbij. Dat is Carry Me Over the Water. En het wordt gezongen door Northern Lights.

Nou, dat is toch een heel aardig liedje zo. Hadden we niet eerder gehoord, hè? Hier in Groot Nieuws, Northern Lights. Ik hoop dat je het mooi vond. We gaan bijna naar het nieuws van 7 uur. In het volgende uur Groot Nieuws gaan we natuurlijk luisteren naar veel meer Nederlandstalige muziek. Er komt een stukje uit de podcast Vraag Jurjen langs over een pittig onderwerp. Het gaat over het lijden in deze wereld. Waarom vindt het eigenlijk plaats in jouw leven, mijn leven? Had ik heel veel vragen van gekregen, dus toch een podcast aangewijd. En natuurlijk veel fijne muziek waar je met mee kunt zingen of die je gaat herkennen en waar je rustig bij wakker kunt worden. Ik zou zeggen, pak een kop koffie, thee, pers en persinezappels uit, bak een paar croissants en tot zometeen.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol, voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: €10.000 per maand, 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
12: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
13: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
14: Het is 7 uur. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van stormschade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte daarbij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om. En door zware windstoten waaide in Veldhoven de wieken van een monumentale molen. Rondom Gouda is het treinverkeer verstoord door een inslag. Tussen Gouda en Boskoop redden tot vanavond laat geen treinen. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel. In België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens België Media wordt er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Het moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS zelf worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier Peter Magyar LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer, zon en wolken vandaag en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Morgen nog iets minder warm dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Nieuws. Jurjen ten Brinke.

Halleluja hoorde je door Bethany Dillon. Welkom bij het tweede uur van Groot Nieuws. Ik ben benieuwd naar jouw ervaring bij het luisteren. Veel van jullie hebben al geappt over vannacht. Over dat wat ze fijn vinden aan Groot Nieuws. Over verwondering dat zoveel mensen naar dit programma luisteren. Kom erop met je berichten. Wat vind jij een mooi nummer? Wat wil je graag horen? Dan zal ik eens kijken of dat ergens de komende weken in het draaiboek opgenomen kan worden. We gaan nu luisteren naar een nummer van Reijer. Waardig is uw naam, heet het. Ik hoop dat je het van harte mee kan zingen, omdat je weet dat God het waard is om geëerd te worden.

0: Dragen.
1: Ja, de Lize was dat, met de mannen van de rechtsstaat. Het is een lied uit 2019. Pijnlijk genoeg bestaat de rechtsstaat niet meer. Het was een Nederlands muzikaal duo bestaande uit rapper Michael Stoop en zanger Cheson Sminia. Maar Michael kon het leven niet meer aan en stierf mei 2021. Zo heftig, zo'n bericht. Zeker als je daar in je eigen omgeving ook mee te maken hebt. Hoewel het echt geen antwoord op alle vragen is. En als ik ergens een hekel aan heb, dan is het wel aan gemakkelijk of goedkoop gepraat. Luisteren we toch naar Lars Scherven met het lied Waarom maak ik mij zo'n zorgen?

0: Een goed begin van je zondag. Groot nieuws met Jurjen ten Brinke.
1: We gaan luisteren naar het karakteristieke geluid van de band Lef. Met een ook bekend lied, De Kerk van Alle Eeuwen. Ik zou zeggen, als je het kent, zing het mee. Het is natuurlijk wel een beetje door hen verbouwd. Wat meer uptempo geworden, maar prachtig mooi.

Dat was het lied Kleine Vlinder, Kind van God. Gemaakt en gezongen door Schrijvers voor Gerechtigheid. Het volgende nummer waar we naar luisteren is van Eline Bakker. Het is Door en Door Goed. En we draaien dat voor Tony in het bijzonder. Zij luistert heel graag naar Groot Nieuws. Heerlijk om de zondag zo te beginnen. Een van mijn lievelingsliederen, schrijft ze in de NPO Luister-app, is momenteel U bent door en door goed. En dat is omdat het in de periode waarin ik nu zit, schrijft ze, zo troostend is. Ik hoop dat dat voor heel veel luisteraars is.

Water wordt weer wijn, zong Martijn Buwalda. Gaan een plaatje draaien voor Dick, maar veel andere mensen zullen het ook mooi vinden. Dick die schrijft, ik ben alweer onderweg. Zal wel ergens in de auto zitten, denk ik. Of in de vrachtauto, of misschien op de fiets of lopend. Maar in ieder geval vraagt hij, kun je dit uur I Will Carry You van Michael W. Smith draaien? Het is een prachtig mooi lied. En ik wens je en alle luisteraars een mooie zondag. Nou Dick, komt-ie. I Will Carry You.

0: prachtig mooi. Dankjewel Dick voor deze suggestie. Kippenvel schrijf je zelf in de NPO Luister-app. Een andere luisteraar zegt dit ook. Wat een mooi lied blijft dit toch. Ik had het lang niet gehoord. Maar vannacht heb ik het wel ervaren. I Will Carry You. Nou, prachtig. Zoals je inmiddels vast al weet als vaste luisteraar van Groot Nieuws, is er bij dit programma ook een podcast verschijnen. Het is niet zozeer een muziekpodcast natuurlijk, want voor muziek luister je gewoon naar de radio, maar wat tekst. Het heeft de titel Vraag het Jurjen meegekregen en het betekent dat luisteraars van onze radiozender, maar ook anderen, vragen kunnen insturen. En in de afgelopen weken kreeg ik vooral veel vragen binnen over het lijden in deze wereld. Nu is dat helemaal geen makkelijk onderwerp. Zeker niet om in de korte podcast, want dat was de keus die we op de duur maakten, 15 tot 20 minuutjes over zo'n groot onderwerp wat zinnigs te zeggen. Maar ik heb mijn best gedaan afgelopen vrijdag. En een paar headlines uit dat stukje van de podcast, die krijg je vandaag van.
1: Dit is Vraag het Jurjen.
0: Ja, als je nadenkt over het lijden, het is ongetwijfeld de vraag die mij het vaakst gesteld wordt in Amsterdam. Als ik in gesprek ben met mensen die zeggen niet gelovig te zijn. En ook onder gelovige mensen hoor je hem vaak. Misschien mag ik zelfs wel zeggen, ieder mens kent die vraag in zijn eigen leven. Zo ook Gerben en zoals gezegd een aantal anderen. Hij schrijft, ik hoor deze vraag vaak om me heen, van zowel christenen als niet-christenen. Waarom laat God het lijden in de wereld toe? En ook, hoe moeten we de zondeval en het lijden daarna begrijpen zonder God uit het oog te verliezen? Ja, eerlijke vraag. En in mijn eigen leven ken ik die ook helemaal. Ik denk bijvoorbeeld terug aan een goede vriend die stierf toen hij 22 jaar was. Familieleden die ernstig ziek waren en zijn. Lichamelijk, mentaal, klagen. Nadigheid, verdriet. Hoe beantwoord je dan die vraag rond het lijden? Nou, allereerst dit. De vraag naar waarom God het mogelijk heeft gemaakt dat mensen zondigden, dat is een terechte, maar ook wel een hele moeilijke. Immers, wie zijn wij, mensen, om in Gods overweging te gaan graven? Kan dat eigenlijk wel? De meeste theologen komen uit op de gedachte dat God ervoor gekozen heeft om vrijwillig aanbeden te worden. God heeft ons geen robots gemaakt die precies doen hoe hij ons heeft geprogrammeerd. Hij heeft mensen gemaakt met gevoelens, met keuzevrijheid en een vrije wil om voor hem te leven. Dat gold dus ook voor Adam en voor Eva. Overigens, ik geloof dat dat vooral voor de zondeval was, want het is maar de vraag of wij na die zondeval in het paradijs ook nog echt een vrije wil hebben. Natuurlijk, je bent een mens, je denkt na, je maakt keuzes, dat doe je vrijwillig, maar de wereld is wel een heel gebroken wereld geworden. Of om het even heel scherp te zeggen, je kunt niet kiezen om helemaal niet of nooit te zondigen. Niemand is heilig en perfect meer en in die zin ben je ook wel een soort van overgeleverd aan verkeerde dingen die je hoe dan ook gaat doen. Maar het is natuurlijk wel zo dat we, als we Jezus kennen, zo zegt de Bijbel het in ieder geval, je geen slaaf meer van de zonde bent, maar dat je bent vrijgekocht uit die slavernij door Jezus. En dat betekent dan weer niet dat de verleiding om in onze oude aard, onze natuur terug te vallen, niet meer bestaat. Maar God heeft mensen gemaakt om hem vrijwillig en niet uit dwang te volgen. Dus dat even over dat stukje van waarom is er überhaupt lijden mogelijk? Waarom heeft God ons niet zo geprogrammeerd dat dat überhaupt nooit plaatsvindt? Daar komt dus die vrijwilligheid omdat God liefde is. Liefde kent geen angst en ook geen dwang, geen moeten. Als je dat in je achterhoofd houdt, dan begrijp je dat God die voorgeprogrammeerde wezens nou liever niet zag. Mensen die precies doen wat hij wil, maar dat hij mensen maakt die een keuze hebben. Tegelijk geldt, als je bent gaan geloven wat jouw keuze is, dan is dat ook weer het gevolg van het feit dat Gods geest in je leven en je hart gewerkt heeft. Tegelijk. Ja, dat zegt nog niks over die ontzettende narigheid van het lijden. Denk maar eens aan wat er nu in Venezuela gebeurt. Maar ook wat er bijvoorbeeld kinderen overkomt. Theoloog Daan Savert, die zat bij mij in de studio. Dat gesprekje kun je terugluisteren als je dus de podcast Vraag het Jurjen luistert. En hij vertelt daar heel indringende en eerlijke dingen over. als het gaat om het lijden van kinderen die natuurlijk helemaal niks hebben aan die vrije keus, die vrije wil. Want als je een van de kindjes was die in Vlaardingen in het pleeggezin was, waar misbruik plaatsvond, ja, wat heb je dan aan die hele gedachte van we hebben een vrije keus om God te eren, om te zondigen of niet? Dan ben je natuurlijk gewoon slachtoffer. En wat dat dan betekent voor jou en mij vandaag de dag, hoe je dan lijden zou moeten zien in relatie tot je geloof in God, daar ga ik zo meteen in het derde uur van Groot Nieuws iets over vertellen, als ook een stukje over lezen uit de Bijbel. We gaan luisteren naar een lied van Herman Boon en Lydia Zimmer. Dat gaat ook over de liefde van God. Het heet Wat voor een liefde is dit toch? Er zit een soort vraagteken in dat lied. Ik ben benieuwd of je dat herkent.

0: En zo is het. God heeft naar ons omgezien. Wat een zegen is dat toch? Je hoorde de band van Mensenkinderen. Nou, en Luc, de technicus, die zei: dikke doei. En tot zo. Even het nieuws van 8 uur.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
3: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
4: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
5: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook. Uit de meterkast.
4: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
4: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
9: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
11: ANWB en gaan!
12: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
15: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
16: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
17: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: Het is 8 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Er waren onweersbuien gisteravond en vannacht. Ze hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. En op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte erbij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om. En door zware windstoten waaide in Veldhoven de wieken van een monumentale molen. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt de aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer, het blijft overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Morgen flinke periode met zon, ook dan blijft het droog. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Groot nieuws, Jurjen ten Brinke.

0: raakt.
1: Nou, dat hoeft geen verdere uitleg. God keert alles om, je hoorde Selah. Bij het derde uur van Groot Nieuws. De komende uren nog een stukje uit de podcast Vraag het Jurjen. We gaan bellen met Rien Boksem van EO met de Raad. En rond de klok van 9:15 zal ik met je bidden om de nood van deze wereld aan de Heere God op te dragen. Maar vooral natuurlijk heel veel mooie liederen. Koor en samenzang dit uur van Groot Nieuws. En we beginnen met de Bovenkerk in Kampen. Dat is wel vaak het geval hier om 8:05. Maar ja, ik ben tenslotte ook geboren in Kampen. En die Bovenkerk, dat is dé plek van samenzang voor Nederland Zingt en veel andere. Psalm 32 hoor je, 3 coupletten.

0: Dat was het Christelijk Residentie Mannenkoor met het lied Heer, wees mijn gids. En ik zou willen zeggen, als je hier nou van geniet, als je dit mooie liederen vindt, als je met een heleboel andere mensen dat samen wil zingen, nou, overweeg dan of je naar de Nederlandse Zingdag komt. Begin oktober in Barneveld met 3500 mensen gaan we dan samen zingen. Of als je zegt, ik wil er ook wel een reis aan koppelen. Het is in ieder geval zeker dat wij in de derde week van oktober naar Denemarken gaan met een Nederlands Zingt. En er zijn nog wat plekken. En als er zich genoeg mensen opgeven, gaan we natuurlijk gewoon nog een extra bus erbij regelen. Maar we gaan in ieder geval met twee touringcars vol zangers naar Denemarken. Ik zou zeggen, zoek op de website van Nederland Zingt als je mee wilt. Mirjam, die gaat mee. Mirjam Bouwman en ikzelf als reisbegeleiders. Wij hebben er veel zin in en gaan natuurlijk heel veel zingen. Aan de telefoon, collega Rien Boksem van EO Metterdaad. Goedemorgen, Rien.
1: Ja, goedemorgen, Jurje.
0: Na deze wat heftige nacht.
1: Ja, inderdaad. Het was inderdaad een beetje onrustig, ja. Klopt. Ja,
0: nou, dat geldt voor niet voor iedereen, maar wel voor ook allerlei luisteraars, zie ik hier in de NPO-luisterapp. Want waar woon jij? Waar ging het los?
1: Nou, ik woon op in het noordelijke deel van de Veluwe. En het ging inderdaad behoorlijk los inderdaad bij ons. Dus ook bomen omgevallen en dergelijke. Dus het was wel een kort nachtje, wat dat betreft.
0: Ja. Nou ja, nu zijn wij in Nederland inmiddels gewend aan waarschuwingen als het gaat om weer. Hitte, om regen, om onweer. Jij werkt bij Metterdaad. Ja,
1: klopt.
0: Uiteindelijk, het is een beetje flauw om te zeggen, want als vandaag je brand in je huis hebt gekregen door een blikseminslag, dan is dat echt wel heftig. Maar eigenlijk hebben we niet zoveel te klagen, toch?
1: Nee, dat klopt inderdaad. Onlangs ben ik naar Zuid-Soedan geweest. En als je daar dan rondloopt en rondkijkt, dan realiseer je dat pas hoe goed wij het hebben inderdaad. Dat zijn van die momentjes inderdaad die je dan hebt van, we hebben inderdaad heel weinig te klagen. We doen het wel graag, maar eigenlijk niet zo heel veel reden toe. Die mensen daar hebben daar een stuk grotere reden toe om te klagen dan wij. Maar het grappige is dat ik het daar weinig zie en weinig hoor. Ja. Mensen klagen daar eigenlijk nauwelijks.
0: Ja. Wat trof je wel aan toen je op reis was naar Zuid-Soedan?
1: Je moet het zo voor je zien. We zaten in een afgelegen gebied van Zuid-Soedan. En Zuid-Soedan is eigenlijk een land met heel veel verschillende problemen. Er is op dit moment ook een soort burgeroorlog nog gaande. Gelukkig niet in de regio waar wij naartoe gingen. Maar een burgeroorlog zijn buurlanden die ook in oorlog zijn. Waardoor er heel veel vluchtelingen ook naar Zuid-Soedan alsnog toekomen. Je hebt daar je hebt heel veel armoede. Er is klimaatverandering slaat daar ook heel heftig om zich heen. Dus wat mij heel erg trof, is ook de bittere armoede van de mensen. En het gebrek aan voedsel, dat kinderen eigenlijk zonder eten naar school gingen en dergelijke. En dat het eigenlijk de standaard situatie is in het land. En dat het echt heel moeizaam gaat.
0: Ja, nu zeg je de standaard situatie. En het lijkt ook wel een beetje alsof dat ook het probleem is. Dat alle andere conflicten in de wereld die dan oplaaien niet zo standaard zijn. En dat daar aandacht voor is. Terwijl zo'n plek als Zuid-Soedan eigenlijk al decennia lang gedoe heeft, toch?
1: Nou ja, dat klopt. Want het wordt ook wel een van de vergeten conflicten genoemd. Hè? En dat komt denk ik inderdaad tot het, omdat het ver bij ons vandaan is. Hè. Het is een soort ver van onze bedshow toch wel een beetje. En er zijn conflicten die gewoon er gebeurt zo verschrikkelijk veel in de wereld op dit moment. En er zijn zoveel problemen die de aandacht vragen. Dat Zuid-Soedan wel een beetje ondersneeuwt inderdaad. Ja. Ja, nee, dat is wel een groot probleem, ja.
0: Maar wat gaan jullie eraan doen?
1: Nou, wij zijn met meerdere organisaties hebben wij daar televisieprogramma's gemaakt over hoofdpersonen, zeg maar, die de problemen van waar Zuid-Soedan mee te kampen heeft ook op een goede manier neerzetten. En daar hebben we een aantal televisieprogramma's van gemaakt. En die staan deze maand, de maand juni, staan die centraal in EO Metterdaad. En we hebben er een soort omdat de problemen zo groot zijn, hebben we er een soort zomercampagne van gemaakt, waardoor we er dus wat extra aandacht voor gaan vragen. Via niet alleen via televisie, maar ook via social media, via eigenlijk alle outlets die we hebben. En daarom zit ik nu ook eigenlijk een beetje bij jou, Jurjen, om er iets over te vertellen. Dus daar ben ik heel blij mee. Maar proberen er zoveel mogelijk aandacht aan te geven deze maand juni. En dan is het doel natuurlijk ook om een mooi bedrag binnen te halen om de mensen daar te kunnen helpen.
0: Ja, want even voor degene die dat niet precies weten, EO Metadata is een soort koepel. Hè? Dus werken voor andere organisaties die daar ter plekke werken. Wij hebben daar eigenlijk geen EO-mensen zitten of zo. Nee, in dit geval gaat het om Metadata partner Red en Kind. Die daar zitten? Of zijn er ook nog anderen?
1: Ja, er zijn er meerdere hoor. Er zijn meerdere partijen die daar zitten. En we zijn ook voor meerdere organisaties zijn we daar naartoe gegaan. Red en Kind inderdaad, dat was de belangrijkste partner waar we in dit geval mee samenwerkten. Maar ook ZOA en ook Doorkas.
0: Oh ja.
1: En ze hebben allemaal eigenlijk een soort eigen expertise, een eigen veld waar ze zich op richten. En we proberen eigenlijk voor al deze partijen proberen we aandacht te genereren inderdaad. Zodat mensen ook een beeld krijgen. Maar, want heel veel mensen weten ook niet precies wat die organisaties nou eigenlijk doen in die landen. En daar is EO Metadata voor, om dat te laten zien, zeg maar.
0: Ja, precies. Heel concreet, welk verhaal raakte jou nou het meest toen je er was?
1: Nou, een van de verhalen was van een jongetje van 12 die zijn moeder eigenlijk al kort na zijn geboorte was verloren. En zijn vader werd in de burgeroorlog. Want Zuid-Soedan is eigenlijk een land dat nog maar heel kort bestaat. Hè. Sinds 2011 zijn ze onafhankelijk geworden van het grote Soedan. Eigenlijk sindsdien alleen maar ellende en conflicten en een burgeroorlog. Zijn vader is ook vermoord in die burgeroorlog tijdens dat conflict. En een jongetje van een paar jaar oud, dus die dan die wees is, die door zijn oma gered is door een jaar lang in de jungle te vertoeven. Terugkomen in het dorp en eigenlijk niks meer hebben. Getraumatiseerd zijn en dat verhaal wat we vertellen. Hoe die jongen dan geholpen wordt, ook met zijn trauma's. Maar ook in de zorg van zijn oma, die ook een stuk ouder wordt. Dat vond ik wel een heel aangrijpend verhaal, ja.
0: Ja. Nou ja, en zulke mensen worden geholpen door de verschillende programma's die aangeboden worden.
1: Precies.
0: En de oproep is eigenlijk gewoon heel eenvoudig. Hè? Elke zondag om ongeveer 5:55 dan hoor je een korte oproep voor EO Metadata. En nu ook van jou in de persoon van Rien.
1: Ja.
0: Mensen kunnen naar de website eo.nl/metadata is het volgens mij. Of gewoon EO, als je Metadata toetst, dan kom je er direct. En daar kun je geven voor deze hulpactie. De campagne heet Hulp voor de vergeten ramp in Zuid-Soedan.
1: Klopt, zeker. Ja. Nou ja, en dank voor jou dat ik even daar ook iets over mocht vertellen bij jou, Jurjen, want dat helpt natuurlijk ook.
0: Nou, maar volgens mij zijn de luisteraars van Groot Nieuws ook precies mensen die heel goed snappen dat je niet alles wat je hebt voor jezelf houdt, maar dat je uit mag delen van het goede wat God jou gegeven heeft. Ik wens je een mooie zondag, Rien.
1: Dankjewel, jij ook.
0: En wij gaan met elkaar luisteren naar Jezus, mijn heiland. Groot is uw liefde. Het wordt gezongen door Immanuel. Dat is een gemengde zangvereniging. En direct daarachteraan hoor je Zo is mijn God. En dat is door de Oden van Salomo gezongen. Twee liederen dus, waarvan in ieder geval de eerste er een is die door vaste luisteraars gaat meegezongen worden. Want ja, Cora die appt, het mooiste uur is weer aangebroken. Koor en samenzang, ik ga genieten. Fijne zondag.

En daarom dacht ik, laat me een antwoord geven die ook persoonlijk getoonzet is. Voor mezelf, door het leven getekend, zijn een paar dingen belangrijk geworden. En ik hoop dat dit je helpt. Allereerst, de tekst die heel vaak gebruikt wordt bij narigheid en tegenslag is dat God alle dingen doet meewerken ten goede. Dat zijn woorden uit Romeinen 8 en die zijn uiteraard waar, maar ze staan daar wel in de context van het worden als Jezus. Dus alle dingen werken mee om te gaan lijken op hem. Dat is wat anders dan dat het uiteindelijk allemaal wel goed komt, zeg maar. Meewerken ten goede betekent gaan lijken op Christus. En dat gaat vaak ook met lijden gepaard en soms door de diepte heen. En bovendien is niet gezegd dat je hier op aarde zult meemaken dat het allemaal goed komt. Daar komt een tweede iets bij. Een tekst dat God een plan met je heeft. Vaak wordt dan Jeremia 29 aangehaald. Daar staat: mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen en niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Het zijn woorden van bemoediging die door de profeet gesproken worden namens God richting een volk in ballingschap. Het volk Israël, dat wordt vastgehouden in een vijandig land. Ze krijgen te horen dat Gods plan met hun vaststaat. Het gaat om een groep, om een volk. En ik denk dat we moeten oppassen om dat dan maar direct op onszelf te betrekken. In de zin van, oh, God heeft een plan met mijn leven. In mijn leven, en dat geldt voor veel luisteraars, ben ik met een boel lijden geconfronteerd geweest. En nog steeds. Familieleden, goede vrienden die met rouw, maar ook met mentale en fysieke gezondheid te dealen hadden en hebben. Echt ook lijden met een lange ei. En als je dan gaat focussen op God heeft een plan met je, of God heeft hier een bedoeling mee, dan kun je behoorlijk vastlopen, is mijn ervaring. Ik denk dat er een Bijbelse lijn is en dat is dat God een plan met deze wereld heeft. Daarbinnen is ruimte voor mensen die bijvoorbeeld doof zijn of autisme hebben of stofwisselingsziekte of ADHD of long-covid of wat dan ook. Laat helder zijn, iedereen heeft wel iets, hè? We hebben voor sommige mensen wel een sticker bedacht, maar ja, er zijn natuurlijk maar heel weinig karakters die dan een soort van perfect zijn. Nou ja, heel weinig, ze zijn er niet. Laat helder zijn, ik geloof in een God die bij dat soort dingen genezing wil brengen. En er zijn ook voorbeelden waar dat gebeurt, maar dat is niet per definitie zo. Het goede nieuws is dat Gods plan met de wereld blijft bestaan en dat je ook als je met lijden te maken hebt daar onderdeel van bent, zonder dat je dus direct antwoord hoeft op de vraag waarom jou het lijden overkomt. Nou, wat is dan wel behulpzaam in het lijden? Voor mijzelf was dat in een nacht dat ik niet kon slapen vanwege zorg in ons gezin. Ik bleef God vragen stellen. Waarom dit? Waarom dat? Hoort u ons eigenlijk nog? Hoe komen we hieruit? Die waarom vragen mag je volgens mij stellen. God schrikt er niet van en de psalmen staan er vol van. Maar in die slapeloosheid maakte de Heere God mij ook wel iets duidelijk. Alsof hij zei, wil je echt antwoorden op je vragen? Wil je echt weten waarom dit in je leven gebeurt? Zouden die antwoorden je eigenlijk helpen? Of heb je juist behoefte aan iets anders? Namelijk aan mijn aanwezigheid in het lijden. Die zat. Dat was het. Dat is ook wat we trouwens terugzien bij Job. Dat bekende Bijbelboek waar zoveel verschrikkelijks in staat. De vrouw van Job probeert een verklaring te vinden voor het lijden. En ze zegt, jij bent een goed mens, Job. Dat weet ik. God is het probleem. En zijn vrienden komen met een andere verklaring. God is goed, Job. Dus jij hebt het op je geweten dat je dit overkomt. Er moet een reden voor zijn. En uiteindelijk is Job het zat. Hij klaagt over zijn geboortedag en hij roept God ter verantwoording. En als God dan uiteindelijk gaat antwoorden in de laatste hoofdstukken van het Bijbelboek Job, dan is dit ongeveer wat hij zegt. Job, waar was jij toen ik de aarde maakte? Vertel het maar als je zoveel weet. Wie heeft daar grenzen vastgesteld? Jij weet het toch, Job. Wie strekte het meetlint over de aarde uit? Waar zijn haar sokkels verankerd? Wie heeft haar hoeksteen gelegd? En zo nog een poosje door. God walst als het ware over Job heen, met wie hij is. Hij geeft geen antwoord op Jobs vragen, maar hij geeft zichzelf, zou je kunnen zeggen, in al zijn almacht. Dat leerde ik die nacht. Heer, zonder u gaat het echt niet, door dit lijden heen. Ik heb 1000 vragen, maar ik heb vooral nodig dat u erbij bent in dat lijden. Zoals u geleden hebt. Zoals u gevoeld hebt wat het betekent om te lijden toen u op aarde was en toen u stierf aan het kruis.
zijn gemaakt om vanuit echte liefde van God te houden. En als ons in deze gebroken wereld lijden overkomt, dan mag je geloven dat God een plan met de wereld heeft waar jij onderdeel van mag zijn. In plaats van dat je gefocust bent op Gods plan met jouw leven en het doel van het lijden. God, die is erbij.

0: Dit is Vraag het Jurjen.
1: Ja, in het tweede uur van Groot Nieuws kwam de vraag langs. Die heeft te maken met het lijden in deze wereld. Ik heb daar in de podcast die afgelopen vrijdag uitkwam, die je kunt luisteren, over doorgepraat met theoloog Daan Savert. Maar ik ga je nu ook nog een aantal dingen vertellen wat daarmee te maken heeft. Die vraag over het lijden, ja, die is al heel veel beantwoord. Als je hem op Google intoetst, krijg je talloze antwoorden.

0: Ja, dat was het groot Rotterdam mannenkoor. Wie maar de goede God laat zorgen. En daarvoor hoorde je Jeduthun met het lied Leer mij volgen.
1: Ik bid voor jou.
0: Ik wil graag met je bidden. En deze keer kies ik ervoor om vooral voor de wereld te bidden. Heer onze God, wij zijn u dankbaar dat als we hier naar kunnen luisteren weer wakker zijn geworden. Al hebben sommigen van ons wat wateroverlast. Al was het een onrustige nacht. Dank u wel dat we in een land wonen waarin er relatief veel hulp is. Waarin er veel voor elkaar is. Waarin we gewaarschuwd zijn vooraf. Ons een beetje konden voorbereiden. En dat we nu een nieuwe dag in mogen gaan. Dank voor zoveel mooie liederen. Maar ook verhalen die we horen. Zoals Rien die vertelde over Zuid-Soedan. Heer, een gebied wat vergeten is. Omdat het al zo lang droog is. Omdat er al zo lang honger is en omdat er al zo lang oorlog is. Wij bidden u voor de mensen die daar wonen. Misschien denken we enerzijds bij onszelf, waarom ben je er nog? Waarom vertrek je niet? Ja, en tegelijk beseffen we dat we hier in ons eigen land en veel andere landen de grenzen dichtgooien omdat we de mensen hier niet allemaal willen hebben. Wij bidden u, ontfermt u zich en zegen het werk van die organisaties die daar ook in uw naam zoveel mogelijk goeds doen. We willen u bidden voor het land Venezuela. Ook een land wat al zo lang met nadigheid te maken heeft. Natuurlijk met corruptie, maar ook met veel verdeeldheid intern. En als er dan ook nog 3 aardbevingen op een rij zijn. Wat een boel verdriet. Wat een boel angst. Wat een boel rouw. We willen u bidden voor hulpverleners die daar nog steeds zoeken naar overlevenden. En we willen aan u vragen, Heer, of u op uw wonderlijke manier wilt laten merken dat u erbij bent in het lijden. Maar wat doet het een pijn? En wat geeft het ook een boel vragen? Bij mij, bij anderen. Tot mensen die kwetsbaar zijn en hopeloos dit allemaal over hun dak krijgen. We willen u vragen, o God, geef uw liefde en genade. En wilt u mensen laten zien dat u zorgt. Heer, we willen u vragen, leer ons en de mensen daar om te vertrouwen op u, die het waard bent. Heer, omdat u zelf hebt laten zien dat u in het lijden aanwezig bent. Zegen deze dag, bidden wij in Jezus' naam.

Je hoorde het hervormd evangelisatiekoor met dat oude bekende lied. Als je in nood gezeten geen uitkomst ziet, wil dan nooit vergeten. God verlaat je niet. Nou, past helemaal bij het thema, zo'n beetje zou ik willen zeggen, van deze uitzending. We zijn er doorheen. 3 uur groot nieuws zit er alweer op. Inmiddels schijnt het zonnetje hier. Dat was vanmorgen nog niet het geval. Toen was het bewolkt. Maar het is droog. En ik zou zeggen, heb een hele mooie zondag. Je kunt hier op NPO Radio 5 blijven luisteren naar The Sandwich. Jacques Leutens en Angelique die zitten hier alweer klaar om het van ons over te nemen. Vanavond natuurlijk, als je dat wil, luisteren naar de muzikale fruitmand. Samen zingen vanaf 8 uur. En anders hoop ik dat je er volgende week weer bij bent. Van 6 tot 9 op zondagochtend. Ik wens je een hele mooie zondag. Graag tot horens.

Kinderen in Zuid-Soedan gaan met een lege maag naar bed en groeien op met angst. Hier vechten gezinnen elke dag om te overleven. Oorlog, geweld en extreme weersomstandigheden zorgen voor honger, verlies en trauma. Daarom komt EO Metterdaad in actie. We geven voedselhulp aan gezinnen die honger lijden en we helpen boeren met zaaigoed en training, zodat zij weer zelf voedsel kunnen verbouwen. Daarnaast bieden we kinderen onderwijs, een veilige plek om te spelen en hulp om hun trauma's te verwerken. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/Zuid-Soedan.

0: zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
3: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
3: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
8: De nieuwe spannende roman van een van de best verkochte auteurs ter wereld. Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
9: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
8: Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
10: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
11: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
12: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
13: Mart, wat ga je doen?
14: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
15: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
13: Rustig, adem
14: ja,
13: in,
14: maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
13: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
16: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
17: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: Het is 9 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Ook in een appartementencomplex in Nunspeet heeft kort brand gewoed. Bewoners moesten uit voorzorg een woning uit. In Groningen werd een stal getroffen door de bliksem. Bij de brand die daarna ontstond kwamen twee kalveren om. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt de aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Evenement is georganiseerd door 3 Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Het moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Het weer tot besluit, het blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Ook morgen flinke periode met zon, ook dan blijft het droog. Dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: De Sandwich. Jacques Kleuters.

Goedemorgen, de sandwich. Heb je lekker geslapen? Nou, misschien wel niet. Ik in ieder geval niet. Met al het onweer en het geklap en die witte van de afgelopen dagen. Het was best lastig. Maar goed, we gaan er een mooie uitzending van maken. Ik ga een gedicht voorlezen wat ik eigenlijk best wel vaak al voorgelezen heb. Dat krijg je soms dan. Dat zijn dan gedichten waarvan je denkt van ja, daar heb ik iets speciaals mee. Zoals dit van Rutger Kopland. Verlaat het dorp in de vroege morgen. Het laatst bewoonde huis ziet uit over een kloof. Verlaat ook deze plek. Ga langs het pad naar beneden tot waar het eindigt. Volg dan een spoor van schapen en geiten langs de kale helling, de diepte in. Er zal daar een rivier zijn, een verlaten stal, een verbrokkelde brug. Waad naar de overkant. Zoek tussen de stenen het spoor omhoog en volg dit. Het zal steil zijn en zwaar. Maar boven is schaduw. In de verte zal men het dorp zien dat men verliet.

Nou, Angelique heeft het wel weer uitgekozen, zegt die eerste twee nummers. Summertime van Ella en Louis Armstrong. Ja, dat is een van de all-time favorites van de Sandwich, om mee te beginnen, zeg. En dit, Jean Ferrat, een van de mooiste stemmen uit de Franse chanson-traditie, met Le Poète, een soort van ja, verbaasd loflied op de dichters, die hun ondanks moeten dichten, gekweld als ze zijn. En het is een hommage aan de poëzie eigenlijk. En aan die boodschap die bij die mensen eruit moet. Of ze er nou mee verdienen of niet. Of dat ze naar de ellende en de vernietiging toe gaan. Het is een loflied eigenlijk. En het is geschreven door de dichter Aragon. En het staat op een schitterende LP. En het heet Ferrat chante Aragon. Nou, Angelique, als de rest ook van dit niveau is wat wij deze zondag gaan draaien. God alle Jezus, waar gaan we dan in godsnaam heen?

Ja, Pieter Wilkens, de Vries, ja, dat is wel een van de beste vertolkers van het repertoire van Cornelis Vreeswijk. Hij heeft al eens een keer een heel album gemaakt met nummers van Vreeswijk. En nu heeft hij er weer in gemaakt. Een tweede dus, de Vleende Hollander. Nou, het is al een paar jaar uit. De Vleende Hollander heet dat in het Fries. En de zangeres die erbij was, was Annelie Persson. Thuishaven Samba heette het nummer van Vreeswijk. Daarvoor Girl Named Tom, een broer-zus trio uit de Verenigde Staten. We hebben ze al eens gedraaid, volgens mij. En die zongen Dust in the Wind. Dat is een prachtig nummer, is dat. Maar dit was ook wel een sublieme versie. Nou, Angelique, we houden het niveau. We gaan door naar Annie Lennox.

Bertolf is dat, de Nederlandse jongen die zulke prachtige Americana kan schrijven. Still Have You, Blue Finger Volume 2 gaat het nieuwe album heten. Maar dit lied is er alvast van tevoren uitgekomen. Daarvoor Annie Lennox met A Thousand Beautiful Things. Er is natuurlijk ontzettend veel rottigheid in de wereld en ook om ons heen valt het allemaal niet mee. Maar er zijn altijd nog 1000 prachtige dingen waar we ook op moeten letten, zingt Annie Lennox. Ja, ik begin helemaal in de sfeer van de Americana te komen. Misschien heb je nog iets in dat genre?

Deitjar Mekwidar. Alana Sinkri was de Salvador Sobral. En dat, ja, zij is geboren in Lissabon. Maakt normaal gesproken andere muziek, world funk, zou ik maar zeggen. En, maar dit is een nieuw lied met de winnaar van het Songfestival 2017, Salvador Sobral. Daarvoor hoorden we dus die drie geweldige zangeressen, Dolly Parton, Emmylou Harris en Linda Ronstadt, die in de tijd met z'n drieën een aantal albums maakten. En die noemden zich Trio. En When We're Gone zongen ze. Ja, en dan wordt het nu tijd voor ons wekelijkse Annie M. G. Schmid moment. Ik heb in de tijd voor het Rood Theater een bewerking mogen maken van Ja, zuster, nee, zuster, samen met Flip Broekman. En dat was een fantastisch mooie voorstelling, een zomervoorstelling was dat. Maar de decorontwerper, die had daar iets bijzonders van gemaakt. Neem nou bijvoorbeeld, er was een scène op het dak van het huis van het pension van Boze Buurman. En daar zaten de twee figuren, de zuster Clivia en de man die Leen Jongewaard gespeeld had in het origineel. En die zongen een lied en het heette Duifies. En de decorontwerper had lange hengels genomen en daar had hij rubberen handschoentjes aan gehangen. En door met die hengels te zwaaien door de lucht leken het allemaal vogeltjes. Zo mooi kan een decorontwerp zijn. Dat is illusionisme.

een van de bekendste kinderliedjes van Annie M.G. Schmid. Tante en een oom in Laren. Menig een heeft het aan de radio beluisterd en dacht van, ik ken de hele tekst. Christian van der Wetering was degene die daar de muziek op gemaakt heeft. Herman van Veen heeft een eigen arrangement erop gemaakt. Wat heeft die man toch altijd met goede muzikanten gewerkt? Staat op zijn LP Rode Wangen. Daarvoor dus de originele opname. Hetty Blok en Leen Jongewaard van Duivies. En er was een luisteraar die zei van, ja, je hebt het over een decorontwerper bij het Rood Theater, inderdaad. Maar wie zou dat dan geweest kunnen zijn? Was het soms Joost Zwarte? En inderdaad, ik mag meteen de prijs uitreiken. Joost Zwarte, dat was dus toen de decorontwerper. Fantastisch. Ik las van de week een uitgebreid verhaal in een krant over de Duitse schlagerzangeres Helene Fischer. En dat dacht ik, ja, ik ken die naam wel, maar of ik nou ooit haar gezien heb, dacht het eigenlijk niet. En heb ik ooit wel eens iets van haar gedraaid in de Sandwich? Eigenlijk ook niet zo erg. Wordt dat dan niet eens tijd? Ja, nu.

Ja, dat is Walk on the Wild Side, bekend Lou Reed. Daarvoor horen we dus Helene Fischer, ja, enorm populair. Maar ook wel in Nederland, het Ademloos Door die Nacht, dat staat in de top 2000. En zelfs in de Radio 5 Evergreen top 1000. En iedereen die wil een duet met haar zingen, want ze geeft jaarlijks een enorm groot feest, de Helene Fischer shows. En Reinhard Maij wilde ze eigenlijk ook wel hebben. Maar ja, Reinhard Maij is oud en past hij wel in die sfeer van die slagerzangeres. Maar Reinhard die zei, ja, ik heb nog een duet liggen. In de jaren 90 heb ik dat geschreven en daar heb ik eigenlijk nooit iemand voor gevonden om dat met mij te zingen. Toen heb ik het maar zelf in mijn eentje gezongen, maar het is voor twee personen bedoeld. Dat is het lied Wier en dat gaat over een relatie die slecht gaat en waarvan ze zich allebei afvragen, gaan we hier nou mee door of niet? Ik hou nog wel van je, maar ja, het wordt allemaal zo moeilijk. Dat was dat lied Wier. We hebben het gedraaid. Over naar Louis Prima.

Ja, Cat Eaton was dat. Het laatste nummer van dit eerste uur van de Sandwich. We draaien hier muziek die ook voor oudere oren geschikt is, maar ook nieuw kan zijn. Cat Eaton is een Engelse singer-songwriter en ze zingt echt in de vertrouwde stijl. What Happens Now? Daarvoor Louis Prima, altijd vrolijk. Enjoy yourself. Heb plezier. Het is later dan je denkt, Johnny. It's later than you think. Oké, Angelique, we hebben stand gehouden dit prachtige uur. Buiten is het een stralend Hilversum. Kik van de Veer is hier zo. En die gaat het ongetwijfeld over de warmte hebben. En wij zijn om 11 uur bij je terug. Tot zo. Dag hoor.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
2: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
3: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
4: De nieuwe spannende roman van een van de best verkochte auteurs ter wereld. Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
9: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
10: Het is Cent de Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
9: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
10: Nu bij Dirk, Oatly Barista. 99 cent voor de perfecte cappuccino.
11: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
12: Het is 10:00, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer dan nog tot besluit. Het blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. De temperatuur loopt op van 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Morgen zijn er flinke perioden met zon. Ook dan blijft het droog en wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Andermans Veren. Kik van der Veer.

0: Pas op voor de hitte. Denk aan juffrouw Scholte. Die is vandaag gesmolten. Helemaal gesmolten op de Dam. Dat kwam door de hitte. Daar is ze in gaan zitten. Als je soms zou weten hoe het kwam. Ze hebben het voorspeld. Pas op, juffrouw, je smelt. Maar ze was ontzettend eigenwijs. Als een pakje boter, maar dan alleen iets groter, is ze uitgelopen voor het paleis. Enkel nog haar tasje lag daar in een plasje. Alle kranten hebben het vermeld op de eerste pagina. Kijk het zelf maar even na. Ja, daar staat het. Kijk maar. Dame smelt. Arme juffrouw Scholte, helemaal gesmolten. Als dat jou en mij eens overkwam, laten we met die hitte overal gaan zitten, maar vooral niet midden op de Dam.
1: Goedemorgen, welkom bij Andermans Veren. Luister zolang het nog kan. Ja, dat was meteen een schattig versje van en door Annie M.G. Schmid. Dat was Light Verse. En over de hitte heb ik nog een Light Verse van Theo Danes. U weet toch dat bij onze zomerveren altijd Light Verse dichters optreden, hè? Op 12 en 19 juli dan zijn er 2 opnames per dag. Dus u hoort dan 4 Light Verse dichters. U kunt ze dan zien. Theo Danes, die is al een paar keer langs geweest. Dus die is er dan niet bij.
2: Niet vergeten. Er komt een dag dat zelfs de zon vergaat. Weg is de waterstof om op te teren. Dus zal de zwaartekracht de ster bezweren. En door de hitte die hierbij ontstaat, wordt onze zon een vuurbal van formaat. Die rode reus zal in de kortste keren de aarde niet begraven, maar cremeren. Waardoor, tenzij wij als ultieme daad nog naar een ander stelsel emigreren, de mensheid als geheel het leven laat. Er komt een dag dat zelfs de zon vergaat. Vergeet u tot die tijd niet in te smeren.

Ja, na Theo Danus hoorde je Lenny Koer met een liedje van Herman Pieter de Boer en Lenny zelf. Ja, wat een goede tip van Lenny en Rob Frank. Ze had het destijds opgenomen op een cassettebandje. Zij alleen met haar gitaar. Ja, ik was het liedje vergeten. Ja, en toepasselijker kan niet. Hè. Het komt uit 1986. Nou, genoeg over de hitte, maar nog wel over de zomer gaat het volgende liedje Esther van Hees. Die zingt heel erg mooi het liedje Nazomer, geschreven door Dr. Anders P. Het staat op haar te verschijnen album Nazomer en dit is een primeurtje, mensen. Hou u vast, een primeurtje. De releasedatum is namelijk pas 18 september. In de nazomer dus. MUZIEK

0: Ja, wat zien ze dat mooi, hè? En dat dat door Dr. Anders P. geschreven is, dat geloof je bijna niet. Het komt van het nog te verschijnen album Na Zomer. Dit was het titelliedje. Wat net uit is, is het album De Hoop Nabij van Robin Bleker. En dat is een groot liedjesmaker. Moet hij nou eens horen wat hij over AI te zeggen heeft?
1: Een lied. Waarom? Wat heeft het nog voor zin? Dat zit te schaven op de millimeter.

0: in voor een 6-min. Die knappe alleskunner, allesweter, maakt elke muze tot een kwelgodin. Zijn arsenaal is eindeloos completer. Ik raak stilaan ontmoedigd, zelfs nalatig. Naast wat AI presteert, is mijn kunst matig.
1: Ja, Robin Bleker. Dat album, De Hoop Nabij, is afgelopen donderdag via alle grote streamingdiensten te beluisteren. Robin Bleker maakte ook hele serieuze liedjes. Ik vind Jullie zijn mijn ouders niet van grote kwaliteit en het ontroerde me.

bed dat niet het mijne is. Ik zit hier ondanks fel verzet in liefdevolle hechtenis. Een vrouw die zegt dat ik iets moet, een man die zus of zo verbiedt. Ik word door jullie opgevoed, maar jullie zijn mijn ouders niet.

ouders zijn nog in gevecht. Met jeugdzorg over de voogdij. Maar onze voogd is heel erg slecht. Dat zeiden ze laatst tegen mij. En dat hun advocaat niet spoort. En jullie waren hypocriet. Dat elk kind bij zijn ouders hoort. En jullie zijn mijn ouders niet. Jullie zijn mijn ouders niet.

nacht. Als hij terugkwam uit de kroeg. En jullie zijn dat hechte span dat zelfs nog door de vingers ziet. Als ik weer uitschreeuw, sla me dan. En jullie zijn mijn ouders niet.

0: Van het album De Hoop Nabij. Tekst en muziek Robin Bleker, accordeon Dirk Overbeek en de producer was Ton Snijders. Van harte aanbevolen, het staat op Spotify. Zo, nou, we gaan voetballen. Nee, niet voetballen in Oebelen, dat is ook een liedje. Maar Jan Blazer maakte een variant op de voetbalmatch van Louis Davids. En dat ging zo.
1: Jan de Stakker had me zondag meegenomen naar een wedstrijd in het voetbalstadion. Nou, ik had al iets gehoord van Theo komen, maar het knokken dat begon al op station. Onze vlag wilden ze in tweeën snijden en een kerel sloeg me Jan tegen de grond. Nou, gelukkig kwam politie tussen bijen en een hond die beet die kerel in zijn kont. Nou, toen mochten we naar binnen tussen hekken. Achter tralies zagen we een stukje veld.

Rattenpils in onze nekken. Niet teruggooien, zei Jan, dat is gevonden geld. Aan de poort moest ik nog aan me laten voelen. Dat is fouilleren met een helm op zijn knar. Dat is fouilleren zonder dat ze wat bedoelen. Nou, die vrijer was nog uren in de war.

En een lichtmast die werd langzaam afgebroken. Hindert niet, zei Jan, het blijft tot 6 uur licht. De man begon een poortje weg te slopen. Ik zei, Jan, wat heeft dat eigenlijk voor zin? Nou, zei Jan, die heb geen kaartje kunnen kopen. Dat is clubliefde, die man die wil erin. Nou, toen kwam er nog politie, maar bereden. Nou, dat was een stukje puur amusement. Sloeg een vent 2 meter naar beneden. Hindert niet, zei Jan, die vent is ook agent. En we hebben ook nog liedjes meegezongen. Uit de een of andere voetbalmusical. Het coupletje is niet tot me doorgedrongen. Maar het refreintje was van hi-ha hondelul.

lijf. Dat is goed, zei Jan, want je moet stevig trainen. Anders ben je maandagochtend helemaal stijf. Plotseling was het hele stelletje verdwenen. Want

0: niet veel aan te zijn.
1: De laatste keer dat ik dat meemaakte was... dat ik met die supporters naar Eindhoven moest. Ik weet niet of u dat nog weet. Oh, nou, ik gelukkig nog wel. Dat ga ik even vertellen. Dat was een ideetje van het bestuur van Ajax, hè? Oh god, ja. Nou, en... Ajax, wat een leuke club vroeger. En het schijnt dat Johan Cruijff bij Utrecht komt, heb ik gehoord. Hij wil 2 jaar even helemaal niks met voetballen te maken hebben. Het leek het bestuur wel leuk om een keer met die bus, met supporters mee te gaan naar Eindhoven tegen PSV, hè? En dan leek het ze ook wel aardig om een aantal prominenten mee te nemen. Nou, ik was natuurlijk ongelooflijk trots dat ik een van die prominenten mocht zijn. Hoewel ik natuurlijk gewoon supporter ben. Ik was toevallig die dag jarig, dus ik dacht, laat ik nou op gevulde koeken trakteren. Hoe eerder die supporters weten dat ik aan hun kant sta, hoe veiliger het me lijkt. En ik dacht, bij het scheren alvast een beetje oefenen voor de spiegel, dus ik roep PSV dood. En ik scheer me zo ongelukkig in mijn wang met die filicheef. Het bloed spuit door het scheerschuim naar buiten, hè? Rood-wit, dus dat was wel een aardig begin. Nou, en... Ik naar het stadion met mijn auto en er stonden al die duizenden mensen al voor de hekken. En een supporter aan de andere kant die zei, ja, we kunnen maar 500 man met de bussen mee, hoor. Dat zullen we nog wel eens zien. Supposed die werd zo onder de voet gelopen. Kwam als volgebakken friet tussen de spijlen van het hek door. Een jongen rende er langs, sloeg een ruitje van het loket in en kon gratis doorlopen met de slagadelijke bloeding. De dokter zei, als hij je hand wil houden, moet hij gehecht. Maar hij was er niet zo aan gehecht. Nou, dat was gelijk trammeland bij het supportershonk, omdat een van die andere prominente, Sjaak Zwart, die kneep hem als een oude dief, omdat een supporter tegen hem gezegd had, vuile vieze tering kankerjood. Maar dat had hij niet zo bedoeld. En toen Sjaak zijn excuses had aangeboden, praten we nergens meer over. Nou, gelijk al die supporters rond mijn persoontje gaan staan, hè. Leek wel of ze geroken hadden dat ik jarig was. Ze wilden allemaal wel met mijn bus mee. En de chauffeur zei, dat gaat niet, jongens. Dat zullen we nog wel eens zien. De chauffeur die werd zo die bus uitgeflikkerd. Nou, dit ging mij als leiding te ver. Ik zeg, jongens, als jullie niet onmiddellijk ophouden, deel ik geen gevulde koek uit, hoor. Oh, je moet die knapen gewoon aanpakken. Ze namen hem op de schouders en begonnen te zingen. Lang zal die leven. Steeds dichter kwamen we bij de sloot. Lang zal die leven. Het was tijd om te vertrekken, zei die bus in, gelijk die luiken bovenin open op het dak gaan zitten. Maar als het niet verboden was, hadden ze het ook gedaan. Nou, daar reden we weg. 13 bussen, 2 dijnenvegers voorop, 2 dijnenvegers achter. Ja, eigenlijk moet ik mijnenvegers zeggen, maar die knapen kennen het verschil tussen mijn en dijn toch niet. Zo reden we weg, 13 lege bussen, 13 volle daken. Dat was lachen geblazen bij de viaducten. Bij Vianen gooide ik mijn tractatie erin en werd toegezongen met... Oh, wat zijn die boeren dom, PSV dood. En lang zal die leven. Ik hield 4 gevulde koek over door die rotviaducten natuurlijk. Dan krijg je dat stuk bij de bos met al die stoplichten. Waardoor je ook nooit zin hebt om naar Eindhoven te gaan. Waar je ook niks te zoeken hebt als Ajax thuis speelt. En dan kregen we 2 motoragenten voorop die rails dwars door al die rode stoplichten. Hey, mensen stonden langs de kant te zwaaien of we net van het front terugkwamen. Terwijl we er juist naar op weg waren. Steeds dichter kwamen we bij het stadion, steeds drukker begonnen te worden. We konden die 4 lichtmasten al zien, terwijl het klaarlichte dag was, 4 lichtmasten. Dit was een volkomen onnodige provocatie van Philips. Even laten zien, kijk, we kwamen bij het stadion aan met de bus zo dicht. Heb ik er met de auto nog nooit bij gestaan. Politie zei een ogenblikje, we zijn nog niet zo ver. Dat zullen we nog wel eens zien. We stormden het stadion binnen. Nou, ons vak hadden ze gelukkig leeggelaten. Dat is een clever idee van PSV-bestuur geweest. Gelukkig stonden hun supporters dicht genoeg bij dat we niet de hele tijd op de wedstrijd hoefden te letten. Ja, ik van de scheidsrechter met de spelers het veld op. We rolden die TDK-vlag boven onze hoofd uit. We hoorden het beginsignaal, we rolden de vlag in. Toen hij ingerold was, stond Ajax met 2-0 achter. We zagen wel snel in dat PSV dood te hoog gegrepen was. Dan maar een paar supporters. Enkele van ons renden naar de hekken en mee riep: jongens, pas op, die hekken zijn te hoog. Dat zullen we nog wel eens zien. Kijk nou uit voor die punten. Welke punten? De terugweg was net zo vervelend als de heenweg, omdat we nou ook nog verloren hadden. Heb je van die neonlampjes in de bus en als je dan zo doet, komen ze uit de fitting. En als je er dan twee tegen elkaar aanrost, dan gaan ze stuk. En heb je van die banken, als je je stiletto erin zet en je trekt het zo, dan scheuren die hele bank open. En heb je van die bagagerekken, als je daar met 18 man aan gaat hangen, dan komen ze naar beneden. Met 18 man. Onze auto's stonden al bij het stadion, net als vroeger na een schoolreisje, dat je als kind onder de banken kroop en dat je ouders bezorgd bij de school stonden. Waar zijn de kinderen? Onder de banken! Stonden onze ouders nu bezorgd bij het stadion en ze vroegen zich af, waar zijn de banken?
0: Ja, wat was dat grappig, hè? Hoe Freek zijn verjaardag vierde. We gaan een oude voetbalheld eren, middels een liedje van Joop Visser. Marco van Basten, drievoudig Europees voetballer van het jaar en tweevoudig wereldvoetballer van het jaar, wordt wereldwijd erkend als een van onze beste voetballers aller tijden. Je mag zelf raden uit welke stad Van Basten komt.
2: Als Van Basten had gescoord, hoor, dan was het allemaal anders gegaan. Als Van Basten had gescoord, hadden wij bovenaan gestaan. Als Van Basten had gescoord, had niemand ons wat kunnen maken. En na je met name een poort verliest, dan zit je waarschijnlijk te schaken. Marco, Marco, schupt hem er nou in. Marco, Marco, jochie krijgt nou zin. Als Van Basten had gescoord, dan waren wij het hoogtepunt. Als Van Basten had gescoord, had de pret niet opgekund. Als Van Basten had gescoord, dan had je nou nog stond zwelligen. En had je duivels friet ziet maken, zei dat waarschijnlijk best.

Haast verbaasd dat gescoord wordt, daar was het allemaal anders gegaan. Haast verbaasd dat gescoord, daar hadden wij bovenon gestaan. Haast verbaasd dat gescoord, daar hadden wij alles gewonnen. En als je zwangere monniken ziet, dan zijn dat waarschijnlijk

0: En van het voetbal uit Utrecht naar de zomer in Mokum. Dat Amsterdam zo in trek is bij toeristen is geen verschijnsel van vandaag of gisteren. Al in de jaren 50 zong een Amsterdamse advocaat over de komst van de vele vreemdelingen naar de stad. Mustafa noemde meester Moes zich als hij optrad met zijn zelfgeschreven liedjes. In 1958 was Moes de gast in het vaderprogramma Intiem Theater. Hij leidt het liedje zelf in.
1: Geef mij maar Amsterdam. Dat zeggen ook de duizenden vreemdelingen die zich heden ten dagen in die fraaie rondvaartbootjes door onze grote stad laten toeren. Stap in en varen maar. In een bootje door het Mayum in de zomerzonneschijn is het luizigste geval van alle dingen die er zijn. Langs de kaaien van de gracht.

Leon Moren en Isha van Burg wilden een soort Lennart en Boudewijn zijn. Hij de tekst, zij de muziek en uitvoeringen. Ze deden mee aan Kamaretten lang geleden, haalden de halve finale en ze wonnen ook nog het Utrecht Kleinkunstfestival. En na een stilteperiode gaat Isha van den Burg met haar voorstelling toeren. En ze is al te boeken via het Alume Impresariaat. Samen schreven ze voor ons het eigen veertje Nog altijd als ik droom.

dat. En het eindpunt dan gekomen is het eindelijk genoeg. En we zoeken maar weer vrolijk aan de vaste wal een kroeg. Op de steiger staat een rijtje nieuwe verse klanten klaar. En die schokken er la centen

Ja, mooi hè. Isha van Burg was dat. Ja, als die zomerveren nou door zouden gaan in 2027... dan had ik haar zeker gevraagd om als gast op te treden. Maar ja, dat gaat niet meer. Dus het zijn de laatste zomerveren die u nog kon meebeleven. En die zijn op 12 en 19 juli in Theater Blaricum. En voor de eerste is al uitverkocht. Maar er zijn nog kaartjes voor de andere drie. Dus ik zou zeggen, probeer het. En kijken of je erin kan. Karin Bloemen, die is vandaag jarig. Ik draai een mooi liedje. Een tekst van Harry Jekkers op muziek van Marnix Bustra en Willem Ennis. Pas toen ik, uit de show La Bloemen. Gefeliciteerd, Karin.

Ik heb hier een prachtige vinylplaat voor me. Die heet Warm Watermuziek. Dat zijn teksten en muzieken van Roel C. Verburg. Die schrijft voor ons ook regelmatig een eigen veertje. En er staan nummers op als het gaat niet zo goed meer tussen ons. En de kenners die weten dat dat heel erg om te lachen is. En het lampje van mijn koelkast. Nou ja, je kan je er van alles bij voorstellen. Ik ben nog steeds geen nudist. En wat er ook op staat is... Altijd op je telefoon. Dat is ook, nou, die ga ik zo draaien. Hij treedt op met het programma De Slechtste Liedjes van de Straat. Dat is een compilatieprogramma van al zijn nummers uit van de laatste jaren. En nou, hij gaat het hele land door. Roel Zevenburg. En hier is dat telefoonlied.

Ja. En een heel grappig nummer, hè? Heel veel grappen. Maar het is eigenlijk natuurlijk ook intriest. Het is helemaal de ellende van 2026. Ja, het staat ongetwijfeld ook op Spotify. Dit nummer, dit album ook. We gaan naar een liedje dat geschreven is door Wietske Lubis. En zij is een traditionele tekstschrijver uit de traditie van Jan Boersel en Willem Wilmink. Ze treedt zelden op, maar werkt voor anderen. Hoor het liedje Omdat ik niet wou weten. Tekst dus Wietske Lubis, muziek Johan Hogeboom, uitvoering Lucretia van der Vloot. Ook op Spotify.

0: Ja, dat was een tekst van Wietske Lubis. En weet je wie ook een hele goede vrouwelijke tekstdichter was? Dat is Martine Bijl. Ze schreef zelf, maar vertaalde ook heel veel. Vooral musicals, maar ook in haar begintijd vooral liedjes van Anne Sylvester. Een van haar mooiste vind ik Lazare en Cécile.
1: Men zegt dat Lazare en Cécile op een maanverlichte nacht zwijgend vluchten uit het dorpje waar ze waren grootgebracht. Dat de man Cécile tooide met een stralend bruidstoilet, rond Lazare een mantel plooide met de zilveren dauw bezet.

Misschien dat het dorp verwachtte dat ze boeten voor hun daad. Misschien zag men in gedachten al hun lijkstoet in de straat.

Ja, ik draaide dit waar Berend Boudewijn bij was. En hij was zichtbaar diep ontroerd. Ja, het is ook prachtig, hè? Nou, ik citeer van Co van Gemert uit het interessante magazine Argus. 44 jaar geleden verraste een onbekende zangeres met dit vrolijke liedje Vang Me. Dat werd een hit dankzij Frits Spits, dat u het maar weet. Sherry schreef het met Simon Been. Het is nog steeds een heel lekker nummer waar we nu mee afsluiten. Wanners bedankt, tot volgende week.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
3: Mart, wat ga je doen?
4: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
5: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
10: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
11: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
12: De nieuwe spannende roman van een van de best verkochte auteurs ter wereld. Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
13: Toyota Mania duurt nog 3 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
13: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
14: Oma!
15: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
16: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
17: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
18: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
19: Rook?
18: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
19: Nee, rook. Uit de meterkast.
17: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
18: Zo, koffie?
17: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
20: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
21: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
22: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
23: Het is 11 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij in 7 opeenvolgende WK-wedstrijden. Ook Colombia en Portugal hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder afgelopen nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich ook al. Het weer, het blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. De temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: De Sandwich. Jacques Kleuters.

Goedemorgen, de sandwich. Goed dat je er bent. Ja, we hadden hier net voor de uitzending begonnen, hadden we een gesprek met collega's die hier in Hilversum wonen. En daar is het nogal tekeer gegaan vannacht. Hagelstenen van ongeveer 5 centimeter groot. En Marianne hier, een collega, die vertelde dat haar auto er nu uitzag als een poffertjespan. Dat vond ik er allemaal deuken en gaten erin. Ja, vreselijk. Nou, ik dacht meteen aan een gedicht van Remco Kampert. En dat heet Tegen de Zomer. Niets is vernielender dan de warmte. De kou houdt in stand, is statisch. De warmte beweegt met de vernieling mee en wekt een valse schijn van zon, gezondheid, zinvolle zonde. De warmte vlijt, paait, belooft, maakt stofgoud van stof, liefde van begeerte, poëzie van leugens. Ik hou niet van warmte. Broedplaats van muggen en maden. Poel van limonade en andere slopende dranken. Schenk mij liever klare kou en koffie. Destructie bevroren, duidelijk zichtbaar en aanvaardbaar. Wie in de kou zit, schept geen illusies, maar schept sneeuw, vrij, ongenaakbaar, in de menselijke, soms bovenmenselijke winter.

Zara Leander was dat. Ze komt uit Zweden en ze werd zeer beroemd. En ging in Duitsland films maken. En in de nazi-tijd propagandafilms ook. Na de oorlog is het haar enorm kwalijk genomen. Maar kon toch haar carrière weer oppakken. En heeft ook dit lied nog heel vaak gezongen. Het is een heel bekend lied geworden wat heel veel mensen ook gecoverd hebben. We begonnen met All 55. Dat prachtige lied van Tom Waits. Toen hij nog kon zingen. Van zijn eerste LP was dat Closing Time. Ja, dit is het tweede uur van de Sandwich. En we gaan eens luisteren naar een prachtig lied. Een poëtisch lied. Een lied over hoe je langzaam jezelf wordt laagje voor laagje gezongen door Iris Penning.

Dat is een jonge Aretha Franklin, One Step Ahead. Nog voordat ze echt bekend werd, toen bracht ze dat singeltje uit. Leuk om te horen. Daarvoor dus Iris Penning met steeds een beetje mij. En dan is er een Noorse groep en die heet 311 Porter. Misschien dat het in het Noors nog even iets anders klinkt, 311 Porter. En die zingen een hit uit 2008 en het heet Surround Me With Your Love.

Etty Hillemsen, die schreef in de tijd toen ze in het concentratiekamp zat, laat mij het denkende hart van deze barak zijn. Ik wil het denkende hart van het hele concentratiekamp zijn. Een bijzondere opstelling eigenlijk wel in die tijd. En daar is ze ook heel beroemd voor geworden. En haar dagboeken zijn over de hele wereld ondertussen ook vertaald. En de Zeeuwse groep Sunshine Cleaners, die hebben een album gemaakt, Elementary Force, A Tribute to Etty Hillemsen. En daar staat dit nummer op, The Thinking Heart. Het denkende hart. Nou ja, daarvoor dus 311 Porter, zal ik maar zeggen. Die Noorse groep met Surround Me With Your Love. Eigenlijk ook wel een mooi zinnetje, hè? En dat blijkt voor heel veel mensen toch wel een soort van grote wens te zijn in hun leven. Ja, nou ja, dan komt er een favoriet nummer van mij, van De Dijk. Mooier dan nu.

dan gaan we naar John Barry, die grote componist van die muziek. Vooral voor die James Bond films, weet je nog wel. Nu is het zo dat je moet niet denken dat als iemand zo'n opdracht krijgt, dat alles maar meteen aangenomen wordt. Er vallen ook wel dingen af. Bijvoorbeeld, hij schreef voor de Bond film Thunderball, schreef hij een song. En de filmmaatschappij keurde het af, want die zei van nee, die song die is niet geschikt voor tijdens de titels. En we willen een song die voor de titels geschikt is. En dat werd de song Thunderball van Tom Jones. Maar daarvoor had hij dus een andere versie geschreven. En dat heet Mr. Kiss Kiss Bang Bang. En dat zingt Dionne Warwick.

Je pense à vous. Dat is een prachtig nummer van Jean Chéral en Jean Dujardin. Ja, ik kende ze niet, maar die vrouw is toch wel bekend. Want ze heeft in 2005, was ze de ontdekking van het jaar. En daarna heeft ze gewerkt met bekende Franse mensen als Vincent Delerme en Albin de la Simone. En dus, maar het is een leuk nummer om te draaien, zeker in deze zomermaanden. Daarvoor dus mooier dan nu zal het nooit gaan. De dijk, ja, het zal niet voor iedereen opgaan, die tekst, maar voor mij wel. En

composities van John Barry. Dit was de John Dunbar theme. En het komt uit de film Dances with Wolves. Misschien ken je het thema wel, want het wordt ook wel door anderen gedaan. André Rieu heeft het zelfs op zijn repertoire staan. Nou, daarvoor dus dat Mr. Kiss Kiss Bang Bang, wat dus geen openingsnummer werd van de film Thunderball, maar wat wel helemaal de authentieke James Bond sfeer uitstraalt en gezongen dus door Dionne Warwick. Heb je wel eens iets gehoord van Lady and the Wasp? Volgens mij wel, want we draaien het regelmatig in een sandwich. Bijvoorbeeld op zomerdagen.

Traveler heet het nummer. Marieke Jager zongen. Je ziet het al wel. De boekentas hangt aan de vlaggenstok. En de kinderen gaan op reis. En toen Marieke Jager dat ging doen, toen had haar moeder al een goede raad. En die verwijten ze dus in dit lied Traveler. Daarvoor dus Lenny en de Wespen op zomerdagen. En dan gaan we nog even door naar Sting.

Ja, mooi toch? Angelique Kidjo met het Soweto Gospel Choir. We draaiden daar onlangs ook iets van, want ze had een nieuw album uitgebracht. Dat heet Hope, Sunlight to My Soul. Daarvoor Sting met Love is the Seventh Wave. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van tweede uur van de Sandwich. We hebben eigenlijk een lekkere ochtend gehad. Ik weet niet hoe het bij jou is. En het is mooi weer buiten. Het is niet meer zo drukkend heet. Het is gewoon goed te doen volgens mij. Misschien moet ik maar eens flink gaan wandelen vanmiddag. Want ik heb de afgelopen week voornamelijk in een gesloten kamer gezeten met de gordijn. En het dicht. Want ja, ik zit in de risicogroep. En het was code rood. Dus ja, ik kijk wel link uit. Ik denk, ik moet zondagochtend presteren. Dus ik moet een beetje op mezelf letten. Goed, nou, dat hebben we gedaan. We zijn er. En hoop dat je een goede week tegemoet gaat. Angelique, heel hartelijk dank. Want het, jongen, het was erg mooi hoor. Goed, tot volgende week. Dag hoor.

0: AVROTROS, de omroep voor ons.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
10: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
11: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
12: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
13: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
14: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
15: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
16: Het is 12 uur, Jeroen van Kant met het NOS Journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris gebruikt kunstmatige intelligentie om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Pointer. Brussel werkt aan strengere regels voor vapes en e-sigaretten. Voordat de Europese Commissie een definitief wetsvoorstel doet, worden burgers om input gevraagd, zodat ze hun bezwaren kunnen laten horen. Nu blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren door AI liet schrijven om het beleid te beïnvloeden. Van de Nederlandse publieksreacties is meer dan 70% door AI geschreven. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte erbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat er 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij in 7 opeenvolgende WK-wedstrijden. Ook Colombia, Portugal en Congo hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Eerder afgelopen nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Het weer dan tot besluit, het blijft droog en de zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen is er veel zon en wordt het iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Adres onbekend. Ron Kas.

0: Is het waar? Begint om 2 uur de zomerstop. Ja, maar we willen nog zoveel. Help Peter, oom Theo Wessel staat nog hoog op de lijst. En Luc komt net binnen. Hij was vroeger verliefd op Margot van den Broek. Hij zag haar na jaren in Nijmegen. Hoera! Maar naast hem stond zijn vriendin van dat moment.
1: Ik was heel blij, maar aan de andere kant zit daar een vriendin van je aan tafel. Met wie je ook later gaat trouwen, zeg maar. Dat was een hele vreemde gewaarwording. Ik had er dolgraag voor een telefoonnummer of iets dergelijks gevraagd. Daar is er gewoon niet van gekomen.
2: Help adres onbekend zoeken. 0800 30 30 300.
3: Maak morgen mee. KRO NCRV.

Rechtstreeks vanuit het kloppend hart van KRO-NCRV. In samenwerking met de beste regio.

0: Tres onbekend.
1: En nog één keer. Goedemiddag allemaal. Dit jaar begon zo feestelijk met 55 jaar adres onbekend. En na een maand kwam de donderslag bij heldere hemel. Wij overleven een grote bezuiniging niet. Wij hielden ons toen maar vast aan de zoektocht. We bleven in de rol die ons ligt. En ik bleef maar zeggen, we maken er het beste van. We maken er het beste van. Als een mantra waar collega's hier vast gek van werden af en toe. En nog dagelijks is er steun. Er loopt een petitie. Mensen stelden de crowdfunding voor. Ze willen gaan betalen per zoektocht. Dat kan toch niet. Er is een demonstratie van mensen in recherchejassen hier op het Mediapark. Verijdeld was wel een origineel idee. En wij zeiden in de uitzending ook maar weinig terug. En toch ja, aan betrokkenheid heeft het nooit gelegen. En dat weten wij, maar weet ook dat we er alles aan doen om ons aller adres onbekend, in welke vorm dan ook, in leven te houden. Maar eerst vandaag, de laatste voor de zomer. Zuinig op elke minuut belooft het een race tegen de klok te worden. Wat kan er nog mee? Gaan wij de zomer in met een schone lei? We maken er
2: het beste van.
1: Het beste van.
3: Vorige week.
1: Iets langer geleden, vorige maand, zouden Peter en zijn zoon Mees op vader en zoon weekend gaan. Maar bijna gingen ze niet door iets onhandigs. Ze checkten in bij de laatste bus van 's avonds, 11 uur, station Hoorn.
4: Mees die checkte in en die zou dan even een kaartje voor mij kopen. En dan, maar hij lag pasje op de automaat voor de bus. En hij werkte niet. Dat hebben we een stuk of 3-4 keer geprobeerd.
1: En die bus gaat ook een keer weg natuurlijk.
4: En die bus gaat, die zei van ja, dan gaat het niet door. Dus we stonden eigenlijk alweer buiten en zeg ik ja, maar ik wil toch mee. Maar toen kwam er een jongen die zei, oh, moet er een kaartje gekocht worden? En hij pakte zijn bankpasje en legde zo op een betaalautomaat. En het kaartje was gekocht. En iedereen die keek zo van, ja, nou, dat is jullie kunnen mee dus.
1: Zo, maar zo'n jongen doet dat gewoon helemaal vrijwillig? Hij hoort dit gebeuren? Ja. Wat heeft hij afgerekend? Mag ik dat weten?
4: Ja, dat kaartje was niet 3 euro, maar 15 euro. 15,50. Dus dat is. En toen zei hij, hij draaide zich om naar me. Hij zei, nou, cadeautje, zei hij.
1: Tja, wat een lief gebaar van een jongen wiens naam klonk als Noddy. Een jaar of 20 was hij. In het bezit van een fatbike, donker uiterlijk, stapte uit in Middenmeer. Peter staat sinds die dag vaak op de uitkijk bij het station om nog eens te bedanken, het liefst terug te betalen. En de vraag is, Amy, hoe lang nog?
2: Nou, niet lang meer, want wij kregen bericht van de busmaatschappij. Daar hebben ze erg hun best gedaan om de zoektocht op te lossen. En zij schreven ons, de gezochte reiziger zou elke avond met de ritlijn 135 meerijden. De buschauffeur op die lijn die houdt het in de gaten en zal hem staande houden als hij weer instapt. En dat gebeurde.
5: Ik rijd regelmatig die buslijn. Elke week wel een keer. En ik herkende die jonge man van dat oproep die jullie geplaatst hadden.
2: Oh ja?
5: Ja, die jongen die rijdt altijd met een elektrische e-bike.
2: Ja.
5: En het toeval wil, ik heb deze jonge man ooit een keer moeten weigeren omdat er geen ruimte meer was in de laatste bus met Koningsdag. Vandaar dat ik die link gelegd heb. En die neemt altijd die laatste bus terug naar midden mee.
2: Ja, deze buschauffeur weet 100% zeker dat het om dezelfde persoon gaat. Alles klopt. We zitten dus goed. En nu komt het. Deze buschauffeur, Meiko Zeeman heet hij, die is deze jongen afgelopen week weer tegengekomen. Hij heeft hem aan zijn mouw getrokken en natuurlijk ook om zijn nummer gevraagd. Dus hem spreken we zometeen.

0: Summer in the City van The Loving Spoonful. Summer is het wel iets minder heet. En Peter, ja, die moest eens weten, de jongen die zijn weekend heeft gered, is dus, dat zegt Amy, benaderd. Dus we hebben jou, Noureddin Mouraidi. Jij hoorde het van de buschauffeur?
1: Ja.
0: Hoe zeiden ze dat tegen je? Weet je dat nog?
1: Ja, het zei van, bent u een, heeft u wel een keertje zo'n oude persoon geholpen of zoiets?
0: Ja.
1: Toen zei ik van, ja, dat is wel een paar maanden geleden.
0: Oh ja.
1: Toen zei ik van, die man is op zoek op jou.
0: Wist je toen ook meteen om wie het ging?
1: Ja, gelijk, ja.
0: Oh ja. Nou, hij is het nooit vergeten.
1: Nee. Ik dacht al, zei, het is heel lang geleden. Zie je nou nog eens zoeken op mij?
0: Nou, het is helemaal niet zo lang geleden, hè? Het was 8 mei toen jullie elkaar tegenkwamen.
1: Ja, we hebben precies een maandje geleden, ja.
0: Ik heb een idee. Zullen wij hem samen bellen? En dat jij dan tegen hem praat?
1: Ja.
0: Zullen we dat doen?
1: Ja.
0: Oké, nou, dan gaat hij.
2: Met Peter.
1: Hallo Peter, Noureddin van de bus.
2: Oh, wauw, wat leuk. Geweldig. Heb ik jou in de telefoon?
1: Ja.
2: Ik was jou al heel lang aan het zoeken.
1: Ja, heb je wel gehoord. Maar uiteindelijk ben ik hier.
2: Ja.
1: Ja, hoe gaat het?
2: Ja, het gaat hartstikke goed, ja. Nee, dat gaat heel fijn, wat leuk zeg. Daar ben ik heel blij mee.
0: Ja. Ook goedemiddag, Peter.
2: Ja, goedemiddag. Ja, wauw. Geweldig.
0: Het is gewoon gelukt, hè?
2: Ja, het is gewoon gelukt. Wat geweldig, zeg.
0: Hoe komt het dat jij zo'n beroerde lijn hebt? Loop jij in de wind?
2: Ik zit op een boot.
1: Oh, verkeerde tijd, denk ik.
0: Nou ja, binnen is binnen. De ene keer in de bus, de andere keer op de boot.
2: Ja. Maar, nou, geweldig, zeg. Nodi, leuk man, dat ik je heb gevonden, of tenminste dat je gevonden bent.
0: En Noureddin, wil jij het moment eens terughalen, hè? Een vader en een zoon in een bus, 's avonds om 11 uur op 8 mei.
1: Ja.
0: Jij zag ze staan, en wat dacht je?
1: Iedereen staat gewoon daar te kijken. Ja. En dat was de enige laatste bus die van Hoorn vertrekt, toch?
0: Ja, de laatste bus.
1: Ja, dus als die bus hadden ze gemist, was het wel echt erg geweest.
0: Want jij had wel in de gaten dat ze samen weg wilden. En dat dit de laatste kans op vrijdagavond was.
1: Ja.
0: Maar toen heb je gewoon €15 voor ze betaald, hè?
1: Ja. Toen zei ik gewoon van dat het een cadeau van mij was.
2: Ja, nou, die zegt hij, ja, een cadeautje, zegt hij tegen me.
0: Ja.
2: Dat was zo'n speciaal moment.
0: Noureddin, ik neem aan, dit doe je niet elke dag.
1: Nee. Alleen als ik zie dat de man echt nodig heeft, dan doe ik het wel. Maar... Ja, weet ook, ik ben het mee.
0: Wat zeg je?
2: Ik ben ook een beetje emotioneel, want het is echt heel leuk.
1: Mm-hmm.
2: Alvast bedankt, hè, dat is in ieder geval. En ik wil heel graag even een keertje wat met je drinken. En even ook de centjes weer terugbetalen. Hè. Dat is natuurlijk, dat hoort zo. In mijn optiek. Dus ja.
0: Wij willen natuurlijk wel de busmaatschappij in Hoorn hartelijk bedanken. Want zonder hen hadden we jou niet te pakken gekregen.
1: Nee.
2: Oh, wauw.
1: Ik wou dat lekker, ja.
2: Oh, wat goed zeg. Ja. Nou ja, ik had heel veel vertrouwen in jullie, Ron. En het is alleen maar groter geworden. Wauw, man. Dat je dit ook hebt gevonden. Wel.
0: Nou, gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
1: Dankjewel.
0: En ik hoop dat jullie elkaar binnenkort op een zonnig terras gaan treffen, een van de komende dagen.
1: Ja, dan zeker.
2: Lijkt me hartstikke leuk. Echt heel erg leuk. Ja, dan kan ik het Mees ook vertellen, want die zat er ook een beetje over in. Dus dat het niet zou lukken, maar het is gewoon gelukt. Geweldig. Ja.
1: Geweldig, ja. Ik wens je nog een fijne dag nog.
2: Ja, jij ook, hè. Hele fijne dag nog.
1: Lekker varen, ja.

0: denken wij ook vaak. I wish it was Sunday. En dan is het weer Manic Monday en dan waren het weer de Bengals.
1: Liefde in deze voorlopige laatste. Liefde gesitueerd rond hondjes, een trimsalon en een supermarkt. John bracht rond 1970 bestellingen rond voor de firma Coat, een supermarkt in Apkoude. Op een zekere en gelukkige dag werkte daar ook Bianca Otter. Het was tussen hen liefde voor 3 jaar. Uiteindelijk vond haar moeder mij geen goede partij voor Bianca.
0: Goed, John de Groot, laten we daar dan ook maar beginnen. Wat had de moeder van Bianca tegen jou?
2: Ja, als ik dat zou weten, dan zou dat makkelijker zijn. Maar het vermoeden is, en ik heb dat nooit kunnen verifiëren met Bianca, maar dat mijn werkomstandigheid te laag was voor het niveau van haar dochter.
0: Oh ja, het beroemde was ik te min, dat gold voor jou.
2: Ja, zo kan het wel zullen.
0: Ja, maar is er ooit iets voorgevallen tussen jou en die moeder? Hebben jullie ooit ruzie gehad? Of?
2: Nee, dat niet. Het enige wat ik weet is, die moeder was op zich best wel een aardige vrouw. Maar het was ook een trotse vrouw. En ik denk zomaar dat dat ook bijvoorbeeld te maken heeft in haar relatie uiteindelijk met de opperwachtmeester van de Rijkspolitie. Dat geeft een bepaalde status. En daar denk ik dan pas die bediende van Coat niet echt bij.
0: Nee, en haar man was dus bij de Rijkspolitie en jij was dat lang niet. Jij was bediende, maar ook jong. En heeft Bianca het dan uitgemaakt?
2: Uiteindelijk heeft zij het uitgemaakt, ja. Maar dat is niet helemaal verrassend, want er waren toch wel wat schommelingen in de relatie. Onzekerheid van haar kant, die bij tijd en wijle de kop opstak. En op een bepaald moment was het definitief voor haar. Heeft de relatie inderdaad verbroken.
0: Maar tegen deze achtergrond, denk ik dan, dacht jij dan de hele tijd, ah, daar zit die moeder achter?
2: Ja, dat is iets wat mij altijd is bijgebleven. Er is nog iets voorgevallen, een jaar of 2, geloof ik, daarna. Toen ik inmiddels mijn huidige vrouw had ontmoet en ergens anders werkzaam was. Heeft zij mij daar op een of andere manier telefonisch kunnen vinden. Die moeder belde mij op met de mededeling. John, ik heb je hulp nodig, het gaat niet goed met Bianca. En toen heb ik gezegd van ja, dat is dan heel spijtig en dat vind ik lastig. Maar u wist het zelf altijd goed op te lossen, dus los dit ook zelf even op.
0: Zo.
2: En toen ging ze op.
0: Oh, dat is niet zo mooi.
2: Ja, ik kon daar verder niks mee, want mijn relatie was inmiddels weer op gang gekomen met mijn vrouw, waar ik inmiddels 50 jaar mee getrouwd ben.
0: Oh ja, nou, er zitten wel twee kanten aan dit complexe verhaal. laten we ons concentreren op de mooie kant. Jullie zijn 3 jaar samen geweest. Wat is je aan schoonheid, aan moois, bijgebleven uit die tijd?
2: Nou, het was gewoon een zeer lieve meid. Zakelijk best wel goed ingesteld. Altijd ondernemend, druk. Dat was een beetje een probleem in de relatie. Ze had nog eens heel veel tijd. Dus wat we deden was veel wandelen in tijden dat ze even tussendoor weg kon. Ja, en verder waren we veel bij elkaar. En de mooiste tijd is geweest, heb ik ook eerder gemeld. Onze vakantie op een boerderij in Raalte bij Winterswijk.
0: Ja, helemaal in Raalte. Ja.
2: Ja, daar hebben we elkaar eigenlijk echt goed leren kennen. Je was op jezelf aangewezen. Haar ouders zijn daar een keer een dag op visite geweest. Dat vond ik ook wel verrassend. Maar ja, achteraf denk je van ja, was dat schone schijn of niet?
0: Ja, dat is eigenlijk in de hele zoektocht de vraag. En ze had zelf een trimsalon of had haar moeder dat?
2: Nee, dat had zij. Maar ik denk dat nogal nadrukkelijk gerund werd door haar moeder ook. Want die zat er wel bovenop.
0: Ja, ja.
2: Nou, maar zij runnen het. Dat was het ding wat zeker is. Ik heb ook begrepen van anderen, toen ik een beetje op zoek ben gegaan, dat ze op een gegeven moment verhuisd is naar, ik neem aan, overlijden van haar moeder. Haar vader was inmiddels overleden, had ik al eerder begrepen. Dat zij verhuisd is naar Winkeldijk in Apkoude. En dat ze daar een huisje had met een grote schuur waar ze die trimsalon in had.
0: Oké, dus je bent wel altijd naar haar blijven uitkijken, naar haar blijven zoeken. En je gaf ons in het voorgesprek nog een disclaimer mee. Als zou blijken dat Bianca er niet meer is, dan is dat genoeg. Dan hoef je dus niet straks van ons heel vrolijk familie aan de telefoon te krijgen.
2: Nou, de familie zal... ze had een zus, die heb ik wel goed gekend, maar die is nog 2 jaar ouder dan zij. had ik wel wat contact mee. En de broertje, dat kan ik me eigenlijk helemaal niet herinneren. Dus daar heb ik nooit contact mee gehad. En verder zou ik bij God niet weten wie er van die familie nog in leven zou zijn.
0: Nou, beste zoekbrigade, nog bedankt voor dit hele seizoen alweer. Dan weet je dat. Alleen Bianca Otter zelf, die willen we spreken, Amy.
3: Ja, daar gaan we achteraan. En dat gaat ook misschien wel lukken. Want er komen al veel reacties binnen. Onder andere Lisbeth Masselt, die zegt... Ik heb 10 jaar naast de familie Otter gewoond in Apkoude. Ze was inderdaad hondentrimster Bianca. En ze had altijd een middelgrote poedel en een kleine poedel. Die liet ze wel 3 keer per dag uit. En ze had van dat lange, hippie-achtige
0: was
3: haar.
0: Was hij bij?
3: Ja, ik kan net zeggen, dat weet je. Ik vertel niets nieuws. Maar dan dit, dat haar. Want dat is ook een beetje jaren 70. Middenscheiding, lang stijl als gordijntjes voor haar gezicht. Nou, zegt Lisbeth Masselt, als jullie haar vinden... zou ik het ook wel leuk vinden om contact te hebben. Nou, bij deze staat dat geregistreerd op 0800 30 30 300. Wie weet wat daar nog uitkomt. We verzamelen alle reacties. En er kan altijd nog meer bij. Zoeken het adres onbekend.nl voor Bianca Otter.

0: liedje op zijn 19e soloalbum. Paul McCartney, Mama Gets By. Liefde voor 3 jaar, voor Bianca Otter.
1: Ja, en de reacties blijven komen. Er is ook al nieuws voor jou, John. Er meldt zich namelijk iemand die dicht bij Bianca Otter staat. Hoor maar.
2: Nou, de gezochte mevrouw die is degene die ik als mantelzorg bezorg. Alle details kloppen.
1: Nou, dat is mooi zeg. Bianca Otter, geboren rond 1950, werkte bij firma Coat en trotse bezitter van poedels.
2: Zij heeft thuis altijd getrimd en ze wilde...

0: Get By. Liefde voor 3 jaar voor Bianca Otter.
1: Ja, en de reacties blijven komen. Er is ook al nieuws voor jou, John. Er meldt zich namelijk iemand die dicht bij Bianca Otter staat. Hoor maar.
2: Nou, de gezochte mevrouw die is degene die ik als mantelzorg bezorg. Alle details kloppen.
1: Nou, dat is mooi zeg. Bianca Otter, geboren rond 1950, werkte bij firma Coat en trotse bezitter van poedels.
2: Zij heeft thuis altijd getrimd en ze wilde een winkel beginnen, maar haar ouders hielden dat altijd tegen. Maar ze was wel bekend als de trimster. En dat was de clue naar degene die zoekt. Daar heeft zij niet gewerkt, maar daar heeft zij aangepapt met een verkoper. En dat is haar vriendje geworden en die zou haar moeten zoeken.
1: Ja, John, je hoort het. Was jij dan dat vriendje met wie ze aanpapte? Dat moet dan wel, toch?
3: Ja, dat denk ik wel, ja, want er zit een klein foutje in de regie. Bianca heeft daar niet gewerkt. Ik heb daar gewerkt.
0: Ja, ja. Bij Coat.
1: Jij was die verkoper.
0: Ja.
3: Ik was winkelbediende.
0: Ja, ja. Dus kijk hoe belangrijk dat nog is op weg naar Bianca. En ook tijdens de superhittegolf kwamen er nog verhalen binnen. Ook tijdens de naderende zomerstop verzamelen wij tips en verhalen. Als jij zoekt, zoeken wij mee.
4: Word ik gezocht?
0: Anneke begint zo vaak over jou, Joke Roorda, dat haar dochter haar bij ons bracht. Nou, jij nog. Jij was er ineens. Tijdelijk als meisje van 4 in de Zaanstraat in Amsterdam. Jullie werden tijdelijk buren toen het bij jou thuis niet meer ging en je kon terecht bij kunstschilder Bakker. Opa Bakker noemde de hele straat hem. Jullie deelden veel, maar dus wel tijdelijk.
5: Ik zou het willen zien, ik zou het willen ontmoeten. En ik hoop dat zij dat ook wil. Ik zou erom helpen. Ik zou zeggen, wat heerlijk dat ik je nu zie. Geweldig. Dat heb ik echt zo lang. Heb ik daar mijn zinnen op gezet en gehoopt en gedaan.
1: Wij hopen mee op Joke Roorda, die begin jaren 50 kwam te wonen in de Zaanstraat in Amsterdam bij meneer Bakker. En bij zijn huishoudster tante Lips. Bij hen woonden ook 2 pleegkinderen uit Hongarije. En na een jaar of 5 verhuisde Joke Roorda door naar de familie Prins in de Achterhoek. Zij zou hoofdverpleegkundige zijn geworden, maar dat dan wel weer in Amersfoort.
0: En dit begint als een soort sollicitatie. Was jij in 1987 een gastvrije vertegenwoordiger bij de Dommelse Brouwerij in Dommelen? Nou ja, de vriend van Lia die nu zoekt was een collega van jou. Jij, en zeker ook je vrouw, hebben hen een heel weekend door Twente gegidst. Naar de aspergekwekerij, naar de Chinees. Alleen tussen Lia en haar vriend boterde het niet. En jullie naam is ze kwijt.
1: Wie herkent deze gastvrije Twentenaren? Ze waren dertigers toen in 1987. Hij werkte als vertegenwoordiger voor Dommelsbier in het Rayon Oost. En ze woonden in Hengelo, of was het toch Almelo? In elk geval in een rijtjeshuis buiten het centrum. En ze hadden een dochter. En hij maakte veel foto's. Dat moet zijn hobby zijn.
0: We waren al in de bus, nu ook in de tram. Zijn jullie elkaar toevallig een maand geleden tegengekomen in de tram? Magda Broeders, reist u wel eens met tramlijn 16 of 17 door Den Haag? Sylvia stapte daarin en ze zoekt u al jaren als tante. Als de zus van haar vader, die ze nooit heeft gekend. Moeder Koba en hij waren al voor de geboorte uit elkaar. En nou hoorden ze ineens in die tram die naam, Broeders.
6: Zat ik laatst in de tram en er kwam een vrouw binnen met een, ja, een soort, ze was net nog niet, een beetje slechtziend was ze. En ze kreeg die tramkaart maar niet, of dat pasje kreeg ze maar niet voor dat ding. Dus ik zeg, zal ik even helpen? Dus ik vraag gewoon, ik zeg, wat is je naam dan? Ja, Broeders. Ik zeg, nou, ik ook.
1: De enige levende aan de broederskant moet tante Magda zijn. Zij is de zus van Sylvia's vader, maar liever zegt ze verwekker. Hij stierf in het jaar 2005. Magda was de schoonzus van Koba Klauke. En ze moet wonen in de Croissant in Den Haag. En afgaand op de ontmoeting in de tram is ze slechtziend.
4: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Geschreven voor Nina Simone en gezongen door Santa Esmeralda. Don't let me be misunderstood. Er zijn ook dit seizoen veel odes gebracht aan familie, vrienden die er niet meer zijn, maar dan niet vergeten mogen worden. Leeft John oude bruut verstoorde liefde Bianca Otter nog? Weet jij dat al, Amy?
1: Ja, wij weten dat zeker al. Dankzij de oplettende mantelverzorger van Bianca Otter. Zijn naam is Karel Dontje. Is Bianca zelf gevonden? We spraken haar. Mooi. En Bianca, John, dat snap je misschien wel, die viel zo wat van haar kruk, hoor maar.
2: Ja. Zo gaat het dan, hè? Want als het de persoon is die het is, die heb ik ook al 20 jaar geleden eens proberen op te zoeken, maar ik kon hem ook niet vinden.
1: Ja, je hoort het, John. Ze heeft jou ook gezocht, want ze heeft ook nog vaak aan jou gedacht. En dat doet ze zelfs nog steeds, hopend dat ze je nog eens zou treffen.
2: Ja, het is altijd wel aanwezig, ja. Dat je iemand nog op een onverwachte manier tegen zou kunnen komen, eigenlijk. Ik moet even een slokje water nemen. Ik ben al helemaal bibberig.
1: Ja, Bianca die blijft misschien nog wel even bibberig. Want na al die jaren kunnen jullie elkaar weer spreken. Hier is voor jou, John, Bianca Otter.
3: Bianca.
2: Ja, hier ben ik dan, met Bianca.
3: Hallo, ja. Hoe gaat het? Jeetje, dat is lang geleden.
2: Nou, er zit wel een mensenleven tussen, hè?
3: Ja, maar zeg, hè, mag je zeggen. Ja. Hoe is het met je? Je bent mantelzorg, dus gaat niet heel goed met je?
2: Ik vind altijd over goed gaan een groot woord, hoor. Maar de ene keer gaat het beter dan de andere keer, zullen we maar zeggen, hè?
3: Oké. Ja. Kunnen we elkaar, want we praten nu denk ik in de uitzending.
0: Ja, dat weet ik wel zeker, ja. Hoewel, ik wou zeggen, weet wat je zegt, maar dat wist je net ook. Je wist van alles te vertellen over het leven destijds, John. Bianca, jij hebt mee zitten luisteren.
2: Ja.
0: Wat vond je ervan?
2: Nou, schokkend en wel heel leuk. En niet alles klopt van het hele verhaal, maar daarom moet je elkaar dan wel eens een keer kunnen spreken, want het... bespreekbaar te maken. Hè?
0: Was het wel je moeder die ertussen zat?
2: Het was ietsje minder als dat het overkomt. En ze mocht hem echt wel. Maar ik weet het zelf niet. Ze had altijd moeite met mensen die ook in huis waren. Hij was er veel.
0: Hij bracht bestellingen rond, ja.
2: Ja, hij was er eigenlijk heel veel. En op een gegeven moment kon mijn moeder dat denk ik niet goed aan. En... ik was ontzettend druk met mijn werk. En ik ging maar een keuze maken, want ik kon het zelf niet meer zo goed aan. Dus daarom heb ik het eigenlijk uitgemaakt.
0: Omdat hij te veel was?
2: Nee, niet voor mij, maar voor mijn moeder.
0: Toch wel.
2: Die vond het omdat hij er altijd was, vond zij te veel.
0: Maar jij was toch dol op die ontzettend aardige...
2: Ja, heel dol.
0: Had je het er wel uit moeten maken?
2: Kijk, ik werkte in de woning van mijn ouders. En daar moet je ook rekening mee houden. En ik werd een gezeur aan mijn hoofd van haar toch wel zat.
0: Ja.
2: En ik denk, ik moet een keuze maken. Ik moet verder met mijn werk.
0: Ja. En toch altijd die onmogelijke vraag. Ik mag het nog minstens één keer stellen voor de zomer. Heb je daar wel goed aan gedaan dat je het hebt uitgemaakt?
2: Nou, dat weet ik nooit. Maar het is gebeurd en... dan moet je dat maar ondergaan, hè?
0: Maar je hebt altijd aan hem gedacht.
2: Dat wel.
0: Ja, ik wil je niks aanpraten, maar ik heb het gevoel dat het anders had kunnen lopen misschien.
2: Maar daarom... het is ook nog een keer... John is wel een keer langs geweest nog. Ik weet niet, na zoveel tijd.
0: Ja.
2: Maar
0: ja.
2: Ik heb hem nooit na 2 jaar opgebeld.
0: Oh, dat is ook niet waar.
2: Misschien dat mijn moeder dat gedaan heeft, dat ik dat niet eens weet.
0: Ja, moeder was het weer.
3: Nee, je moeder heeft dat gedaan. Niet jij, je moeder.
2: Dat heb ik dus nooit geweten. En toen is John is wel langs geweest bij ons nog een keer. Ja.
0: Hey, allebei. Ik merk dat ik er erg vaak tussen zit in dit gesprek. Maar dat gaan we nu loslaten. We gaan jullie aan elkaar overdragen. John, ontzettend gefeliciteerd. Het is je gelukt. Bianca Otter is terug in je leven.
3: Ja, jullie hartstikke bedankt voor de inspanning.

0: De dijk nergens goed voor Huub van der Lubbe. Ik zag hem gisteravond nog zitten in het Bostheater, waar het niet doorging vanwege de bliksem.
1: 2 weken geleden in Adres Onbekend. 2 vrienden halen terug wat ze zagen voltrekken onder hun ogen. Stef Hoordijk is 25 jaar. Hij heeft, zo jong als die is, al veel mensen gereanimeerd. Hij heeft iets nieuws bedacht. Een defibrillator op zakformaat, de Pocket AED. En die had hij ineens nodig. Hij was 8 september vorig jaar op een Amerikaans vliegveld samen met zijn vriend Rijk.
2: Rijk zag het eigenlijk gebeuren, hè? Wat gebeurde er?
3: Nou, het begon eigenlijk al, we hadden gelijk vertraging. Dus we moesten 6 uur lang op JFK rondlopen.
0: New York.
3: En, New York inderdaad. En wij lopen langs en we zitten in een gesprek en ik kijk Stef aan. En in mijn linker ooghoek zie ik ineens een meneer buiten bewustzijn. Dus ik tik Stef direct aan van... Stef, kijk rechts van je, er gebeurt, zakt hier een meneer in elkaar. Ja. Dus ik was wel gelijk van, we moeten iets doen. En voordat ik het wist, stond Stef al bij die meneer. En sprong hij er eigenlijk gelijk op af.
0: Met zijn pocket AED.
3: Ja,
2: die gaf Rijk aan. Ja, daar gaat niet veel tijd overheen. Je kijkt of dat iemand wakker te krijgen is. Dat was niet zo. En of dat hij ademde. Nou, dat duurt 10 seconden. En hij ademde niet normaal. Dus dan ga je reanimeren tot het tegendeel bewezen is.
0: En ging dat?
2: Bleek ook zo. Ja, en toen snel dus die AED aangesloten. Want hij ademde niet. En daar dus heel snel kunnen opstarten. Maar ja, toen zijn we 21 minuten lang met die meneer bezig geweest... voordat de ambulance het overnam. Want die deed er heel lang over. Ja.
0: 21 minuten?
2: Ja.
0: Sta je daar? Maar er stonden natuurlijk 100 man om je heen. Want iedereen komt natuurlijk aangerend.
2: Ja, er kwam allerlei hulp inderdaad uit allerlei hoeken. Stewardessen, mensen die daar omheen stonden. Maar dat begon wel een beetje op gang te komen. Maar wij hebben samen met twee mensen uit Engeland en Amerika... heel lang aan die meneer gewerkt.
0: Ja.
2: En toen nam de ambulance het over en hij ging al reanimerend naar het ziekenhuis.
3: Die meneer reisde dus helemaal alleen. En ik zie de politie door zijn tas kijken. En ik zie ineens een Nederlands paspoort voorbij komen. Dus ik tik Stef aan van, Stef, hij is een Nederlander.
2: Ja,
3: dus,
2: ja precies.
0: En, toen en verder is het nooit gekomen. Jullie zijn er nooit achter gekomen wie dat was.
2: Ja, toen dachten wij van, joh, als we dan weten wie het is... dan kunnen wij misschien nog iets makkelijker een lijntje leggen of zo. Dat was eigenlijk ook wel wat we gelijk dachten, maar... Ja, die agent die zei, no, privacy.
0: Ja.
2: En toen was die meneer was weg, dat paspoort was weg. En wat wij ons eigenlijk afvragen is, A, natuurlijk heeft hij het overleefd.
0: Ja.
2: En dat hopen we van harte. Maar ook als dat niet zo is, ja, dan heeft zijn familie een kist thuis gekregen... zonder een verhaal met papa, mam, vader, oom, opa. Het zou allemaal kunnen.
0: Ja, dat verhaal staat hier. En jij hebt die man, 20 minuten, ja, ik wil niet zeggen aangekeken... je zat er bovenop, letterlijk.
2: Ja, ik heb hem een groot deel van die tijd... heb zijn hoofd in mijn handen gehad, zeg maar, om...
0: Beschrijf hem, beschrijf dat hoofd.
2: Ja, het was echt, ik zou bijna zeggen, echt een Nederlander. He, echt een Hollandse meneer. Ik denk dat hij een jaar of 60 oud was. Hij had een bril op,
3: ja.
2: Hij had blond haar.
3: Beetje krulachtig.
2: Ja, een beetje krulachtig haar. Ja. En hij had verder geen baard of zo.
0: Nee, hij ging er vandoor, jullie konden niet mee. En jullie gingen er ook vandoor. Jullie stapten waarschijnlijk in je eigen vliegtuig naar Nederland.
3: Een half uur later zaten we in onze vlucht naar Orlando, ja. Het was ook even bijkomen van de adrenalineshock eigenlijk.
2: Ja,
3: het was niet de prettigste vlucht die ik heb gehad.
2: Nee, dat zeker niet.
3: Het voordeel was wel dat ik zo moe was dat ik 3 uur lekker heb kunnen slapen.
0: Ja, toen wel. Stef, het filmpje van onze uitzending heb jij op TikTok gezet... en is inmiddels 600.000 keer bekeken. En de verzamelde aandacht... leiden wel tot herkenning, dat is bijzonder. Maar we hebben je net ook moeten vertellen... dat de man die jij reanimeerde inmiddels niet meer leeft.
2: Ja, het is hoe dat hij daar wegging. Dachten wij natuurlijk al, de kans dat hij het overleeft... is niet per se heel groot. Het duurde 21 minuten, hè, de tijd dat wij hem gereanimeerd hebben... voordat de ambulance dat overnam. Dan is de kans heel klein, dus dat konden we natuurlijk wel verwachten. Maar ja.
0: Het verhaal moest herkend worden, Amy. Het verhaal is herkend.
4: Ja, wij kregen bericht van dichtbij. Ik lees het voor. Jullie zoeken de man die op 8 september 2025... op John F. Kennedy Airport in New York in elkaar zakte. En als wij uw gegevens naast die van onze vriend leggen... dan past dat naadloos. Robin Jan Lubert Alexander Vittorio Vonk... geboren 4 maart 1949 in Deventer... is overleden op het vliegveld in New York op inderdaad 8 september 2025. Robin was piloot.
2: Oké,
3: wauw.
4: En we hebben ook een foto van de man gekregen. Die laat ik meteen even zien.
2: Dan weten we ook zeker of hij het is.
4: Dit is Robin.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja, ja, dit is hem.
3: Ja.
2: Ja, geen twijfel.
0: Ja, dat weet je zeker.
3: Ja, 100%.
0: Ja. Robin wordt hier herkend.
4: Ja, straks is er nog meer herkenning.

0: Wij hebben nog ruim een uur te gaan. Rita Franklin, Since You've Been Gone. Ze schreef het samen met haar toenmalige echtgenoot Ted White. Stef en Rijk waren alert vorig jaar september in New York. Er zijn veel reacties opgekomen. Stef reanimeerde een onbekende. En het blijkt inmiddels Robin Vonk te zijn geweest. Hij is piloot in Rusten, geboren in het jaar 1959. Wie vertelt ons dat, Amy?
1: Wim Ruitenbeek, die wil heel graag over zijn dierbare vriend vertellen. Dus hij hangt aan de telefoon.
2: Dag Wim.
3: Dat klopt.
2: Dag.
3: Dat klopt. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
4: Hallo.
3: Ja, wij zaten in de auto onderweg naar het westen. En toen hoorden wij de oproep. En toen keken wij elkaar aan en zeiden van, nou, dit is Robin. Dat kan niet anders.
2: Zo.
3: Robin, die is in Deventer geboren, tegenover ons huis, aan de andere kant van de straat.
2: Okay.
3: En mevrouw Vonk die had één zoon, en dat was Robin.
2: Yeah.
3: En Robin is op jonge leeftijd naar Amerika gegaan om piloot te worden. Hij wilde dat heel erg graag. En Robin was een figuur die was aanwezig.
2: Oké. Okay.
3: Als hij de cabine inkwam, dan was de cabine ook gevuld.
2: Wat mooi zeg.
3: En ook onze woonkamer, mag ik wel zeggen.
2: Ja. Wat deed hij vorig jaar september op de luchthaven?
3: Onderweg naar huis. Zijn vrouw, die stewardess, die woont in België. En daar was hij naartoe onderweg.
2: Ja. Je hebt dus ook contact met zijn vrouw?
3: Hebben wij niet zoveel contact meer. Maar er is wel contact.
4: Wat bizar, Wim. Enorm bedankt ook dat jullie gereageerd hebben. Want ja, het
2: zeker.
4: Is voor ons natuurlijk heel, heel spijtig om te horen dat hij het niet heeft overleefd. Maar
2: ook wel bijzonder, Stef, voor jou. Dat jij vermoedelijk de laatste bent geweest die hem levend in je handen hebt gehad.
4: Ja. Dat is een hele bijzondere gedachte natuurlijk. Ja. Des te jammer het natuurlijk is dat het niet gelukt is. Want ja, ik kan in die zin wel zeggen, ja, er is echt alles aan gedaan. Hè? Ook met die twee fantastische mensen uit, mevrouw uit Engeland en mevrouw uit Amerika, die direct samen met ons daar die hulp zijn gaan verlenen. En zonder twijfel, daar heeft een van hun zelfs bijna de vlucht mee gemist. Ook. Gewoon echt.
3: Ik vind het heel goed dat je zo gereageerd hebt. En ik vind het fijn om te weten dat jongeren, mensen, ik ben al op leeftijd, zo zich willen inspannen. En mijn petje af. Dus heel goed gedaan.
4: Ja, heel erg bedankt dat u ook contact heeft opgenomen. En dat we op deze manier hebben kunnen spreken. En eigenlijk een afsluiting, helaas een afsluiting eigenlijk. Hè, maar op deze manier dan wel een afsluiting van het verhaal hebben.
3: Graag gedaan.
4: Wat ik nog heel graag wil zeggen is, hij heeft naar ons idee daar niks van meegekregen. Ik denk dat heel belangrijk is om te benoemen. Dat niet een pijnlijk ernstig proces is. Hij was ineens weg, lag ineens op de grond en reageerde totaal niet meer. Dus naar alles wat wij hebben kunnen zien en kunnen testen daar, heeft hij daar geen leed gehad.
3: Oké, goed zo, ga door.
4: Dank u wel.
0: Ja, zeg ik ook graag. Ga door in herinnering aan Robin Vonk.
1: Ja, er komt net nog een telefoontje binnen van de weduwe van Robin. Wellicht is zij straks ook hier, dus zometeen meer daarover.
0: Ja, we willen natuurlijk een schone lei. Dat kunnen we niet vaak genoeg zeggen, want daarna zijn we er 2 maanden niet. Straks vanuit Long Beach, de zoektocht naar nicht Gine Philps. Geboren 1949. En liefde, natuurlijk. Het laatste uur is er voldoende liefde. Margot van den Broek. Zij weet alleen zelf niet dat zij een stille liefde is. Van wie zal dat zijn? En hou het niet stil op 0800 30 30 300. Tot zo bij deel 2 van het eerste zoekprogramma van heel Nederland.

0: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
1: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
0: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl. Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl. Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
9: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
11: Het is 1 uur, Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. Politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten er meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaren laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. Op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer blijft droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen ook veel zon, maar dan iets minder warm dan vandaag. 21 graden aan de kust en maximaal 28 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
10: Adres onbekend. Ron Kas.

0: laatste uur. Adres onbekend, voorlopig tenminste natuurlijk. Loopt nu, en nu loopt al warm, onze vervanger, de man achter 2 maanden vakantieadres. Hier is Benji Heerschop, nu al. Waar kijk jij naar uit?
1: Nou, echt te veel om op te noemen. We gaan naar het buitenland, we gaan de zon opzoeken, de Route Soleil, Italië. We gaan het Pieterpad bewandelen, maar we doen ook bijvoorbeeld daguitjes. Die gaan we verkennen.
0: Goed zeg, dan ga ik vanaf mijn strandbadje op Lefkas. Naar je luisteren, wij zoeken intussen nog wel verder naar oom Theo Wessels. En waar is toch stille liefde Margot van den Broek gebleven?
2: Oh. Help adres onbekend zoeken. 0800 30 30 300.
3: Maak morgen mee. KRO NCRV.

0: zijn relatie met Frans Gall, schreef Julien Clerc, maatgever van ons.
1: Hij is voor alle leeftijden, Theo Wessels. Jeannette is hier om hem terug te krijgen. Ze is zelf 60, haar vader wordt 80 en vraagt naar hem. En tante van 90 had Theo graag op haar verjaardag gezien. Theo's rol is in die jaren veranderd. Hij zat als Joods jongetje ondergedoken bij opa en oma Nijbroek. Nadien ontpopte hij zich steeds meer als oom Theo.
0: Nou, daar ben je dan, Jeannette Broekhuis. Wat is deze Theo Wessels voor jou geweest in het leven?
2: Hij was er altijd voor ons. En hij was gewoon een oom die gewoon heel veel bij ons aan huis kwam.
0: Noemde je hem ook oom Theo?
2: Nee, gewoon Theo.
0: Theo. En wat waren die momenten dat hij vooral bij jullie was?
2: Gewoon de bijzondere momenten, dus met verjaardagen, met feestdagen, met allerlei soorten herinneringen.
0: Ja, en wat voor man kwam er dan binnen?
2: Heel ontspannen, iemand die gewoon echt bij de familie hoorde.
0: Met wie je kon lachen?
2: Ja.
0: Kon hij verhalen vertellen?
2: Heel veel.
0: Ja? Vertelde hij ook wel eens over dat verleden? Want dat verleden deelde hij natuurlijk ook. Hij kwam als kind in de familie als onderduiker?
2: Dat klopt. Want zijn broer, die zat in Emst ondergedoken bij een familie. En dan kwamen ze in het weekend altijd samen fietsen naar Nijbroek toe. En hij heeft ook nog een zus, maar alleen daar weten we dus geen namen van.
0: Ja. Dus als kleine jongen dook hij onder bij jouw opa en oma. Ja. En werd dat dan na de oorlog nog over gesproken? Of dachten ze, nou, laat dat maar zitten?
2: Nee, er werd verder niet over gesproken, maar hij bleef gewoon komen. Dus.
0: En bleef er altijd die band met opa en oma? Was dat het belangrijkste?
2: Ja, want hij hoorde gewoon bij de familie.
0: Ja, waarom ben je hem dan kwijtgeraakt?
2: Ja, mijn oma is gestorven in 1999. En op de begrafenis hebben wij hem voor het laatst gezien.
0: En daarna nog wel geprobeerd?
2: Ja, heel vaak.
0: En is dat dan toevallig? Of denk je, ja, hij is begonnen in de onderduik bij hen. En oma was er niet meer. Dus misschien is daarmee die navelstreng met het verleden afgebroken. Zou dat kunnen?
2: Zou kunnen, maar dat weet ik niet.
0: Was er naast hem ook een tante?
2: Ja, Ilona heette zijn vrouw. Dus.
0: Was dat ook een tante dus voor jou?
2: Ja.
0: Die noemde je alle. En wat deed hij? Weet je dat ook?
2: Ja, hij was politieman in Amsterdam.
0: Nou, dat had ik eerder van vandaag. En nou missen dus alle leeftijden hem. Maar ja, hij zal dan wel 90 zijn.
2: Hij is rond de 90 jaar, is hij, ja. Want hij heeft bij mijn tante, die 90 is geworden, in de klas gezeten.
0: En waarom zoek je nu pas?
2: Ja, ik heb al eerder geprobeerd te zoeken. Maar ja, er is op niks uitgelopen. Mm-hmm. En pas heeft mijn tante weer gevraagd van of ik hem weer wou zoeken.
0: Als we dan niet even mee kunnen komen?
2: Nee, dat wil ze niet.
0: Dus jij moet het op je nemen voor die familie in alle leeftijden. Oké, nou, we gaan eens kijken waar we komen, Amy.
3: Nou ja, ik kan zeggen, er is meteen herkenning vanuit de familie Wessels. Want Wim Wessels heeft zich bij ons gemeld. Hij is het broertje van Theo en Nol, een nakomertje. En Wim heeft heel goed nieuws. Theo is inderdaad nu 90 jaar. Hij leeft nog en Theo woont in Kortehoef.
2: Wat leuk.
3: Weet jij waar dat ligt? Want dat is gewoon om de hoek hier van de studio.
0: Oh? Dan kan je fietsen. Ja, hij misschien niet meer, maar je kan het fietsen.
2: Ja, ik niet hoor.
3: Moeten we je duwen?
2: Ja.
3: Of we moeten hem uitnodigen? Wat zullen we doen?
0: Uitnodigen?

0: bijna zeeziek van. Nie en Julio, down by the schoolyard. Paul Simon, wij moeten naar hier ergens in de regio. Misschien zit er wel een man zwetend op de fiets. Oom Theo Wessels zou dat zijn. Vanuit hem bekeken is er een eerbiedwaardige traditie met Jeanette en haar familie. Hij moest dus onderduiken bij haar opa en oma. Deelde daarna al hun feestjes. En was grappig. Totdat oma heen ging. En de vraag is hij er zelf nog? Antwoord is al gegeven. Juist. Ja.
1: Ja, en groter nieuws nog. Het hele verhaal over het opvangen van Theo door jullie familie ging de hele familie Wessels door. En zijn dochter Gisella, die meldde zich bij ons. En zij zegt, we werden gebeld door oom Wim. Theo Wessels wordt gezocht.
2: Jazeker, want die was op dat moment bij ons. En of belt mijn moeder op de FaceTime. Dus wij allemaal, oh leuk, oh, dan gewoon weer een beetje dit en dat. En hij zegt, ja, nee, even goed luisteren. Adres onbekend, kennen jullie dat?
1: Ja, natuurlijk kennen ze dat. En toen werd het hele verhaal hen duidelijk. En het mooie is, Theo vertelde laatst nog over de familie Broekhuis. Dus de zoektocht komt heel gelegen. En dus heeft Gisella vanochtend al vroeg haar huis verlaten om haar vader Theo Wessels hier te krijgen.
3: Ach, wat leuk.
1: Dus schrik niet. Maar de hele familie Wessels staat al achter deze deur. Kijk nou. Daar is hij.
0: Je zit al een hele tijd naar die deur te kijken die open gaat, hè?
4: Dat is Jeanette.
3: Dag Theo.
5: Theo Wessels.
3: Jeanette.
5: Maar Jeanette, die weet ik niet meer zo goed dat hij er is.
3: De dochter van Gerrit.
5: Ja, maar ik weet niet meer zo goed dat hij een dochter had.
3: Nee, de oudste.
0: Dit is er. Ja, dit is nou Jeanette.
5: Ja, ja,
0: maar en jij en u was die grappige oom op feesten en partijen. Hè? U kwam heel graag bij die familie.
5: Jawel, natuurlijk. Ik ben dan pakweg een half jaar of zoiets. Of 9 maanden in huis geweest. Dus dat...
3: ja, u was ook bij het feest van toen Parma 25 jaar getrouwd was. In 1993.
5: Zou kunnen.
3: Ja.
0: Wat weet u zelf nog uit die tijd?
5: Maar ik heb, ik kan me een heleboel herinneren, laat ik het zo zeggen. Ik weet dat ik daar gebracht ben. Ik weet dat mijn vader, die ging toen in die jonge winter natuurlijk de boer op, om eten te halen en zo. En toen kwam hij bij Broekhuis en toen zei Theo Broekhuis, die zei tegen hem, Eino jongen, stuur hem maar. En dat was ik.
0: Zo bent u binnengekomen?
5: Zo ben ik binnengekomen, dat wil zeggen weggebracht vanuit Amsterdam. Door twee ooms.
0: Maar bent u dan niet een Joods jongetje, maar u bent gewoon een soort bleekneusje geweest dan? Uit Amsterdam, die ging aansterken. Dat was het meer.
5: Ik ben niet een Joods jongetje, nee. Ik weet wel dat, maar ik weet niet of iedereen... Er was nog een vrouwtje, maar die was ouder als ik, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat ze Wies heette.
3: Klopt. Klopt. En,
0: wat wou u zeggen over Wies?
5: Nee, maar dat weet ik wel. Dat er een Wies was, die was er niet altijd. Ik woonde daar, maar Wies die kwam af en toe. En als anekdote, als de Duitsers fietsen kwamen proberen te pikken, dan ging Wies ter fiets, die ging zo de hooischuur in.
0: En dan bent u 90 en dan zit de hele familie in alle leeftijden zit te wachten op u. Dus dit kon wel eens een warme zondag blijven. En Jeanette, jij zit hem aan te kijken. Denk,
3: ja,
0: hey,
3: ik vind
0: wat
3: het
0: denk
3: hartstikke
0: je?
3: Leuk.
5: Ja.
3: Ik wel.
5: Ja, want ik heb begrepen dat jij degene bent die het initiatief heeft genomen.
3: Ja.
5: Om iets te vinden.
0: Zij is die sterke vrouw die het namens al die mensen doet. Zodat zij zometeen trots kan vertellen dat oom Theo terug is. Van harte gefeliciteerd.
3: Tante Ali vroeg er ook om.
5: Het is geen oom Theo. Er was iemand bij.

0: Material Lover, Shanna Spyro, staat vrijdag 10 juli op North Sea Jazz. En wij gaan vliegen.
1: Spijt, het had anders gemoeten. Dat dringt door vanuit Long Beach, Californië. Ellen woont daar. Ze emigreerde als kind die kant op, maar dat ging gepaard met tranen. Vooral bij haar nicht Jean Phillips, die van haar leeftijd is. Die ze alle zomers zag in Den Haag. In een brief beschreef ze haar verdriet. En nu beseft Ellen pas goed dat ze toen als zussen waren.
0: Dag Ellen Blom, kan het zijn dat u ergens spijt van heeft?
2: Ja, erg spijt.
0: En wat had je anders moeten doen?
2: Nou ja, het spijt me dat ik het contact niet heb blijven onderhouden.
0: Want je bent jong naar de Verenigde Staten vertrokken?
2: Ja, ik was 11 toen we vertrokken.
0: Denk je dat het haar aan het hart ging dat jullie weggingen?
2: Oh ja. Ja, want ze had mijn brief gestuurd, want ze had mijn adres niet. Maar mijn moeder was een keer op vakantie in Holland en daar had ze een brief aan meegegeven. En daarin had ze geschreven dat het haar ontzettend verdrietig deed dat ik zo plotseling wegging. Ja, het was voor ons was het een hele drukke tijd. Ik bedoel, je bent bezig met allerlei dingen regelen. En ja, ik zelf had er geen controle over natuurlijk, want dat was een beslissing van mijn ouders.
0: Dacht je nog wel eens terug aan het leven in Nederland?
2: Nou, ik ben een paar keer terug geweest. Ik was terug in 75 tot 77. Dat was toen ik nog ongetrouwd was. Ik ben met haar en haar moeder nog op vakantie geweest in de jaren 70. Toen zijn we samen naar Joegoslavië gegaan. En voordien, haar moeder was weduwe. Dus ze kwamen elke zomer kwamen ze over. En dan gingen wij... Wij woonden in Morgenstond.
0: In Den Haag.
2: En we gingen dus... Ja. En wij gingen dus elke zomer trokken we samen op. En vaak gingen we naar het Zuiderpark toe, want daar hadden ze toneelspelen. Dus dan gingen we samen naar het toneel toe.
0: En dat ging elk jaar zo? En dat ging dan totdat jullie emigreerden?
2: Ja, precies. Ik dacht wel, ik weet het niet zeker meer, maar ik dacht wel dat het regelmatig ging, vrijwel elke zomer. Het was altijd hartstikke leuk. En we hebben toen een keer Sint-Nicolaas gevierd. Dus dat is wel een prettige herinnering geweest.
0: Wat zou je doen als we haar vinden?
2: Oh, ik zou graag daar naartoe willen.
0: Ja?
2: Niet op het ogenblik. Het klimaat is... mijn zus en ik waren van plan om dit jaar al naar Nederland toe te gaan voor een week of twee voor vakantie. Maar vanwege al de misère die ze hier veroorzaken voor emigranten en diegene, hebben we besloten om het uit te stellen tot hopelijk...

0: En we hebben toen een keer hebben Sint-Niklaas gevierd. Dus dat is wel een prettige herinnering geweest.
1: Wat zou je doen als we haar vinden?
0: Oh, ik zou graag daar naartoe willen.
1: Ja?
0: Niet op het ogenblik. Het klimaat is... Wij, mijn zus en ik waren van plan om dit jaar al naar Nederland toe te gaan voor een week of twee voor vakantie. Maar vanwege al de misère die ze hier veroorzaken voor emigranten en diegene, hebben we besloten om het uit te stellen tot hopen wij in 28 naar Nederland te gaan. Maar ja, alleen als er een nieuwe administratie aan het bewind is.
1: Moeten we voor die tijd maar zorgen. We hebben inmiddels behoorlijk wat tijd, als het zo gaat, om Gine Philps te vinden. Enig idee wat ze is gaan doen in haar leven?
0: Nou, zij is dus getrouwd met een Engelsman, Roger. En daarom heeft ze de naam Philps. En zij heeft, ik meen, 4 kinderen, waarvan de ene een dochter, die heette Georgie. Al zou zij er niet meer zijn, misschien kan ik contact opnemen met haar kinderen. Ik bedoel, al kunnen wij nog niet reizen, ik kan in elk geval contact opnemen via de internet.
1: Ik hoor wel aan je dat het je veel waard is.
0: Oh ja, ontzettend.
1: Is zij er nog, Gine? Ze moet net als Ellen ver in de 70 zijn. Met familie in Zoetermeer en Alfa aan de Rijn.

0: die mondhygiëniste is in Assen. We belden op naar de praktijk en kregen een collega aan de lijn.
1: De dochter van Sine. Daar spreekt u niet mee.
0: Ik ben op zoek naar Janie Burgler-Philps.
1: Oh ja, ja, die is er morgen.
0: Die is er morgen. Ja. Zou u haar al voor morgen voor mij kunnen inlichten over dit telefoontje, zodat ze mij misschien kan bellen? Is dat een idee?
1: Ja, dat wil ik wel, ja.
0: Deze collega ging meteen voor ons aan de slag en zo kregen wij al snel contact met Janie, de dochter van Gine.
1: Oh, goed zo.
0: Ik vertelde Janie dat haar moeder wordt gezocht door haar nicht uit Amerika.
2: Ellen Blom. Ellen Blom. Ik ga dat helemaal opschrijven. Wacht even. Oh, dat zou ze echt... Want ze dacht, wie zal mij nou zoeken? Ik heb echt geen idee.
0: Er werd druk meegeschreven. Janie heeft haar moeder snel ingelicht. En toen mochten wij Gine zelf bellen. En zij vertelde ons hoe jouw zoektocht haar bereikte. Dat was midden in de supermarkt.
1: Nou ja, en toen was ik aan het janken dus in de jumbo. Toen ik dat bericht kreeg. Want toen ging opeens iets dagen bij mij. En toen zei ik, och kind, ik raak helemaal emotioneel. Dat zij dus mij zoekt.
0: Ja, ze had dit nooit verwacht, maar is er heel blij mee. En dus is Gine Philps nu voor jou aan de telefoon, Ellen.
1: Hallo Gine. Hallo Ellen. Ik zit hier bij tranen.
3: Ik ben blij om je stem te horen.
1: Nou, ik herken jouw stem helemaal niet. En ik denk jij ook mijn stem niet. Want we zijn een stukje ouder geworden.
3: Ja, het spijt me dat ik het heb laten verwateren.
1: Waarschijnlijk, Ellen, had ik dat ook gedaan. Denk ik, als je zo ver van elkaar zit. Want dat was ook met jouw moeder zo en met mijn moeder. Dat verwaterde ook toen in de tijd. Is jammer, maar het gebeurt. Denk ik.
3: Ja.
1: Maar ik zou je wel vertellen.
3: Nou ja, maar misschien kunnen we in elk geval in contact blijven.
4: Gine, jij noemt jezelf geen Gine meer, hè?
1: Een gedeelte van de familie noemt mij Gine. Maar ik heb al vanaf mijn 17e mijn naam veranderd in Desiree. En zo heet ik ook echt.
4: Ja.
1: Ik ben vernoemd naar jouw moeder. Jouw moeders naam was Gine. En zo heb ik er Gine van gemaakt. Ik zag jouw moeder nooit meer. En toen zei ik, waarom moet ik mijn Gine noemen als ik mijn hele tante nooit meer zie en er wordt nooit meer met haar gesproken.
4: Hoe is het voor jou om Ellen weer te horen?
1: Heel leuk. Ja, ik heb er ook, toen zei ik, weet dat wij, ik was toen ook nog vrij jong, dat ik tranen met tuiten heb gehuild op Schiphol. Wij hebben jullie weggebracht.
3: En
1: ik was eigenlijk heel boos op jouw vader en moeder dat die weggingen. Een hele tijd heb ik dat heel kwalijk genomen.
3: Maar ja, dat wist ik niet.
1: Ja, ik bedoel, wij hadden niet veel geld. Mijn moeder met 8 kinderen natuurlijk had niet veel geld. En het enige uitje was dan naar Den Haag in de zomer. En dat was weg.
3: Ja.
1: En ik kon heel goed met jou overweg. Dus toen was er een gat gevallen gewoon.
3: Ja, we konden altijd goed met elkaar opschieten.
1: Ja, ik heb nog een foto op de overloop. Met een foto van jouw mam en mijn mam. Op het strand in Scheveningen. En dan kijk ik nog als ik naar boven loop. Maar ik vind het heel fijn dat je contact hebt gezocht. En dat moet
3: ja, allemaal... ik ben er ook blij om.
1: Ja, ik was zo verbaasd. Ellen, ja. Oh, dit is zo leuk, vind ik. Zo fijn ook.
3: Ja, ik ben hartstikke dankbaar dat jullie haar hebben kunnen vinden.
1: En ik ben dankbaar dat jij mij hebt opgezocht.
4: Ja, dat ook. En iedereen dan ook maar meteen bedankt voor het meezoeken.
3: Oh, hartstikke bedankt, John.
4: Ja, en word 100, hè. Dan hebben jullie nog heel veel plezier van elkaar.
1: Nou, dat hoop ik echt.
3: Ja, ik hoop het.
4: Oké.
1: Okay. Ja, ik hoop. We hebben nog een hele tijd.
4: Oké.
1: Dag.

0: is van mij.
1: Doe maar sinds een dag of twee, nog 20 minuten. Naderen wij 40 jaar na hun laatste reis samen naar Joegoslavië, Gine Philps. Het zou veel betekenen voor haar op stel en sprong vertrokken nicht Ellen Blom in Californië. Die wel al vroeg wakker is, klaar wakker voor wat komen gaat, Amy.
2: Ja, nou, ik kan wel vast verklappen dat je niet voor niet zo vroeg bent opgestaan, Ellen. Wij vonden eerder al een spoor naar Janie Philps, een dochter van Gine,

0: Het origineel was geschreven voor de Ronettes in 1966. Uitvoering van de Beach Boys' I Can Hear Music. Dames en heren, de laatste zoeker voor de zomer heet Luc Bouwman.
1: Tussen Luc en Margot van den Broek is het niet zo uitgesproken. Maar toch komt hij graag voor haar over vanuit Duitsland. Want ja, zij speelde schitterend piano in Geleen. En hij werd niet alleen verliefd op haar pianospel. Jaren later zagen ze elkaar ook nog eens toen zij achter de bar stond in Nijmegen. Dat was ronduit ongemakkelijk.
0: Nou, Luc Bouwman, laten we dan dat ongemak maar opzoeken. We gaan naar halverwege de jaren 80. We zijn in Nijmegen. En daar zag je dus Margot van den Broek. Was dat bij verrassing?
2: Absoluut. Absoluut een verrassing, ja. Puur toeval. Je loopt ergens een café binnen met vrienden. En ja, daar staat ze dan.
0: Stapte je meteen op haar af?
2: Ja, ja.
0: En wat dacht je?
2: Goh, ben je mooi. Maar kon ik niet tegen mijn verloofde zeggen.
0: Het was met je verloofde in dat café?
2: Ja.
0: Oh. Wist jouw verloofde van het bestaan van ene Margot van den Broek af?
2: Nee.
0: Nee?
2: Maar vanaf toen wel.
0: Ja, toen heb je verteld van nou, daar was ik. Wat zei je tegen je verloofde over haar, over Margot?
2: Later het verhaal. Een schoolliefde. Ja, ik was te verlegen om er iets mee te doen. Het leven gaat gewoon zijn eigen gangetje dan.
0: Ja, en als schoolliefde, hoe ontwikkelde zich dat? Kwam je bij haar thuis bijvoorbeeld?
2: Ja, heel veel. En ik was er ook regelmatig als pianoles had. Maar ook 's ochtends, en ik haalde haar op. En dan was ze nog bezig met die lange vlechten die ze had. Ja, was daar heel intens mee bezig eigenlijk.
0: Je zag elkaar dus best vaak als je haar 's ochtends ook ophaalde en moest wachten tot die vlechten goed zaten.
2: Ja.
0: En vond ze het fijn als jij meekeek als zij piano speelde?
2: Voor mijn gevoel wel, ja.
0: En kon ze goed piano spelen?
2: Ja, absoluut.
0: Maar dat was dus ergens op school. Dan kom je haar dus als studenten later weer tegen in Nijmegen.
2: Ja.
0: En wat heb je toen allemaal toevertrouwd aan Margot? Wat heb je gezegd?
2: Nou, ik vroeg al wat ze daar deed. En ze werkte dan als part-time, omdat ze rechten studeerde. Wat wij dan deden is... Ik werkte veel met reizen. En ja, dan wordt het opeens druk. En dan moet ze naar andere mensen toe. En je zit zelf aan de tafel met nog drie anderen. En dat is dan waar het opeens een disconnect was.
0: Ja, zo kun je dat zeggen, ja. Dus jij ging terug naar je tafel met je bestelde drankjes. Ja. Margot, heb je er nog wel gedag gezegd daarna?
2: Ja.
0: Ja.
2: Maar ook dat was gewoon heel, heel kort. En helaas geen contactgegevens gevraagd. Dat is.
0: Dat had je wel moeten doen.
2: Ja,
0: dan was je hier nu niet geweest, denk ik. Ja, nou, misschien ook wel, dat weet ik eigenlijk niet.
2: Ja.
0: Want hoe ging jij daar weg? Want je was verloofd, ben je uiteindelijk ook getrouwd met deze?
2: Ja. Ja. En twee bloedmooie kinderen. Eentje die heeft mij ook opa gemaakt.
0: Ja.
2: Dus ja, dat is een hele.
0: Dat is ergens wel goed gekomen. Dat is ergens wel goed gekomen.
2: Ja, absoluut.
0: Ja.
2: Het is gewoon... ik was ook een van de laatste in een groep van een reunie... die in de groep gevonden werd. Ik was niet makkelijk te vinden met veel landen niet in Nederland wonen. En dat was Margot eigenlijk de laatste overgeblevene... Waar helemaal niks van bekend was.
0: Nee, dus als jij een keer naar zo'n reunie zou gaan, dan zou dat vanwege Margot zijn. Had Margot achteraf gezien jouw eerste liefde kunnen zijn?
2: Ja, achteraf wel, ja. Maar goed, dan had ik mijn dochter en de kleinkinderen hier gehad. Anderen misschien. Ik bedoel, dat krijgt een heel ander leven. Maar er is altijd iets van haar bij mij gebleven.
0: Ja, behalve zijzelf. En daar zijn wij vandaag nu voor jou mee bezig. Wij zoeken Margot van den Broek.

0: Druk in haast tot aan de laatste snik. Dat is Adres Onbekend met Jamie Lydell en Another Day. We zijn er bijna. We hebben nog één iemand nodig. Dan hebben wij een schone lei. En die ene heet Margot van den Broek, Amy.
1: Ja, en uit het niets ontvingen wij ineens twee berichten voicemails. Te beginnen met deze.
2: Hallo, mijn tip is Margot van den Broek uit Geleen. Die woont op de Kleinweg 12A in Gennep.
1: Ja, dank voor de tip. En daarna kwam ook nog deze binnen.
3: Hallo, kunnen jullie mij terugbellen? Want blijkbaar word ik gezocht, hoor ik via.
1: Oeh, dat is wellicht nog een oplossing.
4: Dat zal nog niet meevallen. Al die zondagen zonder spanning, zonder de verbazing, zonder de energie en de tranen van Adres Onbekend. En toch zijn we er dag en nacht met 10 nieuwe afleveringen in onze podcastserie Uit het Oog.
5: Ja, ik heb nu meteen weer een wil om op te staan uit mijn bed. We hebben heel veel contact. Dag Piet.
6: Ja, hallo.
5: Oh, je herinnert je mij nog wel.
7: Kom, Mans. Nou, dat gaat nou iets...
6: Jeetje. Ik vind het moeilijk.
5: Dag Onno.
6: Hoi Karin, dit is...
4: En zoek je de gezichten bij? Wij volgen succesvolle ontmoetingen tot ver na de uitzending op YouTube.
8: Je adopteert zeg maar het graf, maar je adopteert ook persoon en het verhaal.
4: Je kunt het allemaal vinden op onze website adresonbekend.nl. Op de radio zijn we terug vanaf zondag 6 september. En je weet waar je moet zijn met jouw verhaal, ook al op adresonbekend.nl. Vertrek.
0: Dat is er elke week, maar nu is het wel echt het vertrek. We komen langzaam los en waar we loslaten, dan komt ook langzaam alweer het volgende adres naderbij. Als het september is, nog eens dank voor dag in, dag uit bemoedigende berichten, gouden verhalen. En is daar, Amy, ook nog de gewenste schone lei?
1: Ja, dat denk ik wel. We hoorden al een hele leuke, lieve stem. Groot nieuws daarover, want die laatste voicemail, dat was Margot zelf. En we hebben... natuurlijk gelijk teruggebeld.
3: Ja, een vriendin die belde mij op. En die zei, word jij gezocht? Dus ik zei voor de grap, ik zeg, wat heb ik nou weer gedaan? Dus zij app mij dat. En ze stuurde een foto. En ik van, huh?
1: Ja, wie zou dat nou zijn? Het gaat om een vroeger vriendje van de lagere school. Enig idee?
3: Even nadenken. De eerste, dat is Volker de Klerk Wolters.
1: Nee.
3: Dan was er Erik, daar deed dat tennisstick mee.
1: Nee, is het ook niet.
3: Er was nog een Erik.
1: Nog een Erik. Het waren er best veel.
3: Mijn buurjongens, Roger en Paul Smees.
1: Nee, ook niet.
3: Peter Hipma.
1: Nee, het wordt steeds leuker, hè, dit spelletje.
3: Even nadenken, hoor. Ja. Ik weet wie dat is. Ik kwam met Lucien Bouwman.
1: Ja, dat is hem. Nou, zegt ze, ja, die had een crush op mij. Ja, nog steeds hoor, zei ik. Toen moest ze heel hard lachen. En het allerleukste, na al dat raden, is Margot vol enthousiasme in de auto gesprongen. Dus ook hier is voor jou Margot van den Broek.
9: Nee.
0: Nou, Luc. Nu durf je wel.
9: Oh, hey.
3: Hallo.
9: Oh, mijn god, na zoveel jaar.
3: Heel lang geleden.
9: Nou,
0: halverwege de jaren 80, weten wij inmiddels. Toen stond jij als student aan de bar in Nijmegen. En hij was...
9: Helemaal kort haar. Ja.
0: En hij vond jou nog steeds heel leuk.
10: Ja, maar wij kennen elkaar echt vanaf 6 jaar of zo, 7 jaar. Ja.
0: Toen jij nog piano speelde.
10: Ja, toen begon ik.
9: Toen had je nog haar tot...
0: Ja, ze zijn nog steeds best lang, hoor.
9: Ja,
0: ja, als het daarom gaat. Ja.
10: Maar echt waanzinnig, want het is echt, ja, dat is zo lang geleden.
0: Ja, dat is het. Ja.
10: Echt heel lang.
0: Ja, je noemde heel wat namen van klasgenoten. Vond ik een beetje moeilijk voor jou, Luc. Ik denk, hij was toch niet, laten we zeggen, de eerste aan wie jij dacht. Dus, en jij wist wel dat hij op jou was.
10: Ja, op een gegeven moment wel, ja.
0: Wat was gegeven moment?
10: Nou, ik kwam mij de hele tijd ophalen. En wij gingen...
0: Zat jij je haren te vlechten?
10: Ja, ook niet altijd, hoor. Dat was best vaak ook al klaar. Nee, maar hij kwam mij altijd ophalen op de fiets. En dan belde hij aan. En dan fietsten wij samen naar de lagere school.
0: Toen begon het al, hè?
9: Ja, absoluut.
0: Ja. En kun jij het moment herinneren dat je er ergens als een student... achter de bar stond in Nijmegen... en dat hij bij jou, zeg maar, een biertje bestelde?
10: Ja, dat was waanzinnig. Ik werkte in een café-restaurantje als werkstudent. Want ik moest natuurlijk centjes verdienen. En dan begreep ik, denk, toen komt iemand naar de bar toe. Ik denk, ik kan niet. En dat was Luc. Lucien toen nog, voor mij. En ik had echt zoiets van, wat gebeurt hier? En hij ook helemaal, want dat was gewoon ja, puur toeval. Ik had hem nooit in Nijmegen verwacht. Hij mij niet in dat café-restaurantje. Dus dat was echt, ja, dat was gewoon, we waren flabbergasted. En toen, ja, toen heeft hij wat besteld. En van, hey, en ik ook, hey. Ja, en na een tijdje zei hij, doe je, en hij ging weer. Dus ja, we hebben eigenlijk niet heel veel met elkaar kunnen praten.
9: Nee.
0: In het gesprek van zijn kant klinkt het een beetje als een gemiste kans. En misschien is het wel goed als we ja, of die droom nog groter maken of hem uit die droom helpen. Had hij ooit kans gemaakt als hij je wel gevraagd had?
10: Op mijn 10e, 11e, 12e? Nee, ik denk het niet.
0: Stel nou dat hij die verloving achter de bar daar had, had achtergelaten en het aan jou had gevraagd.
10: Ik heb geen flauw idee. Echt niet.
0: Het heeft nooit gespeeld.
10: Nee, want hij is op een gegeven moment, wij waren toen zo jong. En dat was denk ik echt een lagere schoolcrush.
9: Ja.
10: En ja, hij was gewoon het vriendje met wie ik naar school fietste.
0: Ja, zo is het. Hij was gewoon een hele goede vriend. Is hij altijd gebleven. Hij kwam vandaag voor jou vanuit Duitsland. Jij kwam ook hier tegemoet. Kind meegenomen. Gefeliciteerd, Luc.
9: Hey, hartstikke bedankt. Ja. Echt super wat jullie gedaan hebben. Echt allemaal.
0: Ja, de duim gaat omhoog. Realiseer je dat je de laatste oplossing bent, zoals dat heet, van dit seizoen in 55 jaar. Adres onbekend. Wij moeten gaan, maar weet allemaal wel dat we je ook zullen missen. Dag. Bye.

0: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
1: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
2: De nieuwe spannende roman van een van de best verkochte auteurs ter wereld. Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
1: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
2: Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
8: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
9: Het is 2:00, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. De politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam een veld over de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. En in Flevoland richtte hagelstenen ravage aan bij een groot kassencomplex. Vrijwel alle ruiten sneuvelden. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Koeweit. Koeweit zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer tot besluit, het blijft droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon, iets minder warm dan vandaag. 21 graden aan de kust en maximaal 28 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
10: Van Zwanenhals tot Bokkenpoot. De paden op, de lanen in. Van Hengelo tot Leiderdorp. Daar gaat de bus. Kom, hou je vast. Het kost je niets. Je hebt geluk. De magie. Magical Mystery Tour.
11: Lekker hoor.
12: De Magical Mystery Tour.

0: 69 in 3 minuten en 70 seconden. Het nummer heet Lodi. We gaan vertrekken.
1: When a man buys a ticket for a magical mystery tour, he knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime. And that's just what he gets. What he gets.
2: Are you sitting comfortably? Good. Then we shall begin.
3: Dit is tot 4 uur. De Magical Mystery Tour met Stefan Stassen.
0: Ja, we hebben natuurlijk het hele team van Adres Onbekend uitgezwaaid. Lieve reizigers, het is zondag 28 juni 2026. De allerlaatste 28 juni 2026 ooit. Van harte welkom bij de Magical Mystery Tour. Een geheel verzorgde hallucinerende busreis op jouw frequentie. NPO Radio 5. En onze goed gemutste buschauffeur Cor Snijder is afwezig. Hij heeft een gezellig werkweekend met collega's chauffeurs op een Brabants huisjespark. Maar gelukkig wordt hij vervangen door de altijd betrouwbare en innemende buschauffeur Sterwin.
4: Ja, goedemiddag.
0: Ja, en natuurlijk ook van harte welkom alle mensen die zijn ingecheckt hier. Onder andere Dick, Jan Weg uit, Henk, Erika en Nop uit Tilburg en vele, vele anderen. En hier aanwezig, want meneer Van Aalst is op zijn landgoed in Normandië. Dat is de fijnbesnaarde touranimator. Tevens een ongekend ritmisch talent, Teun IJsink.
5: Goedemiddag, ja, we rijden met de bus van hier naar daar.
6: Good morning, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome to Magical Mysteries.

0: Dit is tot 4 uur de Magical Mystery Tour met Stefan Stassen.
1: Allemaal goedemiddag.
0: Muziek en herinnering. Heeft u ook een verhaal? Stuur een bericht via de NPO Luisteren.
2: Dromen zijn weerspiegelingen van de ziel, zegt men wel. Maar ze kunnen spannender zijn dan een detectiveverhaal. Luistert u maar.
3: Ladies and gentlemen, the story you are about to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.

vervelend, want Els Noeken die laat net weten dat ze de bus gemist heeft. En of ze zo meteen nog kan, of haar kunnen oppikken in Amsterdam.

0: Tuin.
1: Ik vind het altijd, ik kan die altijd horen. Ja. 'S ochtends, 's avonds, 's middags.
0: Weet ik toevallig. Tuin, sowieso fantastisch dat je er bent. Tim Dame, die is, die is er niet.
1: Nee, nee.
0: En meneer Van Aals, die zit op zijn landgoed in Normandië.
1: Prachtig.
0: Dus ja, ons heel apart. We hebben een ster als vervangend buschauffeur. En jij als uitzendkracht natuurlijk.
1: Ja, ik ben heel blij om er te zijn.
0: Ja, maar dus... je bent gecertificeerd touranimator. Dus,
1: Ja. Ik heb een lange opleiding daarvoor gedaan bij Tim Dame. En vorige week geslaagd. Dus daar ben ik heel blij mee. Ja.
0: Lieve reizigers, van harte welkom bij de Magical Mystery Tour. Een virtuele busreis in je hoofd. Geheel op jouw golflengte natuurlijk hier op NPO Radio 5. En je kunt ons bereiken via de app. Daar kun je iets inspreken bijvoorbeeld. Zullen wij eerst even naar luisteren wat er is ingesproken op dit moment? Hier komt Leo.
2: Goedemiddag Stefan, Teun en Sterrenwind. Leo stapt in vanaf een zonovergoten Raalte. Ga lekker achter in de bus zitten en genieten van jullie fijne en prachtige programma. Houdoe!
0: Toch even bij stilstaan bij die Leo, want hoe fantastisch is dat? Hij wist niet dat jij nu je touranimator zou zijn.
1: Ja.
0: En zodra hij het weet, spreekt hij een berichtje in en het is totaal geactualiseerd.
1: Geef mij een heel fijn gevoel om hier te zijn.
0: Ja, snap ik hoor. Snap ik.
1: Dank je Leo.
0: Goed, dan hebben we nog een berichtje van Paulien.
3: Joehoe, liefies van de Magical Mystery Tour. Ik ben het weer, Pauline. En ik hoop dat ik weer gezellig met jullie mee in de bus mag rijden. En...
1: Ja, en dan?
0: En dan houdt het op. En, dit is een cliffhanger, Pauline. Dus, en, dus als je dat nog even wil inspreken, dan zijn wij heel erg blij. Ja, dan hebben we natuurlijk heel veel mensen die zijn ingecheckt. Hè?
1: Ja, Henk stapt weer in de bus in Schagen. Doet ook gelijk een verzoekje. Back in your arms again van de Mavericks. Oeh, dus daar zijn we blij mee. Vincent zegt, beste reisleiding. Checken graag in vanuit Amersfoort voor deze zomerzondagse Magical Mystery Tour. Mama Get By is al gedraaid, dus daar is hij blij mee, denk ik.
0: Ja,
1: Taco staat ook weer bij de opstapplaats in Amersfoort. Radiomaat Har. Heerlijke temperaturen in Zoetermeer.
0: Dat is zijn nickname. Hij heet Harry van der Maat.
1: Harry van der Maat?
0: Ja.
1: Ah, oké. Okay. Nou, ik vind Radiomaat Har, vind ik.
0: Mag je ook zeggen.
1: Ja.
0: Vind je ook goed.
1: Nou, dat is fijn. Maar hij vraagt wel even of het dak open kan. En of we langs het strand komen. Is dat nog mogelijk?
0: Zeker, geen enkel punt.
1: Oké, fijn. En Art stuurt een foto. Ik denk van bloemen dankzij de zaadactie. Mooie resultaten en stapt ook in. En Gerard vraagt of we even langs Nijmegen willen rijden om zijn zoon David op te pikken. Want door hun enthousiasme is hij nu ook fervent luisteraar geworden.
0: We zijn ondertussen aangekomen in Tilburg en daar hebben we een ontmoeting met Nop. En als het goed is, is Nop hier. Dag Nop.
4: Dag Stefan, hallo. Ja, je bent misschien in de bus gezien achterin gelopen.
0: Ja, Nop, ik ben altijd blij als ik jou zie, dat weet je. Nop, vertel, want je wil iets horen uit 1978, heb ik begrepen.
4: Ja, klopt. Ik ben dol op de werken van Kraftwerk uit Düsseldorf.
0: Ja.
4: En in 78 was Das Model was uitgebracht.
0: Ja.
4: Dat had in eerste instantie werd dat geen succes, maar dat is later dan toch wel... wel een succes geworden. Maar dat is meestal met zaken die in het begin nog vreemd zijn.
0: Ja, zeker.
4: En die later dan toch iconisch worden.
0: Ja.
4: Ja, ja. Ja, Kraftwerk was eigenlijk een popgroep wat zeg maar de vaart, de snelheid van, zeg maar, van de maatschappij, de treinen, de bussen, de auto's, de luchtvaart, maar zelfs ook de ruimtevaart omarmde. En dat in muziektonen omzetten. En in feite is het een soort revival van de Italiaanse futuristen uit 1909 en 1916.
0: Ja.
4: Die zeg maar ook de snelheid van de nieuwe technologie omarmden. En dat in kunst en verf uitdrukte. Nou ja, dat doet Kraftwerk dan in tonen.
0: Ja.
4: En ja, dat was natuurlijk heel psychedelisch voor die tijd. De computer was net beschikbaar voor de consument. Er was nog geen internet. En ja, wij luisterden nogal graag naar Radio Cité in Brussel. De Franstalige zender die later ook een antenne kreeg in Liège. En de zender die veranderde dan ook naar Radio 21. En dat draait dus meer popmuziek dan dat ze kletsen. En ja... En als ze spraken, ja, dat verstonden we toch niet, want het was Franstalig. Maar het leuke was, het was de tijd van de ruimtevaart, de nieuwe ruimtevaart, zeg maar, de afscheid van de Saturn V-raketten en de komst van de Space Shuttle.
0: Ja, moet je nagaan. Even helpjes hoor, want ik heb ook nog begrepen dat jij ook nog een ruimtevaartblad had. Dat zei meneer Van Aals, die moet eens even een op, die had vroeger een ruimtevaartblad. Klopt dat?
4: Ja, dat was een vriend, een vriend van mij die had dat.
0: En oh, die had dat.
4: Hij mee wilde helpen. Ja. En ik kon ook al goed illustreren. En in plaats van dat we foto's met een stencilapparaat afdrukten, waren de lijntekeningen die ik maakte waren wat duidelijker.
0: Ja.
4: Dus ik heb de Skylab, Spacelab, wat hebben we nog meer gehad?
0: Nop.
4: Ja,
0: we moeten nu onderbreken, want iedereen zit te springen om dat nummer. En ook mensen die niet van psychedelische nummers houden, die stel jij niet teleur hè, met Das Model?
4: Nee, zeker niet. En dat gaat juist over een model. Want juist in die tijd was de avant-garde in de tijdschriften vierde hoogtij. En ook andere popgroepen hebben zeg maar songs gemaakt over dames die in die modebladen werden afgebeeld.
0: Ja, ja.
4: En Das Model, dat is er eentje van. Die wijkt net iets af van alle andere werken die Kraftwerk heeft gemaakt.
0: Ja, we gaan hem starten.
4: Om naar te luisteren.
0: We gaan hem starten.

0: Dit is tot 4 uur de Magical Mystery Tour met Stefan Stassen.
1: Oeh, fantastisch.
0: Heeft u ook een verhaal? Stuur een bericht via de NPO Luister-app.
2: The Magical Mystery Tour.
3: Arm kind, 16 lentes zo pril. Ach, wat lig je hier stil, langs de kant van de weg. Ze woonde in een villa-wijk. Haar ouders waren stinkend rijk. Toch was daar niets meer dat haar bond. Ze gaf zich aan een vagebond. Die sprak van liefde, het oude verhaal. En zij geloofde het allemaal. Zo ging ze weg. Ze nam niets mee, alleen haar jeugd. En het idee dat hij haar man was, zij zijn vrouw. En het altijd zo blijven zou.

0: Ja, dat, ik voel dat ik hiervoor moet applaudisseren. Meisje van 16, André van Duin samen met Boudewijn de Groot. Ja, lieve mensen, het is heerlijk in de bus. Laten we dat voorop zullen.
1: Er zit airco in ook, hè?
0: Ja, er zit airco in, maar we kunnen ook gebruik maken gewoon van de raampjes, het dakraampje open. Het is allemaal mogelijk. Je luistert naar de Magical Mystery Tour. Een virtuele busreis op jouw golflengte, NPO Radio 5. We krijgen complimenten voor Kraftwerk. Rob die zegt, geweldig Stefan. Ik ben ooit nog naar een concert geweest met mijn zoon. Zit nu binnen, buiten 30 graden, binnen 20 graden. En hij zit in Tsjechië, in Libel, in Tsjechië.
1: Wauw.
0: Ja, dat ken ik helemaal niet. Dat die,
1: zeg mij ook niks.
0: Dan, eens even kijken. Straks gaan we het uitgebreid hebben over onze tourpool.
1: Ja.
0: Magischspel.nl. Jij hebt straks allemaal aantekeningen gekregen van onze beheerders.
2: Ja, ja, ja, zeker. Dus gaan we zo meteen duiken we er even in. Want volgens mij moeten we nog wat dingen aanpassen.
0: Ja.
2: Ik zag zelf dat ik ook alle dingen aan moet passen. Want er vallen natuurlijk ook de hele tijd renners uit. Dus
0: precies.
2: Het is een levend organisme, dat tourspel.
0: Je hebt helemaal gelijk. En daar gaan we straks even uitgebreid bij stilstaan. Dan hebben wij natuurlijk Bert en Esta. Jij kent ze misschien niet zo goed als ik. Maar ja, Bert is ook een schaduwredacteur. Esta inmiddels ook.
2: Ja.
0: Ze zijn getrouwd. Ze zijn gelukkig getrouwd. Ik heb ze nog in een keer in het echt gezien. Oh, fantastisch.
2: Ja.
0: Ja, een lege kost gewoon aanraken.
2: Ah.
0: Maar zij sturen nu tegenwoordig hele korte appjes op. Ingesproken appjes. En dat lijkt wel of je midden in een

0: dat ik ook alle dingen aan moet passen. Want er vallen natuurlijk ook de hele tijd renners uit. Dus
1: precies.
0: Het is een levend organisme, dat toerspel.
1: Je hebt helemaal gelijk. En daar gaan we straks even uitgebreid bij stilstaan. Dan hebben wij natuurlijk Bert en Esta. Jij kent ze misschien niet zo goed als ik. Maar ja, Bert is ook een schaduwredacteur. Esta inmiddels ook.
0: Ja.
1: Ze zijn getrouwd. Ze zijn gelukkig getrouwd. Ik heb ze nog een keer in het echt gezien. Oh, fantastisch.
0: Ja.
1: Ja, een lege kost gewoon aanraken.
0: Ah.
1: Maar zij sturen nu tegenwoordig hele korte appjes op. Ingesproken appjes. En dat lijken wel, het lijkt wel of je midden in een soapserie zit eigenlijk.
0: Ah,
1: en, okay. Waardoor je een klein kijkje krijgt in het leven van Bert en Esta.
0: Geweldig.
1: Wil je even luisteren?
0: Ja, ik ben heel benieuwd.
1: Oké. Okay.
2: Bert, ben je zover? De was hangt. We moeten zo vertrekken, hè?
3: Oh ja. Ja, nou ja, dat was nog even op het nippertje met die stroomstory van Liander.
2: Ja, ik denk nou, we gaan de Bietenbrug op. Dat wordt niks vanmiddag.
3: Nee, maar gelukkig. Alles hangt. Moet ik toch een paar plu mee of niet?
2: Nee, die kun je thuis laten. Dan regenen we nat, hè?
3: Ja, we zitten in de bus.
2: Er is vannacht 45 mm gevallen. Nou, kom op.
3: Ja, ik kom eraan. Ik sluit af.
2: Ja, oké. Doei.
1: Maar dat is toch heerlijk?
0: Is dat een spreekwoord? We gaan de Bietenbrug op?
1: Jazeker, dat is een spreekwoord. We gaan de Bietenbrug op.
0: Ah, oké. Okay. Ja.
1: Wij gaan contact zoeken met iemand. Of wou jij nog wat zeggen?
0: Nee.
1: Nee?
0: Nee.
1: Oké. Okay. Ja, ik dacht misschien Ria misschien nog leuk om mee te nemen.
0: Oh, ja, ja, ja. Ja, nee, dat kunnen we inderdaad niet laten liggen. Ria zegt namelijk, het is vandaag gluren bij de buren op Goeree Flakkee. Maar ik rij veel liever met jullie mee. En vanaf de prachtige halte in Sommelsdijk.
1: Ja.
0: En ze had ook nog twee meereizende tekkeltjes, ja. Zegt ze, Milou en Nina.
1: Milou en Nina.
0: Maar die zullen braaf zijn.
1: Ja, dat zijn eigenlijk best wel pittige beestjes, die tekkeltjes van
0: ja.
1: haar.
0: Ja.
1: Maar op het moment dat ze de bus inkomen, voelen ze zich thuis. Dus
0: ik snap ja. dat wel. Ja.
1: We gaan contact zoeken met Magda. En als het goed is, heb ik haar nu. Dag Magda.
4: Hallo, goedemiddag.
1: Magda, waar ben je?
4: Ik zit in de tuin bij mijn partner in Schravenzanden.
1: Oh, je zit bij je partner in Schravenzanden?
4: Ja, dat klopt.
1: Want jouw partner woont ergens anders dan jij woont?
4: Ja, ik woon in Rotterdam.
1: Oh,
4: en aangezien het erg warm is op het appartement, dan ga ik lekker naar de kust bij hem. We hebben het beste van twee werelden, hebben wij.
1: Heel goed. En is het
4: in de winter dan hebben wij lekker alles bij de hand van theater en noem het allemaal maar op, de ja. winkels. En in de zomer hebben we het strand en de weidse omgeving hier.
1: Heerlijk. En is het een leuke partner?
4: Ja, hij is erg leuk. Hij is erg lief en zorgzaam. Dus heb ik het heel goed mee getroffen.
1: En nog even, dan mag je je verhaal vertellen. Hoe heet hij?
4: Joop.
1: Joop. Ook een leuke naam voor een leuke partner.
0: Leuk.
1: Als het dan
4: ja,
1: een leuke
4: leuk,
1: partner
4: hè?
1: Is en hij heet Joop, dan is alles toch...
4: Ja, dan is helemaal klopt het allemaal.
1: Heeft Joop een baard?
4: Nee, okay. Absoluut niet.
1: Dan kunnen wij door naar de volgende vraag. Want jij wil graag een nummer horen van Diana Ross.
4: Ja, dat klopt. Team from Mahogany wil ik graag horen.
1: Ja, waarom?
4: Nou, als je naar de tekst luistert, dan gaat het eigenlijk over hoe het leven verloopt. Als je jong bent, dan denk je dat je de wereld in je zak hebt en dat je alles weet. En dan heb je nog niet zoveel meegemaakt. Maar naarmate je ouder wordt, krijg je toch allerlei gebeurtenissen in je leven. En dan is het maar de vraag van hoe ga je ermee om. En of dat het leuke of minder leuke dingen zijn. En ik vind naarmate je ouder wordt, dat het steeds minder overzichtelijk wordt eigenlijk. Van waar gaat het nou eigenlijk over? Wat is het leven nou? En waarom gebeurt dit allemaal? Dus ook de leuke dingen uiteraard. Maar er komen steeds meer vragen. En dat vind ik dat liedje daarover gaat.
1: En vind jij dat interessant, al die vragen, dat het zeg maar dat raadsel steeds groter wordt?
4: Nou, ik vind het vooral verboeiend.
1: Maar ja, dat...
4: omdat er gewoon te veel gebeurt, hè? Ook in je omgeving. Er vallen veel mensen weg in de muziekwereld, waar je groot mee bent geworden. Heel veel van die mensen vallen weg.
1: Ja.
4: Nou ja, de onrust in de wereld, daar hoeven we het nu even niet over te hebben. Nee.
1: Maar goed.
4: Onrust in de stad, in de straten. Het wordt allemaal onrustig en steeds minder grijpbaar, vind ik. Steeds minder overzichtelijk.
1: Maar,
4: en daar
1: heb
4: ik best wel eens moeite mee.
1: Maar Magda,
4: ja.
1: Kijk, Diana Ross die leeft nog.
4: Ja.
1: En jij hebt Joop.
4: Ja.
1: Dus.
4: Dus.
1: Kunnen we het nummer gaan draaien?
4: Heel fijn, dankjewel.
1: Het is zo mooi, hè, dit. Dit vind ik zo mooi.
4: Ja, schitterend.
1: Nummer.
4: Schitterend.
1: Heerlijk. Nou, doe de groeten, Joop.
4: Ja, zal ik doen. En dankjewel voor het bellen, hè.
1: Oké.
4: Fijne dag.

0: Zegt het voort. Hoort zegt het voort. Het programma voor de Nederlandse padvinders en het Nederlands padvinstersgilde.
1: 15 juni tot en met 1 september.
2: Jeugdsafari 67.
1: 1 tot 8 juli.
2: Een kamp voor oudere padvinsters in Dwingelo.
1: 8 tot 15 juli.
2: Junioren naar datzelfde Dwingelo.
1: 10 tot 17 juli.
2: Nationaal kamp voor blauwe vogels en gehandicapte padvinders.
1: 22 tot 29 juli.
2: Kampeerinstructie voor padvinsters die minstens één kamp hebben meegemaakt.
1: 1 tot 9 augustus.
2: World Jamboree in Idaho.
1: We naderen het einde van deze laatste Hoort zegt het voort uitzending. Maar niet zonder jullie een warme zomer toe te wensen.
2: Een goed pad en een zonnig spoor, zeiden ze vroeger bij de padvinderij. Tegenwoordig zeggen we gewoon prettige vakantie en tot over 6 maanden. Want dan is het weer Hoort zegt het voort.

0: ik allemaal beelden op mijn netvlies. Kijk, ik was 10.
1: Ja.
0: Mijn zus was 17. En zij was helemaal gek van Santana. En als dan mijn ouders niet thuis waren, dan ging zij dansen op blote voeten. In een lange jurk.
1: Ja.
0: Maar het was een BH-loze tijdperk.
1: Oeh.
0: En ik was 10, weet je. Dat vond ik helemaal niet leuk.
1: Niet?
0: Nee, helemaal niet. Dus mijn zus te zien. Maar ja, zij genoot.
1: Ja. Ik snap het wel.
0: Dat zijn de beelden, ja. Dat zijn de beelden die ik dan nu bij dit nummer altijd krijg over bezoek.
1: Oh, en vind je dat dan, voelt het als een warme herinnering?
0: Of? Wel, uiteindelijk natuurlijk wel. Ja. We weten dat het nu heel anders is. Ja. Dus, maar goed, lieve mensen, wij gaan eventjes een kleine pauze houden.

0: ook. We zijn allebei hulpbeheerders. Mm-hmm. En ja, dat wordt zo'n, dat is zo'n leuk evenement aan het worden.
1: Ja, nou, ik heb er ook via de wandelgangen al van gehoord. Dus niet eens van de bedenkers zelf, Web Snijder en Admin Dame. Want het is het toerspel, toch? De toerploeg.
0: Toerploeg, gisteren hebben we er uitgebreid aandacht aan besteed. We hadden onder andere, ja, we noemen hem eigenlijk onze tourleider. Leo Okermade, die allemaal tips had. Dat gaan we ook nog posten, zeg maar, op de site, zodat je ook die tips kan meenemen.
1: Ja, maar het lijkt wel of hij een soort van insider tips heeft, alsof hij meegaat. Hij heeft zoveel.
0: Ja, dat is echt geweldig. Dan hebben wij op dit moment, Tim, en jij hebt de standen binnengekregen.
1: Ja, Admin Dame heeft mij doorgestuurd. We zitten inmiddels op 268 deelnemers.
0: Dat is al fantastisch.
1: Dat is echt heel veel. Maar dat moet meer.
0: Dat moet
1: echt meer, want wanneer begint de tour? De
0: tour begint, dat zie je ook als je straks eventueel gaat inchecken. Zie je ook nog hoeveel uur, hoeveel dagen.
1: Oh ja.
0: Het is,
1: ja,
0: dacht ik, nog 5 dagen. Dus zaterdagmiddag dan vertrekt. Is de eerste ploegentijdrit in Barcelona, geloof ik.
1: En dan mag je tot die tijd mag je ploeg aanmelden.
0: Ja.
1: Ik heb dat ook al gedaan. Maar ik moet weer even opnieuw. Dat is belangrijk, want er vallen dus de hele tijd renners uit. Hè. Ik had Wout van Aert in mijn team. Dus die moet ik even vervangen, want die doet niet mee.
0: Ja.
1: Maar het belangrijkste is nu even, we willen eigenlijk zeker vandaag naar de 300 deelnemers.
0: Ja.
1: En om dat wat kracht bij te zetten, verloten we. Dus als je de 300ste deelnemer bent vandaag, krijg je zo'n exclusieve floating pen.
0: Ja, en dat is fantastisch. Gisteren hadden we het bij 200 en bij 250.
1: Ja.
0: Nu bij 300 in die floating pen. Ik heb het jou, jij hebt er ook een, hè?
1: Ik heb er ook een, zeker.
0: Dus in de balpennenwereld, in Nederland en verder buiten de hele wereld, is het ongelooflijk dat er weer een floating pen is.
1: Ja, ja, ja.
0: Wordt gemaakt in Japan.
1: Ja. Ja, en het lijkt wel echt alsof de verzamelaars erop zaten te wachten.
0: Ja.
1: Het is echt inmiddels echt al een exclusief object in die wereld.
0: Ja.
1: En hij schrijft ook nog eens heel lekker.
0: Hij schrijft lekker en er wordt al op geboden. Dus dan denk je van ook, we hebben echt een hele mooie prijs te pakken.
1: Ja.
0: Dat is overigens niet de prijs als je straks het toerspel wint. Dat is nog veel en veel mooier. Maar dat gaan we later over uitklappen.
1: Ja.
0: Dus we gaan naar de 300.
1: Ja, 300, zeker vandaag. Magischspel.nl.
0: Ja, magischspel.nl. Magischspel.nl. Het is simpel, makkelijk.
1: Ja, het is simpel en makkelijk, maar het is wel weer echt anders dan alle andere toerspellen. Het is echt met een leuke twist.
0: Ja, absoluut.
1: Ik verklap verder niet wat het is, maar je moet gewoon even kijken. Magischspel.nl.
0: Wij kunnen hier zien, als je bent ingecheckt, als je gaat inchecken, dan zien wij dat hier rechtstreeks binnenkomen. En dan noemen we ook je naam natuurlijk, dat je bent ingecheckt.
1: Zeker.
0: Dat je hoort bij de familie, bij die grote wielerfamilie. Die de Magical Mystery Tour ook is. Dan gaan we nu even contact zoeken met iemand. Hallo, met wie spreek ik?
2: Mij.
0: Hallo.
2: Hallo, goedemiddag.
0: En wie is mij?
2: Mien Koenen.
0: Oh, Mien Koenen.
2: Ja.
0: Mien, we hadden net heerlijk Santana gehoord.
2: Heerlijk, lekker mee zitten dansen.
0: Wat wil jij horen?
2: Oh, ik zou zo graag Under African Skies willen horen van Paul Simon en Miriam Makeba.
0: Ja, dat is een geweldig nummer.
1: Ja,
2: ja, vind ik ook. Helemaal wild van.
0: Tim Dame is muzikant en die zei net tegen mij, dat ritme van het nummer, dat is zo heerlijk.
2: Ja, ja, dan moet je meedoen, hè?
0: Ja.
2: Ja, dans jij dan ook?
0: Ik dans ook en Tuin die kan echt dansen. Die heeft, je hebt zo'n onderlichaam, dat kan er van alles.
1: Het is jammer dat je dit hier niet ziet.
0: Nee,
2: ja. Oh, dat is inderdaad jammer.
0: Ga jij ook dansen?
2: Ik ga ook dansen.
0: Kun jij dan daar een filmpje van sturen voor ons?
2: Nee, dat gaat niet gebeuren.
0: Nee, dat zou ik ook niet doen.
2: Nee, zou jij ook niet doen.
0: Nee, precies. Je bent onlangs jarig geweest, heb ik begrepen. En je hebt straks een etentje met je kinderen.
2: Ja, leuk hè?
0: Nou, hartstikke leuk. Nou, om even lekker te ontspannen, ook al is het heet, dan is het ook prima om lekker te dansen. Want dan komt die hitte er helemaal uit, hè?
1: Hoeft niet heel uitbundig.
0: Wat?
1: Hoeft het niet heel uitbundig?
0: Nee.
2: Oh, daar komt hij. Goed. Nou, heel fijn.
0: Ben je klaar voor me?
2: Helemaal.
0: Dan dansen wij in ons hoofd met elkaar.
2: Oké. Tot gauw weer.
0: Tot gauw weer.
2: Doeg.
0: Dag. Wil jij ook nog wat zeggen, Tim?
1: Dag, Mien.

0: Ja, die Roks en Hazes, dat is echt, dat is een hit in alle opzichten.
1: Geweldig.
0: En dit is haar nieuwe single. En die single die doet het overal goed. Dus topsong geweest bij de buren en alles. Geweldig. Tuin.
1: Ja.
0: Vertel even de laatste ontwikkelingen rondom het magischspel.nl. De Magical Mystery Tourploeg.
2: De Tourploeg, ja. En we hadden het er natuurlijk net over. En we zeiden, als je de 300ste inzending bent vandaag, krijg je die felbegeerde floating pen.
0: Ja.
2: Ja, en het gaat super hard met de inzendingen.
0: Noem eens wat namen.
2: PH Bongers, nickname Laurel, heeft zich net ingeschreven. Johan, nickname Jumeira. Arjen de Haan, nickname Heino. Ach. Rob, nickname Taal. Wilma Treuren, nickname Amli W.
0: Fantastisch.
2: Dus Wilma andersom.
0: Ja, leuk.
2: Bonnie van Sichem doet mee. Paul van den Berg, nickname Brummen on Tour.
0: En hoeveel zitten we nu? Dat is even belangrijk.
2: Ja, maar moet ik even kijken hoor. Moet dit bij statistieken? Ik
0: 280. Ja, nergens aankomen, want ik ben beheerder.
2: Oh, jij bent beheerder, sorry. Ja, 280 zitten we nu op.
0: Ja, we moeten dus naar die 300 en dan gaan we weer een floating pen weggeven. Ja. 250 heeft er al in gekregen en 200 ook.
2: Ja.
0: Dus gaan we naar de 300 en volgende uur gaan we 350 meepakken, denk ik.
2: Zo, dat zou wel heel wat zijn.
0: Dus we gaan even de benen strekken. Ja. Tot zometeen. Dag.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
5: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
11: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
10: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
11: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
12: Toyota Mania duurt nog 3 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
13: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
12: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
14: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
15: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
16: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
17: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
18: Hey.
1: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
6: Mart, wat ga je doen?
18: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
19: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
20: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
19: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
21: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
22: 3 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanochtend neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren 2 groepen parachutisten. Het gaat volgens Franse media om 5 instructeurs, 5 leerlingen en een piloot. Hulpdiensten, waaronder meerdere brandweereenheden, zijn massaal uitgerukt. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. De politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort ervoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. Wilco Kelderman is Nederlands kampioen wielrennen geworden. In Nijmegen kwam hij na 15 rondjes van zo'n 11 kilometer solo over de streep. Hij was op 65 kilometer van de meet gedemarreerd. Het leverde hem zijn eerste overwinning in ruim 11 jaar op. In 2015 werd hij ook Nederlands kampioen, maar toen op de tijdrit. Tweede op het NK vandaag werd de oud-gediende Bauke Mollema. Derde Jochem Kerkhaart. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
23: De Magical Mystery Tour.

0: weet niet hoe jij dat ervaart, Teun, maar dit is een nummer, daar wil je geen afscheid van nemen.
1: Nee, het heeft een hele, hele lekkere energie.
0: Dan zit je in die positieve bubbel. Dat, ja. Het is natuurlijk een troostnummer. Hè, want de moraal van het verhaal is natuurlijk van alle tijden. What we need is a great big melting pot. Dat neem je ook nog eens allemaal mee.
1: Ja.
0: En dan is het jammer dat het is afgelopen. Vind ik, hoor.
1: Ja, maar er komt meer aan, toch?
0: Er komt meer aan. Er komt veel meer aan. Dat was de smelting pot uit 1970. Van harte welkom terug bij het tweede gedeelte van de Magical Mystery Tour. Een vijfdimensionale radioreis. Onderweg naar verwachte en onverwachte ontmoetingen en betoverende vergezichten. Dat gebeurt allemaal onder toeziend oog van grote roergangers, chauffeur met diverse diploma's. De altijd beschikbare Sterrenwind. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: En natuurlijk hier aanwezig door meneer Van Aalst, onze schatbare gevaren. Die zit op zijn landgoed in Normandië, waar het prachtig 28 graden aantikt. Maar jij bent er gelukkig. Jij heet Teun IJsink. Ja, Teun. Ja, heel eventjes. De stand op dit moment. Magischspel.nl.
1: Ja, we zaten natuurlijk net op 278, zeiden we. Ja. We hebben gezegd, de 300ste inschrijving krijgt zo'n exclusieve floating pen. We zitten inmiddels op 282.
0: Oh.
1: Kees Kloet heeft zich aangemeld met de nickname Tour Tijger.
0: Ja.
1: En we hebben ook nog Diederik Tempert. Die doet mee met de nickname Magic Tucker.
0: Nou, ik stel voor dat we zo meteen moeten even overleggen dat iedereen die een appje stuurt, dat we die een linkje sturen. Oeh. Een direct linkje naar magischspel.nl. Dat kost even wat tijd, maar dan heb je meteen zo'n magisch linkje.
1: Ja.
0: Druk erop en dan komt het allemaal hartstikke goed.
1: Wijst het zich vanzelf.
0: Martje die is op dit moment heerlijk thuis. Ze is niet in de bus, maar ze is wel thuis. En ze heeft, ze luistert wel met het geluid van de bus in haar oren. Is ze bezig met het voorbereiden van een overheerlijke verse tomatensoep voor vanavond.
1: Ah, heerlijk. Ja, ja, ja. En Marijke zegt, we reizen weer graag met jullie mee. Een leuke onderbreking op onze eigen autorit. Want we zijn al vanaf 7 uur vanochtend onderweg. Naar Delden vanuit een zeer warm Zuid-Frankrijk.
0: Maar Delden?
1: Ja.
0: Delden.
1: Delden.
0: Dat is jouw...
1: dat is mijn geboortegrond.
0: Dat is jouw gebied, hè?
1: Heel dicht bij mijn geboortegrond, zeker.
0: Ja. Wil je iemand de groeten doen uit de omgeving van Delden?
1: Uit de omgeving van Delden? José. José Visgedijk.
0: Oké, doe maar.
1: Groeten doen.
0: Doe maar.
1: Bij deze, José, de hartelijke groeten. Naar Delden vanuit Hilversum.
0: Ja.
1: Van Teun.
0: Even vragen of ze mee wil doen aan het magischspel.nl.
1: Oh ja, magischspel.nl. Even op de laptop. En dan tourploeg invullen.
0: Ja, ja, gelukkig. Heel belangrijk. Word je gelukkig van.
1: Ja, ook dat. En misschien de floating pen.
0: Precies, want daar gaat het om. Die floating pen, die unieke pen die in de balpenwereld al zoveel rumoer veroorzaakt. Omdat,
1: zeg dat wel.
0: Nergens kun je ze krijgen.
1: Nee.
0: Er wordt op geboden. Het komt helemaal uit Japan. Oorspronkelijk uit Denemarken. Maar Japan heeft het overgenomen. Dus ja, dat alleen al is hartstikke leuk. Deze muziek heeft alles te maken met Frankrijk, want we gaan naar Frankrijk. En daar is Hein, als het goed is. Hallo, Hein.
3: Ja, goed. Goeiedag.
0: Ja,
3: hier
0: goed.
3: Uit Frankrijk, de Morvan.
0: Ja, Hein. Heerlijk. Ik heb begrepen, dat hebt u ons, dat je net terug bent van een heerlijke lunch.
3: Ja, we zijn terug uit Saulieu. Dat is een klein dorpje hier, zo'n 30 kilometer hier vandaan. En daar hebben we een lunch gehad in vorm van een kaasplankje en een vleesplankje. Met uiteraard een sapje erbij.
0: Ja, was het een gecombineerd kaasplank, vleesplankje of was het een losse?
3: Dat, dus, nee, dat is gecombineerd inderdaad. Ja. Nou, dat is ruim voldoende voor twee personen hoor.
0: Ja, maar dat is toch gezellig, hè? Hou je dat heel tenders?
1: Het water loopt mij in de mond.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik vind ook de gecombineerde kaasvleesplankjes vind ik het leukst. En dan meestal nog een olijfje of iets ergens erbij. Of,
3: Ja, en dan ben ik meer van de kaas als van de vlees. Ach. Alleen Harp natuurlijk is meer van de vlees als van de kaas. Dus dat combineert wel heel mooi.
0: Ja, dat is hartstikke leuk. Dus, dat hele plankje dat staat symbool ook voor jullie relatie.
3: Ja, precies.
0: Ja.
3: Ja.
0: Dan.
3: En sinds kort hebben wij een jonge spruit erbij. We zijn weer de vader geworden van een heel klein hondje.
0: Och.
3: Een week geleden. Hebben jullie nog een foto gestuurd? Dus je kijkt maar eens in de berichten. Dan kun je een pupsi met knalblauwe ogen.
0: Ach, wat leuk. En hoe heet het hondje?
3: Die heet Lucie.
0: Lucie.
3: Lucie, ze is genoemd naar een dorpje vlakbij ze geboren is. Dat dorpje heet Lucie. Vandaar ook haar naam.
0: En wat is het voor een ras?
3: Nou, het is een combinatie. Ja. Dus het is niet echt een rashond.
0: Nee, maar dat vind ik ook weer leuk, die combinatie. Het hele verhaal is hond nu, Hein.
3: Precies. Nou, maar, en daarom ook het nummer wat ik aangevraagd heb natuurlijk. Hè?
0: Ja, en die gaan we voor je draaien. Wil jij het aankondigen?
3: Hier komt Daniel Logus met Wat een prachtige dag.
0: Rechtstreeks toren in Frankrijk.

Joe, mijn naam is Pauline en onder Crazy Cat Lady heb ik mijn tourploeg samengesteld op magischspel.nl. De Magical Mystery Tourpool. Een psychedelische tourpool voor vrienden, klassementfreaks en wielergaoten. Eenvoudig meedoen, één keer aanmaken en invullen en je doet de gehele tour mee. En verslavend dat het is, stoppen met spelen is bijna onmogelijk. Ik ben fan en ik vind het geweldig.

0: zo mooi. De reizigers hier in van de Magic Commissie Tourbus, die kunnen eigenlijk alle platen zelf af en aankondigen.
1: Ja.
0: Harry van der Maat die zegt heerlijk, zonnige muziek, mooie tekst en onmiskenbare stem. Ja, en dan hebben we het over Hurricane Smith met OB What Would You Say uit 1972. En jij hebt aantekeningen gekregen van meneer Van Aals, onze schatbewaarder naar Rivaris.
2: Ja, die heeft mij een mail gestuurd met een paar aantekeningen bij een paar platen die we draaien. Belangrijk om even te noemen, Norman Hurricane Smith was de geluidstechnicus van de Beatles in de beginjaren, dus tot ongeveer 1965.
0: Ja.
2: En Norman Smith heeft ook een autobiografie uitgebracht met de titel John Lennon Called Me Normal. Dus John Lennon noemde mij normaal. Dat was een grap van John Lennon. In plaats van Norman noemde hij hem steeds normal.
0: Geweldig verhaal. Ja. Mooi als je nog meer van dat soort aantekeningen hebt. Graag. En als je natuurlijk uit je eigen hoofd kunt vertellen. Dat vind ik het ook natuurlijk hartstikke leuk.
2: Oh, dat is goed.
0: Dat mag, hè?
2: Ja, mag dat?
0: Ja, dat is leuk als een animator ook gewoon uit de losse pols dingen uit zijn eigen leven vertelt.
2: Oh, graag.
0: Uit je muziekcarrière.
2: Ja, absoluut.
0: Dan eventjes, als het goed is, hebben we Linda aan de lijn. Hallo Linda.
3: Hallo Stefan.
0: Vertel even Linda.
3: Nou, ik had wat problemen met dat invullen van het toerspel. Allereerst, ik vind het wel heel leuk dat jullie hebben bedacht.
0: Ja.
3: Of Tim. Maar ik heb gisteren met je lopen stoeien.
0: Ja.
3: Ik denk, nou, dan doe ik eerst eventjes een inlog. Dan kan ik niet alle andere gegevens kwijtraken. Maar ik heb dus een foutje gemaakt in mijn nickname. Ja. Dus ik vroeg me af, want ik had al zitten kijken. En ik dacht, hoe kan ik dat aanpassen?
0: Ja.
3: Ik stuur wel even een appje. En prompt word ik gebeld door een collega van jou.
0: Ja, dat klopt. Dat is door Ties.
3: Ties, inderdaad.
0: Ties, ja.
3: Ja,
0: Ties. Die is erbij vandaag.
2: Ja.
0: En dat is ook een geweldige kracht overigens. Maar dat hebben we ook echt nodig, hoor. Want de bus is heet en we moeten zoveel dingen doen. Maar even los daarvan. Wat is je nickname? Of wil je dat niet zeggen?
3: Nou ja, Dan komt het eigenlijk uit dat ik gewoon een typfout heb gemaakt en niet goed heb gelezen.
2: Oh, ja.
3: Dus ik denk dat ik het toch echt liever niet zeg van op de radio.
0: Oké, dus maar dan gaan wij even kijken. Want kijk, ik ben beheerder, maar ik heb geen autorisatie om dingen te gaan veranderen.
2: Nee, dan moet ik even bij Web Snijder zijn en Admin Damen, denk ik. Ik zie hem staan, Linda. Dus op zich vind ik bij jou vind ik het nog niet heel erg. Er staat bijvoorbeeld ook Rob onder en zijn nickname is Bilnaat. Maar dat is geen typfout, denk ik.
0: Nee.
3: Ja, die heb ik ook gezien. Maar ja, goed. Ik had wat anders in gedachten.
0: Ja,
3: die
0: had
3: ik gisteren nog niet gezien staan.
0: Nee.
3: En, nou,
0: maar denk eens nog even over na, want je hebt nog de hele week de tijd om dingen te gaan veranderen. En jij wordt, ze gaan jou bellen van de beheerder.
2: Ik geef het even door.
0: En voor de rest, het enige wat je wel moet letten, zorg wel dat je op tijd even je team al klaar hebt staan. Dat kun je altijd veranderen, hè? tot zaterdagmiddag.
3: Ja, maar voordat het begint.
0: Maar dan heb je in ieder geval een basisje, dat is zo fijn.
3: Nou, dat is sowieso fijn en sowieso goed om nog van tevoren nog eventjes te kijken welke wielrenners er misschien toch nog in het echt afvallen en niet meedoen. Dus dan kan je natuurlijk nog je team nog ook nog even aanpassen.
2: Precies, hou het de hele week in de gaten.
0: Ja.
3: Maar hartstikke leuk.
0: Ja, dankjewel dat we even mochten bellen. En misschien hebben mensen zelf dit soort problemen. Het zijn geen problemen, maar toch, laat het gewoon even. Bel ons maar eventjes als je wat wilt weten over dat prachtige spel, magischspel.nl.
2: Ja.
0: Dan iets geheel anders. En dat is even een hele harde last. Want er kwam een berichtje binnen van Stefan Smit. Dat is een van onze vaste reizigers.
2: Ja.
0: De naam ken je inmiddels. Stefan ben ik.
2: Mm-hmm.
0: Stefan Tetelepti. En je hebt Stefan Smit.
2: Ja.
0: En meestal is dat een appje dat je denkt van die ga ik voorlezen. Hij heeft ook altijd leuke verzoeken.
2: Ja.
0: Dus ik las hem net, dat appje. En toen was ik eventjes, we waren even stil.
2: Ja. Ja.
0: En ik dacht, we kunnen hem bellen, maar dat is onmogelijk. Dus ik denk, nou, ik lees gewoon het appje voor, zoals wij hem hier binnen hebben gekregen in de bus. En we draaien het nummer wat hij graag wil horen.
2: Ja, dat lijkt me mooi.
0: Hier komt het berichtje van Stefan. Vandaag rijd ik niet mee. Vandaag zitten we in een fluisterboot en genieten we van de heerlijke zon met mijn moeder en broertje. Morgenochtend zal mijn moeder komen te overlijden na een jarenlange strijd. We zullen haar vreselijk gaan missen. Het is een hele treurige dag, zoals je zult begrijpen. Later deze week luister ik deze aflevering terug en ik zou graag nu willen horen Twilight van The Electric Light Orchestra. Alvast heel erg bedankt.

0: Magical Mystery Tour. Elke vrijdag, zaterdag en zondag op NPO Radio 5.
1: Goedemiddag, ik geef jullie allemaal hartelijk welkom op deze busrit. Laten we nu gaan rijden en muziek!
2: Het is helemaal niet zo'n gek idee nu de nieuwe vakantieprogramma's aan te vragen. Het gaat erom dat u zich verzekert van een goede plaats voor de reis die u het liefste kiest.
3: Mallorca? Oh, Corsica? Joegoslavië? Er is inderdaad heel wat mogelijk. Zullen we eens een tripje naar Tunesië maken?
4: Dat is geen gek idee, zeg.
3: Of dit. Rustig met een huifkar rondtrekken door Ierland. We kunnen ook nog veel verder. Mexico?
4: Nee, zeg, moet je eens kijken. Zo'n safari door Kenia, geweldig. Heb ik altijd al willen doen.
3: Of vliegen we weer gewoon naar een zalig eilandje. Lekker een paar weekjes uitrusten op een heerlijk strand. Goed hotel uitkiezen.
5: Ja.

0: dit is wel een handelsmerk, hè, van die Mungo Jerry. Dit,
1: dat ritme.
0: Ja, wat dacht jij dan?
1: Ik dacht de bakkenbaarden.
0: Nee, ik bedoelde echt de muziek.
1: Oh, ja.
0: En dat ik, waar ik in één keer aan moest denken was... dat is al een tijdje geleden, hoor. Toen ging mijn neef ging trouwen, Huub Somers.
1: Ja.
0: Ging trouwen met Ria. Mm-hmm. En toen hadden ze gevraagd, wil jij dan van de familie... wil jij een liedje bedenken voor dat we met z'n allen konden zingen?
1: Ja.
0: En dan had ik het gekke idee om dat op dit nummer te doen. Dus toen was het refrein heet het Huub en Ria. Huub. En dan moest ik dat instuderen met al die mensen... die gingen dan zingen... Als koortje, Huub en Ria. Huub en Ria. En dan kwam er ook nog de tekst.
1: En dan kwamen ze oplopen?
0: Nee, dan zaten ze daar gewoon naar te luisteren. Wij kwamen dan oplopen, Huub en Ria. En volgens mij ging het helemaal niet goed. Maar lieve mensen, lieve reizigers...

0: bijvoorbeeld, dat we met z'n allen konden zingen.
1: Ja.
0: En toen had ik het gekke idee om dat op dit nummer te doen. Dus toen was het refrein, heet het Huub en Ria. Huub. En dan moest ik dat instuderen met al die mensen die gingen dan zingen als koortje. Huub en Ria. Huub en Ria. En dan kwam er ook nog de tekst.
1: En dan kwamen ze oplopen?
0: Nee, dan zaten ze daar gewoon naar te luisteren. Wij kwamen dan oplopen. Huub en Ria. En dus volgens mij ging het helemaal niet goed. Maar lieve mensen, lieve reizigers, je reist met de Magical Mystery Tour. Een virtuele busreis geheel op jouw golflengte. NPO Radio 5. Even de laatste stand aangaande magischspel.nl. Want we naderen de 300 deelnemers.
2: Oh ja, we komen heel dichtbij. Wacht, ik ververs me even. Want dan hebben we echt het laatste nieuws. We zitten momenteel op 291.
0: Oh, dus 200. Dus komen die 300 moeten we halen.
2: Die moeten we aantikken vandaag, ja, vind ik wel.
0: We hebben nog zelfs helemaal geen linkjes doorgestuurd.
2: Oeh, dus dan gaan we dat zo even doen.
0: Dat gaan we zo ook nog doen. Je kan dus straks in je
2: inbox.
0: In je inbox. Ja. Magischspel.nl, schrik daar niet van. Nee. Klik er gewoon.
2: Ja. Nee, het is geen spam of zo.
0: Wat?
2: Nee, het is wel spam, maar het is van ons. Dus dat is een goede spam.
0: Ja. En voor de rest, iedereen die erbij is, de komende week krijg je ook af en toe even een berichtje van gewoon ter ondersteuning van jongens. Let op, hè.
2: Leuk, dat het eraan komt.
0: Ga eens lekker weer aan het werk met je team.
2: Ja, hou het in de gaten.
0: En als je denkt, ik heb helemaal geen verstand van wielrennen, dan is het spel bij uitstek ook heel leuk voor jou, want het wordt je zo makkelijk gemaakt.
2: Dit is het fijnste toerspel voor als je eigenlijk echt helemaal geen verstand hebt van wielrennen.
0: Ja,
2: vind
0: dat
2: ik.
0: Wou ik zeggen.
2: Ja.
0: Wat gaan we doen, Tuin?
2: Nou, we gaan even bellen met Inge.
0: Ja.
2: Inge?
3: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, Inge, hallo.
3: Hallo.
0: Zeg Inge, jij vraagt een nummer aan.
3: Ja.
0: En ik weet, het is een heel rustig nummer, maar ik vind ook met heet weer, zijn rustige nummers, die werken ook heel goed.
3: Ja, zeker weten.
0: En nou is het leuke, en daarom wil ik eigenlijk ook Teun vragen of jij het gesprek hier een beetje wil overnemen.
2: Ja.
0: Want jullie houden van hetzelfde nummer.
2: Ja. Oh. Ja.
3: Kijk, je bent de eerste.
2: De eerste, hoe kan dat nou?
3: Nou, nee, de tweede.
2: Oh,
3: de tweede.
2: Wie is de eerste dan?
3: Mijn ex-man was dat.
2: Oh.
3: Maar ik vond het nummer al leuk voordat ik hem kende.
2: Oké, dus hij kende het van jou?
3: Ja.
2: En wat is het dan precies in dit liedje waardoor jij dit zo graag hoort?
3: Oh, het geeft... Ik weet niet hoe ik het uit moet leggen, maar het voelt heerlijk. Ik heb het ontdekt in mijn studententijd.
2: Ja.
3: Boeddhisk, zeg je misschien ook nog wat, Stefan, daarnaast. Daar ging ik altijd even naar binnen en verder met mij als de colleges waren afgelopen. En dan ging die graaien in de bakken en dan ontdekte je van alles.
2: Je is een platenzaak.
0: Boeddhisk?
3: Ja.
0: Ja, natuurlijk.
3: Tuurlijk. Ja. Van onze leeftijd richting Randstad, wie kent hem niet? Ja. En daar heb ik dus die prachtige LP gevonden van Ry Cooder. Met die roze voorkant en hij zit daar...
2: Bob Till You Drop.
3: Juist, Bob Till You Drop, ja. En thuis gedraaid. En natuurlijk, de hele LP is mooi. Maar deze kwam op een gegeven moment van boven drijven. Omdat hij deed me gewoon wat. Prachtig. En toen heb ik jaren later hebben we de titel van dat nummer in onze trouwring laten graveren. Dus een gedeelte, omdat het zo'n lange titel was. Een gedeelte in die van mij en een gedeelte in die van hem. Maar het is dus niet alright gegaan.
2: Nee.
3: Maar dat heeft verder helemaal niks met dat nummer te maken. Want dat nummer, dat is van mij en ik vind dat mooi. Ondanks...
2: Inge, dat is waar het om gaat, toch?
3: Ja, daar is waar het om gaat. Je hebt mooie herinneringen aan muziek en je hebt slechte herinneringen aan muziek. Maar dit nummer was al van mij.
2: Stefan wilde ook even iets zeggen, geloof ik.
0: Nee, ik vind het zo'n leuk gesprek. Maar ik zat even te twijfelen, zal ik er nog een muziekje onder zetten voordat het...
2: Dat is misschien wel leuk.
0: Ja, dan kun je nog even verder praten.
2: Ja, lijkt mij wel fijn.
0: Wacht, komt ie.
2: Ja. Ja, Inge, zeg maar, waar was je?
3: Dat nummer, dit blijft gewoon apart voor mij. En dat heeft in feite niks met mijn ex-man te maken, want het was al een mooi nummer voor mij.
2: Ja, en hoe gaat het met jouzelf? De titel... die past dus niet bij jouw huwelijk, maar wel bij jouw leven?
3: Wel bij nu, ja.
2: Kijk.
3: Uiteindelijk, en daar gaat het om, is het fijn uitgekomen, om het maar zo maar te zeggen. Ja. Nee, het gaat goed met mij.

0: gaat goed.
1: Vlijningen.
0: Ik hoor hem al.
1: Ja, en laat het zo doorgaan met jou.
0: Ja, dankjewel. En jullie ook al het beste.
1: Insgelijks.
0: Dag. Oh, ik krijg kippenvel, jongens. Doeg.
1: Dag, Inge.

0: Je moet nu je vakantiebestemming uitzoeken. Wil je een behoorlijke keus kunnen maken?
1: Eens even kijken. Mallorca of Corsica? Joegoslavië? Zullen we eens een tripje naar Tunesië maken?
2: Dat is geen gek idee, zeg.
1: Mexico?
0: Nee, zeg, moet je eens kijken. Zo'n safari door Kenia. Geweldig. Heb ik altijd al willen doen.
1: Of vliegen we weer gewoon naar een zalig eilandje? Lekker een paar weekjes uitrusten op een heerlijk strand.

0: Sailor met Sailor. Je luistert naar de Magical Mystery Tour. En we hebben nog 12 minuten reistijd. En dan zetten we je af bij het Theater van het Sentiment. Zo is dat.
1: Ja,
0: we hebben nu echt een mooi moment, vind ik, Teun.
1: Ja.
0: Jij mag het zeggen.
1: Mag ik het zeggen?
0: Natuurlijk.
1: Ja. Nou, we hebben natuurlijk al. We waren op zoek naar de 300ste inzending voor het tourspel. Magischspel.nl, de tourpool van de Magical Mystery Tour. En ik ben heel blij mee. De 300ste is binnen.
0: Ja, fantastisch. Ja, en dan is natuurlijk de grote vraag. Wie is die 300ste die floating pen gaat winnen?
1: Ja, dat is Yvonne. Yvonne, nickname Nola Pluis.
0: Oh, dat is helemaal mooi.
1: Ja.
0: Alleen, ik ben beheerder, maar ik zie niet welke telefoonnummers erachter zitten. Dus we willen haar graag even persoonlijk feliciteren.
1: Ja, dat
0: met muziek
1: fijn,
0: natuurlijk. Mag ze ook haar lievelingsplaat laten draaien door ons.
1: Ja.
0: Dus app ons eventjes, hè?
1: Ja, neem contact met ons op via de NPO Luister-app. App even of bel even naar ons telefoonnummer.
0: Ja, we hebben een noodnummer in dit geval. En dat is 0800 3000 555. 0800 3000 555. Dat was een nickname ook
1: weer. Yvonne Nola Pluis.
0: Yvonne Nola Pluis. Laat het even weten. Dan wachten we even op.
1: Ja.
0: Wat zullen we doen? Zullen we dit nog even laten horen of even een andere plaat?
1: Ik vind dit wel mooi.
0: Ja, dit is eigenlijk heel erg leuk.
1: Ja.
0: Dit is Henny Vriend, er zit hierbij. Dit is,
1: is
0: Jan, Jan Koper zit hierbij. Allerlei grote namen. Ik zal straks even noemen wie hier allemaal in dit orkest spelen.
1: Dat
0: is de helft van Doe Maar zit erin.
1: Geweldig.
0: Laten we luisteren, want we hebben nu de Ivan Hoog gehoord. Al die series komen nu voorbij.
1: Oh.
0: En dan wachten wij ondertussen even op Inge.
1: Yvonne.
0: Nee, Yvonne.

0: Yvonne?
1: Yvonne.
0: Is het er niet? Hey, jammer. Nou, ze heeft nog gewoon even de tijd. Hè? We hebben nog ruim negen minuten reistijd. Misschien een leuke moment eventjes. Dit is wel een mooi moment om even te luisteren naar Magical Mystery Tour artiest.
1: Oh.
0: En op verzoek van meneer Van Aalst.
1: Ja.
0: Het is ook een Magical Mystery Tour tip natuurlijk.
1: Ja, ja, ja.
0: En het nummer is, dat heet Boot in een Fles. En je hoort hier Joost Hofman.
1: Mooi. Man.

0: straks al een leuk nummer, hè? Don Partridge, Rosie. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze heerlijke busrit. Ik geef het woord aan Teun Heysink.
1: Ja, deze geheel verzorgde, geestverruimende busreis werd je aangeboden door mijzelf, Teun Heysink, buschauffeur Sterrenwind en medechauffeur Ties Dekkers.
0: Ja, en zometeen, lieve reizigers, een radiodrama in twee bedrijven rechtstreeks vanuit die rondborstige bonbonnière, Theater van het Sentiment. We gaan in twee bedrijven terug naar de dag 28 juni 1973 en de rol van

0: maar dat is heel logisch. Ja. Dat scheelt het. Sowieso wat ons betreft tot vrijdag. En nog eventjes over ons magischspel.nl.
1: Ja. We zitten inmiddels over de 300 inzendingen. Dus we moeten even een nieuw doel stellen, zodat ook diegene weer een pen kan winnen. Een floating pen.
0: Ik stel voor 350 gaan we weer een floating pen weggeven. En dan zo de hele tijd door. 400, 450. En geef het ook door aan je vrienden en bekenden.
1: Zet het in groepsapps.
0: Ja, absoluut.
1: Familie-apps, buurt-apps.
0: Tot vrijdag.
1: Tot vrijdag.
2: When a man buys a ticket for a magical mystery tour, he knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime.

0: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
1: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
2: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook. Uit de meterkast.
1: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
0: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
4: Het is centensensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Nu bij Dirk, Milka chocoladereep. 89 cent. Ja, echt.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
7: Wow!
6: Is binnen 3 minuten geregeld.
7: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
9: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
14: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
13: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
14: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Pas je eindelijk het perfecte...

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
3: 4 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Wie de komende dagen in de omgeving van Amsterdam, Hilversum of ten noorden van Utrecht in buitenwater wil zwemmen, kan dat beter niet doen. Door de hevige regenbuien van gisteren en vannacht is het water vervuild geraakt met rioolwater. Dat kan leiden tot allerlei gezondheidsklachten, zegt het waterschap Amstel Gooi en Vecht. De waarschuwing om niet in buitenwater te zwemmen geldt tot en met woensdag. Oud-president Biden van de Verenigde Staten heeft in een toespraak zijn opvolger Trump zwaar bekritiseerd. De 83-jarige Biden noemde Trump een narcist, corrupt en een loser. Hij deed de uitspraak over een evenement waar geld werd ingezameld voor de Democratische Partij. Biden zei ook dat Trump de Russische president Poetin verkiest boven Amerikaanse bondgenoten met zijn bewuste verstoring van de NAVO. Het gebeurt zelden dat Biden een toespraak houdt. Vorig jaar werd bij hem prostaatkanker vastgesteld. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanochtend, kort na het opstijgen, neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Over de oorzaak van de crash bij Nancy is nog niets bekendgemaakt. De MotoGP-race tijdens de TT in Assen is gewonnen door Ai Ogura. De Japanner bleef Spanjaarden Jorge Martin en sprintracewinnaar Raúl Fernández voor. De leider in het kampioenschap van de koningsklasse, Marco Bezzecchi, kwam al in de tweede ronde in de grindbak terecht. Eerder op de dag werd de Moto2-race gehouden. Die werd gewonnen door de Colombiaan David Alonso. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De directie van dit theater wenst u een prettige voorstelling.
5: Theater van het Sentiment. Antje Montero.

0: Dames en heren, het podium is zojuist aangeveegd. De zaaldeuren gaan bijna sluiten. Dus neem rustig plaats in uw stoelen en geniet van de voorstelling. Doek open in 3, 2, 1.
1: Welkom bij Theater van het Sentiment. Het is vandaag donderdag 28 juni 1973. De zomervakantie staat voor de deur. Op school wordt afgeteld. De agendas raken leeg en Nederland geniet van een van de warmste zomers van de 20e eeuw. Terrassen zitten vol, ramen staan open en uit iedere radio klinkt muziek. Ja, en ik heb het nu echt over 1973. Het voelt alsof de zomer nooit meer ophoudt. En de heerlijke muziek van Albert Hammond en de Free Electric Band doet daar nog een schepje bovenop. Dit is Theater van het Sentiment. Fijn dat je luistert.

0: Steely Dan met Reeling in the Years staat op onze kroondag in de tipparade. En afgelopen mei eindigde ze hun Can't Buy a Thrill tour. En in augustus begint de nieuwe tour Countdown to Ecstasy. We gaan de kranten er eens even bij pakken. Het is donderdag 28 juni 1973. En wat lees ik allemaal? Nou, op de voorpagina's opent Nixon de tegenaanval tegen John Dean in het Watergate-schandaal. En in ons eigen land dreigt er door de aanhoudende droogte een watertekort in Noord-Holland. Mensen wordt gevraagd om hun tuin voorlopig niet te sproeien. En in Kallend Oog wordt het eerste naaktstrand van Nederland gelegaliseerd. En dan de Ronde van Frankrijk. Deze begint over 2 dagen. Een extra leuke editie dit jaar, want de start is namelijk in Scheveningen. De Nederlandse tak van de organisatie heeft er zin in. Het hele spektakel begint met een tijdrit.
1: Die tijdrit is op Scheveningen. Het parcours is nagenoeg bekend. Er is een gedeelte van afgezet, maar niet zodanig dat als je dus niet wil betalen, dat je niet kan zien. Het gaat eigenlijk langs het hele havengebied en er zijn zoveel plaatsen waar je het kan zien. Alleen is het natuurlijk bij de start en bij de finish is interessant, want er staat tijdwaarneming, er zit een jury. Je kan eigenlijk het hele gedoe wat ze erom afspeelt, kan je daar zien. Het is een wereld op zich.
0: Alle ogen zijn zaterdag natuurlijk gericht op de Nederlandse hoop, Joop Zoetemelk. Stichting Tong Tong organiseert dit jaar de 15e Pasar Malam. Een cultureel festival in Den Haag dat de Indische en de Indonesische cultuur presenteert aan een wat breder publiek. Er wordt onderzoek gedaan naar het belang van de lichamelijke opvoeding op school. Met stappenscores proberen onderzoekers duidelijk te krijgen hoeveel de gemiddelde scholier nou eigenlijk beweegt.
2: Uit de resultaten van die stappenscores blijkt dat er in dezelfde klas leerlingen zitten die wel 7 keer zo actief zijn als hun medeleerlingen, die je dan zou kunnen beschouwen als zeer inactieve leerlingen. En als je nu die stappenscores vergelijkt met de hoeveelheid stappenscores die ze hebben tijdens de extra lessen, dan kun je zeggen dat de zeer actieve leerlingen eigenlijk door die 2 extra lessen slechts een verhoging krijgen van hoogstens 3% van hun totale activiteit, terwijl de zeer inactieve leerlingen hun activiteit zien verhoogd met wel 20%.
0: In 1973 in de bioscoop The Exorcist, The Sting, Live and Let Die en Jesus Christ Superstar. Ted Neely speelde de rol van Jezus al in de musicalversie en over enkele weken zal hij op het witte doek te zien zijn. Avroscoop praat je de hele zomer bij over films en sprak Ted Neely tijdens de opnames van de film vorig jaar over de rol van zijn leven.
3: In Los Angeles one night at the end of the play I had gotten out of my costume and came back on back had to go back through the theater to leave and a lady came up and asked me if I would bless her child. She was that sincere about it. It wasn't a thing of being funny. She was crying and large tears in her eyes and presented this beautiful little baby to me and said, Jesus, would you bless my child? And I took the child and I embraced the child and I embraced her at the same time. I tried to explain to her the fact that we were doing a play, not in actual fact was I Jesus Christ, nor did I ever have any hope to be.
4: Het theater van het sentiment met Antje Montero.

Elsje van Roek Williams. Ja, we hebben weer een hele mooie top 5 voor jou vandaag. En we zijn natuurlijk heel benieuwd wat jouw favoriet is. Give me love, George Harrison.

gaan eens even kijken wat de tussenstand is. En dan zie ik op nummer 3 staan Do You Love Me? En op nummer 2 Goodbye My Love, Goodbye van Demis Roussos. En dit nummer van Redbone staat vooralsnog op nummer 1. Het is tot nu toe jullie favoriet, maar er kan natuurlijk nog van alles gebeuren. Want we zijn net pas begonnen met deze voorstelling. En je weet het, de plaat die de meeste aantal stemmen krijgt, daarmee sluiten wij straks deze voorstelling af. Dus de vraag is, op wie stem jij? Laat het vooral weten via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000555. En vergeet er niet bij te vermelden waarom dit nummer jouw stem krijgt.

Nou, de top 5 stemmen stromen binnen. Dus ik ga eens heel even kijken wat jullie allemaal zeggen. Ik zie dat Do You Love Me een stem krijgt van Jannie. Ze zegt, hi, ik ben 24 jaar en mijn stem gaat zeker naar Do You Love Me. Ik vind het een geweldig mooi nummer. En vooral ook met die beelden erbij op YouTube. Ik beluister en kijk het regelmatig. Nou, Jannie, jouw stem staat genoteerd. Maar Demus Roussos krijgt ook een stem van Erik. Want Erik zegt, ja, goodbye my love, goodbye is zeker mijn keuze. Maar voor de rest ook wel een hele leuke top 5 en een hele fijne uitzending. Dankjewel, Erik. Ja, en Karel geeft ook een stem aan Demus Roussos. Hij zegt, ik ben pas 12 jaar, maar ik heb nog wat platen van hem. En nog steeds, wat mij betreft, op nummer 1, een markante stem. Ook al in zijn tijd van Aphrodite's Child. Maar Albert West krijgt ook een stem van Angela. Ze zegt, ja, natuurlijk Albert West, ik heb de single nog steeds. Het is mijn idool geworden. En eigenlijk is hij dat ook nog steeds. Hij heeft de wereld veel te vroeg verlaten. En dan krijgt George Harrison ook een stem van Francine. Ja, dat is namelijk mijn favoriet, zegt ze. Mijn favoriete Beatle, sympathiek, goede gitarist. Give Me Love, heel toepasselijk nu. Give Me Some Peace on Earth, schrijft ze erbij. Nou, daar ben ik het natuurlijk helemaal mee eens. Blijf vooral stemmen en blijf vooral ook doorgeven waarom dat nummer jouw favoriet is.

0: Dobby Gray met Drift Away. Heerlijk nummer. Slecht nieuws voor jonge televisiekijkers, want het lijkt erop dat de avonturen van Calimero voorlopig ten einde komen. De makers hebben de productie van de populaire tekenfilmserie stilgelegd en het is nog onduidelijk hoe het nu verder gaat met het kleine zwarte kuiken.
1: Nou, wat doen ze toch naar op deze wereld? Wat denken ze wel? Nou ja, zij zijn groot en ik is klein. En daarom durven ze wel. Maar toch is het echt gemeen.
0: Bij ons de gast, conservator bij Beeld en Geluid, Bas Achterberg. Bas, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hi. Nou, ja, waarom slaat nou eigenlijk juist dit kleine zwarte kuikentje zo enorm aan bij kinderen?
2: Ja, je weet het nooit helemaal, hè. Maar in ieder geval is het de underdog. Ze herkennen zich erin.
0: Ja.
2: Zij zijn groot en ik is klein. En dat is niet eerlijk.
0: Ja.
2: Dus ja, dat is voor iedereen herkenbaar.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja, ik vond het ook fantastisch om naar te kijken vroeger. Ja, veel mensen zullen denken dat Calimero bij de Nederlandse televisie hoort, hè, maar hij komt eigenlijk uit Italië. Maar hoe belandt zo'n klein Italiaans kuikentje dan eigenlijk bij ons in Nederland in de huiskamer?
2: Ja, het was een serie het begon zelfs als reclame in 1963. Dat was een figuurtje voor een reclamefilm voor wasmiddel. En dat werd een serie. En ja, uiteindelijk kocht de Tros dat aan. En toen was het dus al redelijk populair. Want het was meteen al in iets van 6 landen verkocht in 1972.
0: Ja.
2: En ja, toen was het ook in Nederland in no time heel populair.
0: Ja,
2: en de bewerking is natuurlijk Nederlands. Dat is dus ook wel bijzonder. Dat deden ze in die tijd nog niet zoveel, dat nasynchroniseren.
0: Ja. Ja, dat helpt natuurlijk wel, als het voor kinderen is.
2: Nou ja, dus dan hoeft het niet ondertiteld. En dat stemmetje. Dat was ook wel een van de dingen die ze het succes noemden. Een beetje zeurderige stemmetje.
0: Ja, dat klopt. En waarom heette hij dan Calimero?
2: Nou, de oorsprong was van degene die het bedacht had. De kerk waar hij getrouwd was, dat was de San Calimero in Italië.
0: Oh.
2: En ja, voor ons is het nu

0: zo verbonden met dat kuikentje en het kleine. Maar het was oorspronkelijk gewoon een kerk.
1: Ja, precies. Maar het was oorspronkelijk helemaal niet bedacht, toch, voor televisie?
0: Nee, het was dus inderdaad een wasmiddelreclame. Misschien wel voor televisie, maar ook in de bioscoop.
1: Ja.
0: En later kwamen er dus twee van die tekenfilmseries
1: achteraan. Inderdaad. Ja, en waarom past Calimero nou zo goed bij begin jaren 70, denk je?
0: Nou, dat weet ik niet zeker of dat nou specifiek voor die tijd is. Het is wel zo dat het aanbod natuurlijk voor kinderen heel beperkt was.
1: Ja.
0: En de zenders ook. En het was op donderdag om 6:55. Dat is een ideale tijd.
1: Ja.
0: Vooral ook om met het hele gezin te kijken. En ik denk dat een van de redenen van het succes is dat het niet alleen voor kinderen leuk was, maar blijkbaar de volwassenen het ook leuk vonden.
1: Oh, wat geest.
0: En dat klopt denk ik ook wel, dat iedereen zich wel een beetje kon herkennen. Het had heel veel effect, hè. Je kreeg van die dingen als... Ik las in de krant, ik werd even gebladerd, uit 72 in de zomer, een oproep voor iemand om zich te melden, want die is op vakantie. En dat is de kajuitzeilboot Calimero.
1: Oh.
0: Dus mensen gingen hun boot zo noemen. Bij de voetbalclub MVV was er een voetballer, Gerard Hoene. Die kreeg de bijnaam Calimero, dus dat skandeerden ze dan door dat stadion.
1: Oh.
0: Dus alles wat een beetje klein werd, dat werd een Calimero. Dus je kreeg een
1: Calimero-effect.
0: Je kreeg een Calimero-effect.
1: Ja, precies.
0: Ja, en later dus ook het Calimero-complex. En dat betekent met name bijvoorbeeld in de sport of zo, voetbalclubs die kleiner zijn dan de grote broer in de regio, die leiden soms aan een Calimero-complex. Want zij zijn groot en wij zijn klein.
1: Ja, goed. En over uitspraken gesproken van Calimero, wat is nou jouw favoriete uitspraak?
0: Nou ja, die zij zijn groot en ik is klein. En vooral ook dat het fout is, hè. Ik is klein. Dat is fantastisch.
1: Brilliant.
0: Maar ik realiseerde me ook dat de begintune, dat die ook, toen ik er, ik wist het niet meer, maar toen ik het las van Pipi Palo, ik kan meteen zingen, zeg maar, en ik denk jij ook.
1: Ja, zeker.
0: Dus die begintune die is ook zo kenmerkend, die blijft je bij.
1: Ja.
0: En dat is ook zo mooi, want ze hadden in eerste instantie 26 afleveringen aangekocht. Dus dat begon in januari en dat zou dan in juli klaar zijn. Maar ze hadden meteen al een nieuwe serie aangekocht nadat het zo populair was.
1: Ja.
0: Dus het ging gewoon door vanaf juli en jarenlang was dat gewoon iedere week op televisie.
1: Om 6:55 s'avonds.
0: Ja.
1: Nou, hartstikke leuk. Mooi om te horen. Dankjewel, conservator bij Beeld en Geluid, Bas Achterberg. Ik wens je nog een hele fijne middag.
0: Dankjewel.

0: Mr. Henk.
1: Hm? Ja?
0: Liefje, weet je het al?
1: Nee, zeg het maar, liefje.
0: Henk is jonge jenever, dat is eindeloos.
1: Hoezo eindeloos?
0: Nou, die nieuwe fles van Henk is, die is zo lang.
2: Ja, Henk is jonge jenever. Nu in die lange, koele fles. Haal Henk eens in huis.

0: See My Baby Jai van Wizard. En daarvoor hoorde je natuurlijk Ires toe. En bij mij op het podium heb ik niemand minder dan Peter de Bruin staan. Peter, welkom.
1: Dag, Antje.
0: Hallo, een hele goede middag. Het is 1973. Peter, hoe oud ben je?
1: Ik ben 15 jaar.
0: 15 jaar, in de bloei van je leven?
1: Ja.
0: En hoe ziet jouw leven eruit als 15-jarige?
1: Nou, ik zat natuurlijk op school.
0: Ja.
1: Ik had een horecaopleiding. En ik... Ik was... het waren 3 jaren van verliefd worden en uitgaan en et cetera. En zodoende kwam ik in het uitgaansleven wel eens de chuppels tegen, Albert West.
0: Ja.
1: En zodoende heb ik op hem gekozen.
0: Ja, precies. Ja, jouw stem gaat inderdaad naar Albert West. En ja. waar woonde je in 1973?
1: Ik woonde in Gielsen.
0: In Gielsen. En dan ging je lekker stappen. Ja. En heerlijke muziek luisteren en een beetje verliefd worden. Ja, dat is natuurlijk heerlijk als je puber bent, hè, van 15.
1: Ja, en je mag toen al alcohol drinken, dus... en je mag al uit.
0: Dan werd het vanzelf een feestje, zeggen we dan.
1: Ja,
0: hè?
1: Zeker.
0: Ja. Nou, hij staat... Peter, het nummer van Peter van Albert West staat nog op nummer 5, wilde ik zeggen.
1: Ja, daarom heb ik extra voor hem gekozen, want het is... het Nederlandse zanger, het zijn dikwijls ondergeschoven kindjes.
0: Ja.
1: Ja. En dat vind ik zonde, want het was een hele goede zanger die echt de goede covers heeft gezongen van...
0: Ik ben het helemaal met je eens. En ik kan ook beamen dat het een heel leuke collega ook is geweest van mij. Dus we gaan er gewoon voor zorgen dat hij wat hoger komt. Doe maar even een oproepje.
1: Nou, ik wil dat iedereen extra gaat kiezen voor Albert West. Want het is echt een. Hij heeft echt covers verwezenlijkt die beter waren dan het oorspronkelijke. Dus mijn stem gaat dubbel tellen misschien.
0: Nou, zo is het. Hij staat genoteerd. Ik ga voor je duimen. Peter, dank je wel dat je bij ons op het podium wilde komen. En ik wens je natuurlijk nog een hele fijne middag.
1: Nou, jullie ook en succes.
0: Dank je wel.
1: Okay.
0: Ja, en ook op ons podium staan Jim Seals en Dash Crofts. Oftewel Seals en Crofts met Diamond Girl. Het nummer heeft dat typische geluid van de begin jaren 70. Warme akoestische gitaren en zachte meerstemmige zang. En op dit moment een grote hit in Amerika. En een 6e plaats in de Billboard Hot 100.

0: Zometeen gaan we weer het sentimentspel spelen. Wat weet jij nog van 1973? En wil jij graag meedoen en kans maken op dat felbegeerde autootje van het sentiment? Dan moet je wel eerst even raden van wie deze stem is.
1: I had no prior knowledge of the Watergate break-in. I neither took part in nor knew about any of the subsequent cover-up activities. I neither authorized nor encouraged subordinates to engage in illegal or improper campaign tactics.
0: Weet jij het? Laat het dan weten aan ons in de NPO Luister-app of bel naar 0800 30555. En wie weet speel je dan straks samen met mij het sentimentspel. Het is tijd voor een kleine pauze. Tot straks. Power.

0: Hè? Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
11: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
12: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
13: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
14: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
15: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl.
16: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
17: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
19: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
20: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
21: 5:00, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Er zijn dit weekend 2 mensen overleden nadat zij in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdiensten in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam in een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen kort na het opstijgen neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Over de oorzaak van de crash bij Nancy is nog niets bekendgemaakt. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen, die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als derde. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Theater van het Sentiment. Antje Montero.

0: Je hoorde Paul Simon met Coda Groom. Welkom terug bij de tweede helft van Theater van het Sentiment. Het is donderdag 28 juni 1973. En voor de pauze liet ik deze stem horen.
1: I had no prior knowledge of the Watergate break-in. I neither took part in nor knew about any of the subsequent cover-up activities. I neither authorized nor encouraged subordinates to engage in illegal or improper campaign tactics.
0: Weet jij wie deze stem is? Geef het goede antwoord dan door via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000555. En wie weet maak jij dan kans op het autootje. Nou, zometeen praten we met Wim Daniels over de verengelsing van de Nederlandse taal. Maar eerst mag ik Cindy en Bert uitnodigen bij ons op het podium met Immer wieder Sonntag.

luistert naar Theater van het Sentiment. En ik zie veel stemmen binnenkomen voor onze top 5. En laten we eens even luisteren. Dit is de top 5 van vandaag. Give Me Love, George Harrison.

0: Eens even kijken naar de laatste tussenstand. En dan zie ik dat helaas de oproep van Peter nog niet veel effect heeft gehad. Want Albert West staat nog steeds op nummer 5. Op nummer 4 George Harrison, Give Me Love. Op nummer 3 Sharon Dean, Do You Love Me. En op nummer 2 nog steeds Demis Roussos. En op nummer 1 deze die je nog even hoort. We Were All Wounded at Wounded Knees van Redbone. Bij mij in de spotlight staat Leslie Peters. Een hele goede middag.
1: Hey, goedemiddag Antje.
0: Hallo, het is 1973. Hoe oud ben je?
1: Ja. Nou, ik ben 5. Ik word in september 6. Dus ik zit nu op de eerste klas dit jaar. Want ik ben een late leerling.
0: Dan schelen we net een jaartje. Ik ga ook in september naar, maar dan ga ik ook naar de eerste klas.
1: Ja, we zijn bijna bij elkaar.
0: Ja, maar precies. Denk ik, Maar waar woon je?
1: Nou, toen woonde ik in Graven.
0: In Graven, oké.
1: Nee. Maar nu in Boksmeer.
0: Ja, oké. Heel goed. Welk nummer krijgt jouw stem?
1: Ja, Do You Love Me. Dat staat op nummer 2.
0: Ja.
1: Ik moet zeggen, nummer 5, George Harrison, ken ik ook niet. De andere ken ik wel allemaal. Ik heb ook plaat van Albert West. Ik vind hem fantastisch. Hij is een fantastisch lieve man.
0: Jazeker.
1: Demis Roussos, geweldig. Ik vind het eigenlijk allemaal mooi. Maar Do You Love Me heeft iets wat mij meer raakt. Het heeft iets dromerigs, iets... Ja, feeriek. Ik moet ook een beetje aan Kate Bush denken. Ik weet niet waarom. Het heeft helemaal niks met Kate Bush te maken.
0: Nee. Maar het is een beetje hetzelfde gevoel wat het je geeft of zo.
1: Ja, The Man with a Child in His Eyes. Daar moet ik een beetje aan denken. Maar het nummer raakt mij het meest.
0: Nou, hij staat genoteerd. En ik wil jou, Leslie, heel erg bedanken dat jij je stem hebt uitgebracht en bij mij in de spotlight wilde komen staan. Hij staat op nummer 2. Ja. Dus ook voor jou ga ik natuurlijk duimen. We hebben nog een tijdje te gaan in deze voorstelling. Dus wie weet, er kan zomaar ineens onverwachts van alles gebeuren.
1: Ja je weet het niet. Ik duim mee met je. Dankjewel, Antje.
0: Oké, fijne middag.
1: Ja, joh.

0: Detroit Emeralds, Feel the Need in Me van het album You Want It, You Got It. En zijn grote hit in Amerika ook, staat op nummer 22... in de Amerikaanse Billboard R&B Charts. We pakken de kranten er weer even bij. Het is vandaag donderdag 28 juni 1973... en Radio Veronica organiseert zowaar een vliegende radioshow naar New York. Vanuit een Boeing 747 wordt live radio gemaakt op 13 kilometer hoogte. En zoek jij nog een nieuwe hobby? Windsurfen wordt de nieuwe zomersport. Makkelijker dan planksurfen en heerlijk op een warme zomerse dag. Ik heb gehoord dat zelfs prinses Beatrix er deze zomer in Italië aan gaat beginnen. De komende maanden vindt de 100ste treinbedevaart naar Lourdes plaats. De bisschop spreekt over een hernieuwde aantrekkingskracht van Maria en van het geloof.
1: Ruim 2100 bedevaartgangers zijn vandaag uit Nederland vertrokken naar Lourdes.
2: Het is niet dat je daar naartoe gaat met de bedoeling, misschien word ik beter. Nee, het is echt het geloof wat in je is. De kracht die je ervoor nodig hebt om er verder mee door te gaan, mee te kunnen leven, dat haal je uit Lourdes weer weg. De mensen hebben helemaal een verkeerde opvatting van Lourdes eigenlijk is. Maar dat is Lourdes, dat geeft je de kracht dat je weer verder kunt met je handicap, met je ziekte, met je kwaal, wat dan ook. Dat is Lourdes.
0: Wiel Curver wordt na de zomer de nieuwe trainer van Feyenoord. Wat gaat er allemaal veranderen?
3: Ja, laten we zo zeggen. Kijk, bij Feyenoord loopt voor enkele miljoenen aan spelers in de ploeg. De waarde dus van die jongens. En is natuurlijk de eerste vereiste dat die jongens ook hun tijd goed benutten. En het allerminste wat je van een profclub verwacht is een goede trainingsaccommodatie. En ik vond dus dat bij Feyenoord bedroevend. Die jongens zaten dan misschien wel 300 trainingen per jaar aan die verkeersweg waar die auto's met die uitlaatgassen de hele dag langskwamen. En dat is nu een beetje verlegd. Er zitten die twee velden, is één van gemaakt. Er komen dus vangnetten, alles wat je dus niet missen kan, om een beetje gerichte proftraining te geven.
0: Deze zomer leest heel Nederland het nieuwe boek van schrijfster Thea Beckman, Kruistocht in Spijkerbroek. En de recreatie- en vakantievoorzieningen in Nederland zijn druk, maar nog niet vol. Neem contact op met de ANWB om te horen waar je nog een fijn plekje kan bemachtigen. En het wordt heerlijk weer de komende dagen. Ga uit van een graad of 24, zon, een licht briesje. Ideaal voor een dagje op de fiets.
4: Drenthe is de laatste jaren de fietsprovincie van Nederland, om niet te zeggen van Europa, geworden. Sinds 1953 is een plan in uitvoering dat voorziet in de aanleg van 400 kilometer geasfalteerd fietspad. Kort geleden is de 250ste kilometer met enig vertoon geopend.
5: Een radiodrama in twee bedrijven.
6: Dit is het Theater van het Sentiment op NPO Radio 5.

Er zijn mensen die alleen maar aan geld kunnen denken, omdat ze zelf te weinig hebben. En dat is vreselijk voor ze. Maar er zijn er ook die van geld zoveel hebben dat ze aan niets anders kunnen denken. Zo druk hebben ze het. En ze houden van geld. En waar je van houdt, ja, daar ben je het meeste mee bezig. Er blijft er geen tijd over om van mensen te houden.

0: Floyd.
1: Pink Floyd met Money, een grote hit in Engeland en Amerika. En het komt van hun album Dark Side of the Moon. En daarvoor hoorde je Suzy Quatro, Can the Can. In de Telegraaf van vandaag ergert de columnist zich in het Stan Huygens journaal aan de oprukkende Engelse woorden in het Nederlands. En een callgirl zou volgens hem beter een beldel kunnen heten. Een aftershave een scheertoetje. En een public relations officer een schakelofficier. Nou, het is niet de eerste poging om de taal wat Nederlandser te maken. Bij ons de gast is taalhistoricus en schrijver Wim Daniels. Of moet ik zeggen Daniels?
2: Nee, ik zou gewoon zeggen Daniels.
1: Zo is het. Welkom bij ons, Theater van het Sentiment. Aha. Ja, Wim, de beldel en dat scheertoetje, ja, dat klinkt misschien een beetje lachwekkend, maar er schuilt best wel wat serieuzer achter, toch?
2: Ja, zeker. Er waren toen in 1973 al heel veel mensen bezig met het weren van die toenemende invloed van het Engels. Volgens mij stond er ook, maar dat weet ik niet zeker, in het artikel ook nog prikkelpop voor pin-up girl.
1: Ja, inderdaad, ja.
2: Ja, het ja, is en dat staat nu zelfs in de Dikke Vandalen, dat woord, prikkelpop.
1: Ja, precies. Ja, dus het lukt wel.
2: Soms lukt het wel. Meestal lukt het niet, maar soms lukt het wel. Er is ooit een actie geweest in de jaren 50 van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond om zoveel mogelijk Engelse termen, het voetbal is ook in Engeland uitgevonden, ja, te vernederlandsen. En dat is wel behoorlijk goed gelukt. Toen in die tijd had je nog free kick voor een vrije trap, een corner voor een hoekschop, offside voor buitenspel. Nou, dat hoor je bijna niet meer. Dus dat, die actie is goed gelukt, maar dat gebeurt meestal toch niet.
1: Ja, want wat lukt er niet? Welke pogingen worden er gedaan om het aan te pakken, even los van het voetbal?
2: Nou, bij tennis heeft men toen ook geprobeerd om de Engelse terminologie te weren. Game, set en match. Ja, dat hoor je toch nog wel heel erg vaak. Ik heb een game gewonnen, et cetera. Ja. Een heel mooi artikel vond ik in 1965 in het toenmalige dagblad De Tijd. En die hebben echt er heel veel werk van gemaakt. Die hebben toen een pagina gewijd aan we moeten van die Engelse woorden af. Hebben ze ook een wedstrijd voor uitgeschreven. Ja. Wie de beste Nederlandse woorden voor Engelse woorden zou kunnen bedenken. En toen won een man uit het Limburgse Beek, A. Eijnatten was dat. En die had een prachtig woord bedacht voor pep talk. En dat woord is kriktaal. Kriktaal. Nooit meer iets van gehoord.
1: Ja, we doen ons best. Maar de grap is, we maken ons dan zo druk om Engelse woorden. Maar een groot deel van die Engelse woorden komt natuurlijk oorspronkelijk weer uit het Frans. Hè? Hoe zit dat dan?
2: Ja, in 1066, toen won een man die aanvankelijk helemaal uit Scandinavië kwam, een Noorman, Guillaume le Conquérant, Willem de Veroveraar, die trok vanuit het noorden naar Frankrijk. Normandië is ook vernoemd naar de Noormannen, naar onder andere hem. En die man, Guillaume le Conquérant, Willem de Veroveraar, die won in 1066 de slag bij Hastings tegen de Engelsen. En vervolgens zijn die Fransen dat 300 jaar lang gebleven, waardoor die Engelse taal, zonder dat we het echt goed in de gaten hebben, helemaal verfranst is. Van, denk ik, alle Engelse woorden die er zijn, komt zeker 50-60% oorspronkelijk uit het Frans.
1: Wauw.
2: Ja, ja, dus we denken wel vaak dat we overspoeld worden met Engelse woorden. En dat is ook wel zo. Maar als je dan goed gaat kijken, zijn het voor een deel Franse woorden. En je moet ook zeggen van de Nederlandse woordenschat. De Nederlandse woordenschat bestaat ook voor een heel groot deel uit van oorsprong Franse woorden. Ik denk dat het er in Van Dalen wel 10.000 zijn. Dus 10.000 Nederlandse woorden die we nu gebruiken als Nederlands woord, maar die oorspronkelijk uit het Frans komen.
1: Ja, en voor het Engels, hè, maakten we ons toen ook zorgen over dan bijvoorbeeld Duitse taal?
2: Zeker. Het genootschap Onze Taal, opgericht in de jaren 30, is een genootschap dat opgericht is om

0: Maar als je dan goed gaat kijken, zijn het voor een deel Franse woorden. En je moet ook zeggen van de Nederlandse woordenschat. De Nederlandse woordenschat bestaat ook voor een heel groot deel uit van oorsprong Franse woorden. Ik denk dat het er in Van Dalen wel 10.000 zijn. Dus 10.000 Nederlandse woorden die we nu gebruiken als Nederlands woord, maar die oorspronkelijk uit het Frans komen.
1: Ja, en voor het Engels, hè, maakten we ons toen ook zorgen over dan bijvoorbeeld Duitse taal?
0: Zeker. Het genootschap Onze Taal, opgericht in de jaren 30, is een genootschap dat opgericht is om te strijden tegen de invloed van Duitse woorden, zogenaamde germanisme. Dan moet je denken aan überhaupt, sowieso, et cetera. Dat heeft weinig effect gehad, maar goed, daardoor is wel zo'n prachtig gezelschap als het Genootschap Onze Taal opgericht. Kijk, we zijn daar eigenlijk altijd wel mee bezig. Er is ook nog een prachtige anekdote die gaat over Corrie Brokken. Corrie Brokken, zangeres voorheen. En die moest in 1962, toen zei ze zelf, van haar manager moest ze iets doen, zo stond het in de krant. Moest ze iets doen aan haar personal appearance. Ze moest dus meer doen aan hoe ze zich kleden, et cetera.
1: Ja.
0: Nou ja, daar kwamen toen ook wel heel veel reacties op. Dus er zijn altijd wel mensen die zich toch wel druk maken. En soms is het ook helemaal terecht dat ze zich erover druk maken. Over invloeden vanuit andere talen in het Nederlands. Maar wij zijn over het algemeen daar niet zo heel erg druk mee bezig om die te weren. Dus we zijn een ontvankelijk volk voor andere woorden.
1: Ja, nou en welk woord had volgens jou nou eigenlijk best een mooi Nederlands alternatief verdiend?
0: Welk ander Engelstalig woord?
1: Ja, als we de balans een beetje opmaken vandaag de dag.
0: Nou ja, wat je de laatste tijd wel veel hoort, dat is bijvoorbeeld het woordje awkward. En het woordje random en het woordje nice. Daar hebben we al heel goede Nederlandse woorden voor. Ik ben er zelf ook niet zo'n voorstander van om klakkeloos zomaar Engelse woorden over te nemen. Want ja, daarmee veronachtzaam je toch onze prachtige eigen taal.
1: En zo is dat. Daar sluiten we mee af. Dankjewel, taalhistoricus en schrijver van zijn nieuwste boek, De Boekhandelaar van Bologna, Wim Daniels. Dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: Fijne dag nog.
0: Joep, dank.

0: Heerlijk nummer, David Bowie, Drive In Saturday, van zijn album Aladdin Sane, dat op onze kroondag 1973 en vandaag 28 juni in de Engelse albumcharts staat. En daarvoor hoorde je het nummer Tie a Yellow Ribbon van Dawn. En dat heb jij waarschijnlijk thuis ook lekker meegezongen. Het is tijd voor het sentimentspel.
1: Wat weet jij er nog van?
2: Wat weet jij er nog van?
3: Wat weet jij er nog van?
1: Wat weet jij er nog van?
4: Wat weet jij er nog van?
2: Wat weet jij er nog van?
0: Wat weet jij er nog van? Renate, goedemiddag.
5: Ja. Goedemiddag.
0: Goedemiddag, welkom bij ons bij Theater van het Sentiment. We gaan samen natuurlijk een quiz spelen over het jaar 1973. Hoe oud was jij, of ben je nu op dit moment in 1973?
5: Net 14 geworden.
0: Net 14 geworden. En waar woon je?
5: In Rijswijk.
0: In Rijswijk, op de middelbare school, denk ik.
5: Ja, op de MAVO.
0: Op de MAVO, heel goed. Nou, je weet
5: ik
0: het wel.
5: Ik had geloof ik net zes weken school gemist.
0: Oh, hoe, waarom?
5: Ik had mijn been gebroken.
0: Oh, god.
5: ik heb 3,5 weken in het ziekenhuis gelegen. En daarna nog een aantal weken thuis voor ik loopgips gekregen. Want ik zat, zeg maar, tot mijn lies in het gips.
0: Jeetje, wat heftig. Maar heb je wel heel veel radio kunnen luisteren? Dat dan weer wel.
5: Ja.
0: Ja, precies. Dus je moet goed weten, veel weten van dit jaar. Maar we gaan het gewoon even testen. Het eerste antwoord had je sowieso natuurlijk al goed. En je weet het, we spelen een quiz over het jaar 1973. En je wint het Theater van het Sentiment miniatuurautootje bij 3 vragen goed. En de eerste vraag was natuurlijk, wie is dit nou?
6: I had no prior knowledge of the Watergate break-in.
5: I
6: neither took part in nor knew about any of the subsequent cover-up activities. I neither authorized nor encouraged subordinates to engage in illegal or improper campaign tactics.
0: Ja, je riep het al, hè? Roep het nog maar een keer.
5: Richard Nixon,
0: zo is het. Nou, die punten heb jij lekker al in de pocket. We gaan naar vraag 2. Renate, ben je er klaar voor?
5: Ja, wel.
0: Goed. Dit jaar is de 100ste bedevaart naar welk bekend Frans bedevaartoord?
5: Lourdes.
0: Ja, heel goed. Ja, en deze vraag 3 ga je zeker ook weten. Je krijgt zometeen 20 seconden de tijd om zoveel mogelijk op te noemen over een bepaald onderwerp uit 1973. We hebben het er uitgebreid over gehad vandaag. En jij moet minimaal 3 belangrijke punten hebben genoemd. En ik zeg altijd, roep maar gewoon alles wat in je opkomt. Wat weet jij allemaal van Calimero?
5: Dat is een Italiaans tekenfilm. Figuur. Hij heeft een eierdopje op zijn kop. Zij zijn groot en ik is klein en dat is niet eerlijk. Oh nee. hij raakt nogal eens in de problemen, meestal door
0: Nou, Renate, we gaan voor jou klappen, hoor. Want je hebt al gewoon 3 punten binnen. Dus je hebt sowieso het autootje gewonnen. En je hebt heel veel opgenoemd wat eigenlijk allemaal goed was. Dus dat is heel fijn. Maar, voor de fun, zullen we nog vraag 4 doen?
5: Wel ja.
0: Ja, we zijn er nou toch, hè? Eens even kijken. Dan mag jij een categorie kiezen. Wil jij dan graag een vraag over kinderboeken of liever over radiostations?
5: Doe maar kinderboeken.
0: Oké, deze ga je ook zeker weten. Wie schreef het boek Kruistocht in Spijkerbroek? Was dat Astrid Lincoln of Thea Beckman?
5: Thea Beckman.
0: Ja, ook het vierde.
5: En tot mijn schande moet ik bekennen dat ik dat boek nooit gelezen heb. Ondanks het feit dat ik een boek
0: ben. Nou ja, wat niet is, kan nog komen, hè? Je kunt hem zo tegenwoordig waarschijnlijk gewoon downloaden ergens. Dus,
5: ja, of uit de bibliotheek halen.
0: Zo is dat, lekker ouderwets uit de bibliotheek. Lieve Renate, dankjewel dat je mee hebt gespeeld. Blijf nog even hangen, want wij noteren jouw gegevens. En dan komt het autootje zo snel mogelijk jouw kant op.
5: Fijn.
0: Goed, fijne middag nog.
5: Ja, bedankt.
0: Dag. Theater van het Sentiment met een van mijn favoriete bands, ABBA en Ring Ring.

0: Bungalows, oftewel gelijkvloerse woningen, worden steeds populairder in Nederland.
1: Mevrouw Walden, bij de kijkers beter bekend als Oze Rasmus. U bent er natuurlijk geweldig trots op dat deze Deense bungalows, want u bent Deense, in Holland zo'n opgang maakt.
2: Inderdaad, ik ben heel erg trots op dit huis. Dit is een van de vele. Er zijn erg veel types. Dit is type Rewig. Op het ogenblik is het dus van binnen ingericht half als kantoor, half als woonruimte, want de mensen kunnen dan toch wel zien hoe het uiteraard uitkomt.
1: Een modelbungalow.
2: Een modelbungalow, ja. En dat heeft een. Dus zodanig is het geïsoleerd. Het heeft een K-waarde, het is dus eigenlijk technisch. Ja. Dat je er het hele jaar in kan wonen. Hè? Ik vind zelf dus van buiten af dat hout vind ik bijzonder en heel makkelijk te onderhouden. Hè? En alles is überhaupt van binnen gemaakt met een hele mooie ramen waar je dus een net voor hebt voor vliegen. En dat soort kleinigheden wat eigenlijk een heerjaarshuis heeft. Hè?
0: Ja, we zijn bijna aan het einde gekomen van deze heerlijke voorstelling. Maar ik neem natuurlijk geen afscheid voor we weten welk nummer jullie vandaag als nummer 1 hebben gekozen. En dan pak ik even de eindstand erbij. En dan zie ik helaas dat Albert West nog steeds staat op nummer 5 met Ginny Come Lately. Op nummer 4 Give Me Love van George Harrison. Op nummer 3 Dimmis Roussos met Goodbye My Love Goodbye. Op nummer 2 Sharif Dean met Do You Love Me. En op nummer 1... het nummer waar velen van jullie op hebben gestemd. Het gaat over de slachting van de Sioux-Indianen door het Amerikaanse leger bij het plaatsje Wounded Knee. Het nummer van de Redbone. We were all wounded at Wounded Knees.
3: Nummer 1.

0: Ja, dit was hem dan. We zijn aan het einde gekomen van deze voorstelling over 28 juni 1973. Ja, ook hier gaan de stoelen nu op de tafel, want vanaf volgende week gaan we op reis met het theater. En zaterdag reizen we naar de zomer van 1969, het jaar dat ik ben geboren, dus nu al leuk. Waar ik naartoe ga, dat hoor je volgende week. Ik wens je een hele fijne week toe en heel graag tot dan. Dag!
1: Bedankt voor uw komst naar het Theater van het Sentiment. Het doek valt voor de voorstelling van deze middag. Beleef meer theater op onze site. nporadio5.nl/theatervanhetsentiment.
2: Maak morgen mee. KRO NCRV.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
8: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches are looking like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
13: De nieuwe spannende roman van een van de best verkochte auteurs ter wereld. Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
14: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
13: Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
15: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
16: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
17: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
18: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
20: 6 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, is het 41,7 graden geworden. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Er zijn dit weekend 2 mensen overleden nadat zij in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdiensten in kritieke toestand uit het water gehaald. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam in een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. Lieke Nooijen is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Marcus lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli finishte als derde. Het weer, het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 23, in het binnenland nog 28 graden. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag, dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Volkspot, Astrid de Jong.

0: nooit meer vergeet. Zo zei iemand ooit tegen mij, je mag niet Sunny draaien omdat het zonnig weer is. Want het gaat niet over zonnig weer, het gaat over iemand die Sunny heet. Ja, maar ja, nu is het zonnig weer, maar zo zonnig dat je er eigenlijk geen plaatjes bij wil hebben. Je wil gewoon eigenlijk afkoelen alleen maar. Ja, dan kun je best een plaatje draaien over iemand die Sunny heet. Bobby Hup. Hup,
1: hup, hup. Volkspot. Theater, muziek en media. Met Astrid de Jong.
0: Goedenavond en wat fijn dat je erbij bent. We delen met elkaar weer de meest mooie liedjes en informatie uit de wereld van de kleinkunst en de media. En het theater natuurlijk, laten we dat niet vergeten. Allemaal een beetje zonder Heilco, die lekker op vakantie is. Dat mag ook wel eens een keertje, maar met mij. Hi, ik ben Astrid en ik heb een liedje meegenomen van Rob de Nijs. Het is, jawel, uit 1973. Mijn eigen kennis van de luisterliedjes uit die tijd is niet zo groot. Ik ben één namelijk vandaag. Maar deze stond op

0: steeds volgens Christopher Cross is het allemaal in orde. Gespot
1: door De Jong.
0: Nieuwe muziek, er is altijd wel iets te luisteren in Nederland op het gebied van kleinkunst of Nederlandstalige en soms ook prachtige popliedjes. Grof Geschut heeft een nieuwe single uit. Dat zijn Vrienden van Volkspot, een Vlaams-Nederlands cabaret en muziekduo. Bestaan daar uit Lander Severins uit België en de Nederlandse Meerte van Velden. En ze staan bekend om hun eerlijke, ontroerende en grappige voorstellingen. En altijd zitten daar persoonlijke verhalen en veel muziek in. De single heet En Dan Alles. En het is de voorloper van het album dat eraan komt. Dat heet De Sport. Daar ga je vast nog wel meer over horen bij Heilco. Maar eerst deze single even. Over verliefd worden, impulsieve keuzes. Ja, en wat dan als dat eerste geval van liefde een beetje weg hebt? Je hoort het allemaal in En Dan Alles. MUZIEK

0: goed insmeren. Sloop John B. Het is de tijd van Oerol, van Lowlands, van de parade, van die zomertheatergebeurtenissen, vaak in de buitenlucht. Heerlijk is dat. En theatergroep Compagnie Dakar speelt een voorstelling op een wel hele bijzondere plek, op UNESCO Werelderfgoed Schokland. Daar is de nieuwe locatie theatervoorstelling Schipbreuk op Schokland. En Guido Kleene, die kan me daar meer over vertellen. Guido, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Een voorstelling over het waargebeurde verhaal van een schipbreuk in 1895, best lang geleden, met één grote vraag die centraal staat. Hoe groot is onze plicht om een ander te redden? Nou Guido, hoe groot is die plicht?
1: Die plicht is heel groot, want we zijn op zee gebonden aan de universele wet die ons verplicht om een schip in nood te redden. En die wet die bestaat al sinds de 19e eeuw en die is nog altijd geldig. En de voorstelling die vertelt het verhaal, zeg maar, van deze historische schipbreuk. Van een schip van de familie Hendrik Jaspers, die vlak voor kerst vertrok vanuit Vollenhoven de Zuiderzee over naar Noord-Holland, naar Amsterdam, en die voor Schokland in de problemen kwam, op een zandbank stootte en water maakte, en daar tijdens die hele heftige storm urenlang in de problemen is geweest. Daarbij zijn de vader van Hendrik, zijn vrouw en hun zoontje van 11 maanden overleden. En tijdens deze schipbreuk kwam er een ander schip langsvaren. Daarvoor er werd om nood geroepen, er is een noodvlag gehezen. En dit is gezien vanuit het eiland Schokland. En dat schip is doorgevaren zonder hulp te bieden.
0: En waarom dacht je dit? Of waarom dachten jullie, waarom moet dit een voorstelling worden?
1: Nou, wij dus na deze dit verhaal, dat greep ons aan, maar dat greep ook de mensen van toen aan.
0: Yeah.
1: Dus er is daarna een rechtszaak gekomen tegen deze schipper die is doorgevaren, die veel landelijke bekendheid heeft, heeft heel veel krantenartikelen, die allemaal unaniem schande spraken over de schipper die doorgevaren is.
0: Mm-hmm.
1: En deze is toen ook veroordeeld tot een gevangenisstraf. Wij vonden dat sowieso al een heel heftig en interessant verhaal. Maar kwamen toen ook op het verhaal van schippers, kapiteins nu, van containerschepen.
0: Ja.
1: Die eigenlijk met hetzelfde dilemma te maken krijgen. Die met containerschepen op de oceaan varen. Dezelfde plicht om te redden geldt nog steeds. En die steeds, wat eigenlijk uit de interviews bleek, is dat ze een soort van opdracht krijgen om niet te zien als ze niet gezien worden. Dat wil zeggen dat er drenkelingen zijn, vluchtelingenbootjes, waar zij in principe de plicht hebben om die op te nemen. Maar deze kapiteins komen onder grote druk te staan van hun rederijen, tijdsdruk. Die zijn vaak contracten die geen vertraging kunnen hebben, die hoge boetes krijgen. En eigenlijk, iedereen weet dat deze wet geldt. Tegelijkertijd, op het moment dat niemand ziet dat jij het gezien hebt, wat gebeurt er dan?
0: Ja, dus je kunt net alsof doen en doorvaren en dat gebeurt. Jij zegt dat blijkt uit interviews. Met wie waren die interviews?
1: Ja, interviews van kapiteins van zeeschepen en ook een aantal interviews van kapiteins van zeeschepen die natuurlijk wel hebben ingegrepen. Want het is echt niet zo dat al die containerschepen die plicht verzaken.
0: Mm-hmm.
1: Het is ook zo dat er heel veel vluchtelingen worden opgenomen door kapiteins van containerschepen zonder dat we dat weten. Maar er zijn er dus ook die dat proberen om niet te doen. Vaak omdat dat hele dilemma van ingrijpen wordt neergelegd bij een kapitein die met zijn schip op tijd moet komen en die op het moment dat hij vluchtelingen opneemt nergens meer kan aanmeren.
0: Oh, ook nog eens een keer. Ja.
1: Ja, in de Europese Unie. Dus er zijn bekend schepen die 3 weken voor Malta hebben gelegen. En die daar die niet mochten aanmeren. En die ook hun vracht niet konden lossen.
0: Maar en hoe zit dat in de voorstelling, Guido?
1: Ja, we vertellen het verhaal, zeg maar, van de rechtszaak.
0: Ja.
1: Dat is één deel. We vertellen het verhaal van een kapitein. Een fictieve kapitein van een schip nu. Die eigenlijk die drinkelingen ziet, niet ingrijpt en daar problemen mee krijgt met zijn geweten.
0: Mm-hmm.
1: En we vertellen het verhaal, een soort derde verhaal van wat moeten we hier nou nu mee?
0: Ja.
1: Wat is onze, wat vinden wij hier nou van? Moeten we altijd iedereen maar redden? Ja, dat is natuurlijk, eigenlijk vinden we dat. Tegelijkertijd geeft dat hele spanningen, et cetera, et cetera. En aan de andere kant is het ook een soort van gedeelde identiteit van de Nederlander, zeg maar, om het gevecht tegen de zee en de krachten van de zee gezamenlijk te voeren.
0: En hoe merken jullie dat de voorstelling speelt op Schokland? Dat stukje wat ooit een eiland was in de Zuiderzee. Het is een heel bijzonder stukje Nederland.
1: Ja, het is een soort... het is een eiland. Het was net een eiland als Urk, hè? Dus ja. In de Zuiderzee. En die verdween langzaam door zeespiegelstijging. En die is in 1860 verdwongen. Zijn de 1000 inwoners nog zijn geëvacueerd. Toen was het een eilandje waar alleen een soort bruggenhoofd was. En een kleine haven. En je merkt dat in de... En toen is het later ingepolderd natuurlijk. En nu is het een soort van natuurreservaat in die grote polder.
0: Ja.
1: Hele mooie plek.
0: Ja.
1: Je merkt, want wij kwamen... Dit verhaal kenden wij niet. Wij kwamen... zeg maar nazaten tegen die ons dit verhaal vertelden en die op zoek waren naar meer gegevens, naar waar zijn nou die familieleden begraven, want uiteindelijk zijn die familieleden ook aangespoeld. Nou ja, die hebben het allemaal vragen zaten en toen dachten we, dit is een verhaal wat wij zo aangrijpend en mooi vinden dat we er een voorstelling van willen maken.
0: Ja, en hoe hoor je Schokland terug?
1: Hoe hoor je Schokland terug? Nou ja, je ziet zeg maar, de locatie is de oude haven van Schokland.
0: Dat ja, is dus je hebt meteen al sfeer.
1: Ja, maar je zit dus in een haven en daar is ook een vuurtoren en er is een zeewering en er zijn plekken. Een echte haven, maar het ligt in de weilanden. Ja, want er is geen zee meer.
0: Het is echt een super plek voor zo'n voorstelling natuurlijk. Het wordt hartstikke mooi. Te zien vanaf 9 juli op Schokland dus. Guido Kleene, ik wens je heel veel toi toi toi.
1: Nou, dankjewel.
0: En bedankt voor je
1: uitleg. Wij wensen iedereen, we hopen dat iedereen komt. Het is ook een hele muzikale voorstelling. Dus zoals je zei, hoe hoor je het terug? Je hoort ook muziek van Schokland. En andere prachtige muziek in de voorstelling.
0: Nou, om verwarring te voorkomen. Dit is niet jullie muziek. Dit is Jean Aznavour.

0: is de NPO Radio 5 schijf van 5 en hij heet Daffodils. En je herkende misschien Raccoon, maar wie is dan die mevrouw die meezingt? Nou, dat is Faela. Ja, daar gaan we nog een hoop van horen, denk ik zomaar. Gisteren hoorde je het al, een greep van artiesten die allemaal genomineerd zijn voor de VSCD cabaretprijzen. Onder hen is ook cabaretier Ryan Panday. Hij is genomineerd, moeilijk woord Astrid. Hij is genomineerd voor zijn programma Grip. En vanavond dachten we leuk om dan eventjes een stukje van hem te horen. Dit komt wel uit de voorstelling Fenomeen. Een andere voorstelling dus. Een conferentie hoor je die begint met het begrip verlangen. Ryan Panday is dit.
1: Maar er ontstond vroeger veel meer iets dat nu steeds minder ontstaat. En dat is verlangen, toch? Als je elkaar niet de hele dag spreekt, als je elkaar moet bellen, moeite voor moet doen, dan ontstaat er iets dat verlangen is, toch? Jullie hebben veel meer moeite voor elkaar gedaan, maar daardoor heeft het ook veel meer waarde. En het is niet alleen met relaties, het is ook met muziek. Meneer, nu vraag ik het aan hem. Is dat oké? Okay? Ja? Oké. Okay. U heeft vroeger platen gekocht? Neem ik aan. Ja. Ja, toch? Kunt u nog uw eerste plaat of een bijzondere plaat herinneren? De Beatles. Maar die heeft u waarschijnlijk op de radio gehoord of op tv gezien. U dacht, ik ga naar een platenzaak, die plaat gehaald. Maar eigenlijk blijft het altijd bijzonder, toch? Als u die plaat hoort of u ziet hem ergens, denkt, ja, dat is die plaat. U heeft daar moeite voor gedaan, dan heeft het waarde. Maar tegenwoordig, als ik een liedje hoor, ik weet niet of u dat ook, maar ik pak mijn telefoon, ik kijk met Shazam van wie het is. En ik download hem meteen, maar het beklijft niet. Weet je, het vervliegt weer, want je hebt de moeite er niet voor gedaan. En het is ook met films. Als wij nu een film willen zien, we kunnen hem downloaden, we kijken op Netflix. Terwijl vroeger, als wij een film wilden zien, hij was net uit, dan moest je in dit lekkere weer. Maakt niet uit wat het was, hè? Regen, kou, lekker weer, moest je naar de videotheek. En dan mocht je hem voor één dag. Dag voor uur, toch? En wat je ook had gepland die dag, hè? Of je zou boksen of niet, toch? Je zou die film zou je kijken, want de volgende dag moest je in de regen, kou, wat voor weer het ook was, moest je hem terugbrengen. En teruggespoeld. Toch? Ja. Anders ging die sukkel moeilijk doen van de videotheek. Volgens mij werken zij nu bij de DHL. Het zijn dezelfde sukkels. Denk ik. Maar je moest... Ik wil trouwens niet beweren dat vroeger alles beter was. Hè? Zeker niet. Weet je, heel veel dingen zijn nu zo ver gevorderd. Technologische vooruitgang is nog nooit zo ver gevorderd geweest dat het nu is. Toch? Geneeskunde ook niet. We kunnen nu met iedereen van over de hele wereld gewoon zo'n contact komen. Alleen ik heb het idee dat alles om ons heen beter is geworden. Alleen één ding niet. Wij. Wij gaan er volgens mij niet beter mee om. Toch? Want alles om ons heen is makkelijker geworden. Daardoor zijn wij ook makkelijker geworden. Het schijnt, hè? Het schijnt dat wij, mensen, steeds minder gebruik maken van het tweede gedeelte van onze hersenen. En ik weet wat je denkt. Heel veel mensen gebruiken het eerste gedeelte ook niet. Maar het eerste gedeelte van je hersenen is het gedeelte dat iets registreert. Weet je, dat werpt een soort vraag op. Er komt iets binnen. Welke plaat was het? En met het tweede gedeelte, dan ga je graven in je geheugen. Toch? Daar ga je links leggen. Volgens mij was het die. Volgens mij had het daarmee te maken. Wacht, wat vind ik er eigenlijk van? Dan ga je twijfelen. Daar zit ook verlangen. Maar dat gebruiken we steeds minder, want we uiten ons meteen naar het eerste gedeelte. We pakken meteen ons telefoon, we zoeken het op. We uiten ons meteen. Weet je, heel veel dingen doen wij niet per se omdat we het willen, maar omdat het makkelijk is gemaakt. Toch klagen. Klagen is nu zo makkelijk dat we het te pas

En te onpas doen. Toch stel meneer, u zag 35 jaar geleden zag u een programma op tv, u was het er niet mee eens. U kon bellen, maar anders moest u een brief schrijven. Dat is veel werk, toch? Moest je helemaal een brief pakken tegen de tijd dat je klaar zat, dacht je, nou, zo erg vond ik het ook weer niet. Ja. Maar stel je was echt boos, hè? Je schrijft die brief. Boos, postzegel, boos likken, je stuurt hem op. De omroep krijgt je brief, denkt de aanrot op. Kijk, er werd niet veel mee gedaan, maar je moest er wel moeite voor doen. Terwijl nu, mevrouw, u kent Jos Brink vast nog wel, toch? Jos Brink presenteerde vroeger een programma op tv met de Indonesische mevrouw, Sandra Remer. Weet u nog hoe hij haar noemde? Kroephoekje, ja. Maar stel je voor dat Jos Brink vandaag de dag nog zou leven. En hij zou live op tv tegen een Indonesische mevrouw kroephoekje zeggen. Dit land is te klein, toch? Op Twitter barst het los, hashtag Jos Brink moet van de buis, flikker op. Angela Kijk TV heeft er een column over. Toch? Ineens zitten er 4 Indonesiërs bij Pauw om erover te klagen. Of eigenlijk 3, 1 Molukker, want die redactie weet zij veel. Ja, nee. Maar ik weet het zeker, er zou een boze Indonesische man de camera aan kijken. Meneer Brink, wij zijn meer dan kroephoek, hè? Wij zijn meer dan kroephoek. We hebben nasi goreng. We hebben nasi rames. We hebben garu garu. Ik weet niet waarom, maar garu garu klinkt zo agressief. Veel stag. Waarom ook 2 keer gado? 1 keer gado is niet genoeg. Ja. Ook als je de rest... Meneer, wilt u gado? Nou, kijk, ik zit een beetje vol. Ik kijk nog even. Wilt u gado, gado? Oké, breng maar dan. Nou, jezus. Blijkbaar moet je er vanaf. Ik weet het niet. Die gerechten zijn agressief, hoor. Doe je het menu open? Rendang! Oh, rustig. Ja, ik weet niet waarom. Ja. Oh,

0: Havens toch altijd, hè? Daar ga ik meteen om. Ik vind al die liedjes al leuk vanwege de stem. En de teksten zijn vaak ook niet mis. Waar heb ik jou meer gezien? Van VOF De Kunst was dat.
1: Raad mijn naam.
2: Raad mijn naam.

Echt een ingewikkeld spelletje. Ik geef aanwijzingen en jij raadt wiens naam ik zoek. Ja, en het is toch bijna altijd een artiest. Een bekende artiest ook. En vaak ook iemand die mooie dingen maakt. In ieder geval vandaag. En dan ook nog eens iemand waar iets mee in het nieuws is. Maar goed, je kunt gaan raden al met één aanwijzing. En ja, met die aanwijzing kun je gewoon al in het wilde weg antwoorden gaan sturen naar 0800-3000-555. Dus 0800-3000-555. Dan krijg je Sanne aan de telefoon. Of je kunt even appen. En dat kan via de NPO Luister app. En dan kun je gewoon, als je wil, gewoon 5 namen sturen. Wie weet zit de goede er gewoon tussen. Laten we eenvoudig beginnen. Ze presenteert voor radio en tv. Ze presenteert voor radio en tv. Nou, doe eens een gok. Via de telefoon 0800-3000-555 of een appje.

0: Ben Ridgway met zijn liedje over een marinier die zijn collega's redt, terwijl die eigenlijk al lang overleden is. En die marinier die kreeg ook als naam Camouflage. We zitten midden in een spelletje. Je kunt er Volkspot fietslampjes mee winnen als je mij de goede naam doorgeeft. En ik krijg al een hoop binnen hoor. Karin Bloemen, Astrid Kersboom, Simone Walraven, Simone Wijmans, Roos Mogré, Irene Morst. Het is allemaal fout, maar...
1: Raad mijn naam.
2: Raad mijn naam.
1: Mijn naam.
2: Raad mijn naam.
3: Raad mijn naam.
0: Het helpt natuurlijk dat ik nog meer aanwijzingen voor je heb. We begonnen met ze presenteert voor radio en tv. Het is leuk al die namen te zien. Maar ik geef je gewoon nog een hint om het makkelijker te maken. De tweede hint die ik voor je heb is... ze is een dot van een mens. Ze is een dot van een mens. En dat is ze ook echt. Doe een gok via 0800-3000-555. Of stuur een appje. Wie denk jij dat het kan zijn? Iemand op radio en tv. En het is ook nog eens een dot van een mens.

0: Ach, ook zo'n mooi liedje, hè? Klein orkest in de wolken, met natuurlijk als zanger Harry Jekkers, die aanstaande woensdag zijn 75ste verjaardag viert. Straks nog een uurtje allerlei moois uit de Nederlandse theaters en muziekwereld. En dan bel ik onder andere met Mark Dakriet van Replay. Die heeft een nieuwe single uit met niemand minder dan Gordon, maar ook een heel groot feest in Ahoy voor de boeg. En er is meer natuurlijk, de onthulling van Raad Mijn Naam. Ik heb een paar goede antwoorden voorbij zien komen, dus ik denk dat dat zomaar wel goed gaat komen. En heel veel muziek natuurlijk. Frank Boeien staat al te trappelen en heel veel Engelse muziek ook. Is ook lekker op zondagavond.
1: Maak morgen mee. KRO NCRV.
2: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
3: 7 uur hier in Boekraad met het NOS Journaal. Sinds woensdag zijn in Frankrijk al meer dan 1000 extra sterfgevallen geregistreerd. In 85% van de gevallen ging het om 65-plussers, zegt de Franse gezondheidsdienst SPF. De zogenoemde oversterfte was vooral te zien in de regio's waar de afgelopen dagen code rood was afgegeven vanwege de hitte. De SPF vermoedt dat het daadwerkelijke aantal hoger is, omdat nog niet alle sterfgevallen zijn geregistreerd. Frankrijk kampte dagenlang met recordhitte. Zo was het 10 dagen op rij warmer dan 35 graden in Parijs. Voor de 3e dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde in de deelstaat Brandenburg werd het 41,7 graden. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. Lieke Nooijen is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Markus lang op kop en was in de sprint in Berg en Dal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli finishte als derde. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Volgspot.

0: Lekker hoor, Julien Clerc op de radio met Sion Chantin en het zonnetje nog buiten, terwijl de temperaturen eindelijk een beetje dalen en er geen hagelstenen te grootte van knoflookbolletjes meer op het programma staan. Het is zondagavond en je luistert naar Volkspot.
1: Volkspot. Theater, muziek en media. Met Astrid de Jong.
0: En ik denk dat ik de laatste tijd niet zoveel appjes heb gekregen als vanavond. Dat is mooi dat deze vrouw door heel veel mensen herkend is in het spelletje.
2: Raad mijn naam.
3: Raad mijn naam.
2: Mijn naam.
3: Raad mijn naam.
2: Raad mijn naam.
0: Cornel, goedenavond.
4: Dag Astrid.
0: Hallo. Ik begon met iemand die presenteerde op radio en televisie. Nou, toen konden we nog alle kanten op. Maar zodra ik zei dat ze ook nog een dot van een vrouw is, toen liep het storm hier.
4: Ja, net voordat je het zei dacht ik, hey, ik ken weinig vrouwen die en de radio en tv doen. Toen dacht ik, had ik het al ingetypt, maar toen je dot zei, van Dolly Dot, toen kon ik hem meteen doorschieten.
0: Ja, en toen was je ook nog eens de allereerste.
4: Dat kan ik me dan voorstellen. Ja,
0: en dat is niet altijd zo hoor. Dat we prikken gewoon altijd iemand. Maar in dit geval, ja, was je gewoon, liep je voor op de rest. Dachten we, waarom ook niet? En zal ik nog even kijken wat ik als derde. Oh ja, als derde aanwijzing had ik. Wij luisteren op zaterdag goed naar haar.
4: Ja, tussen 12 en 2.
0: Goed
4: ja.
0: Zo, je hebt het hele, de hele programmering van Radio 5 in je hoofd.
4: Die staat wel bijna de hele dag aan, ja.
0: Nee, dat is natuurlijk helemaal goed. Het was Angela Groothuizen, Dolly Dot en presentatrice. En de aankomende week presenteert ze dan weer op televisie een programma over Kitty Kotti.
4: Oh, oké. Okay.
0: Ja, ze is weer druk deze week.
4: En ja, terecht, ze valt natuurlijk ook veel in.
0: Ze valt in. Ze heeft, schrijft zo links en rechts ook eens een kinderboek. En zag ik nu, toen ik dit allemaal even aan het doorlezen was, een Annie M. G. Schmid prijs op haar schoorsteenmantel staan voor een liedje van haar, Vinkeveen. Dat wist ik niet.
4: Ik ook niet.
0: Nee. Leuk hè? Dus die ga ik zo even draaien. Cornel, nog even, vertel eens even iets over jou wat we nog niet weten.
4: Wij wonen sinds 5 jaar in Ede. Ik kijk uit op het mooie station. En ik heb een studie spijkerschrift. Dat hoor je ook niet vaak.
0: Kijk, je hebt een studie spijkerschrift. Je hebt een diploma.
4: Afgerond.
0: Niet.
4: Ja.
0: En er was gewoon, het was zeg maar dinsdagmiddag. En je dacht, wat zal ik eens gaan doen met mijn leven?
4: Nou, het was meer mijn werk. Dat deed ik al 20 jaar. En toen dacht ik, ik ga wat anders doen. En dat, ging niet door. Toen dacht ik, ik moet toch eens gaan studeren. Dus toen. En ik heb wel iets met geschiedenis. En toen dacht ik, laat ik dit eens kijken. Nou, binnen een week was ik helemaal verkocht.
0: Maar wat is de charme van spijkerschrift?
4: Omdat het zijn dus kleitabletten. En het zijn puzzels eigenlijk. En ik ben gek op puzzels. Dus.
0: En wat kun je ons leren over het spijkerschrift, dat als we ooit nog eens proberen iets te ontspijkeren, dat we weten waar we moeten beginnen?
4: Dat de spijkertjes van links naar rechts en van boven naar beneden te lezen zijn. Dus het kopje zit aan de bovenkant of aan de linkerkant.
0: Oké. En als hij eronder zit, dan is het, heeft iemand zich vergist, of heb je het kleitablet ondersteboven?
4: Ja, dan zie je er erg dom uit.
0: Nou, wat leuk. En zit je nog wel eens op de fiets?
4: Zeker.
0: Dat is mooi.
4: Niet elke dag, maar wel.
0: Oké. Nou, dan komen er prachtige Volkspot fietslampjes naar Ede. En dan hoop ik dat je daar heel veel plezier aan beleeft.
4: Ik zal aan jullie denken als het weer donker wordt.
0: Heel fijn, Cornel. We gaan naar Angela Groothuizen luisteren en Vinkeveen. Goeiedag, hè, nog.
4: Ja, veel plezier nog.
0: Dank je.

0: Nothing's gonna break my stride. Matthew Wilder, hoorde je. Gespot
1: door De Jong.
0: Nou, meestal ben ik heel trots hoor, dat ik iets gevonden heb wat ik met je kan delen en dat ik het je kan laten horen via de radio, vind ik dan helemaal leuk. Maar in dit geval ben ik wel rijkelijk laat, volgens mij. Misschien heb jij het liedje wel eerder gehoord dan ik, maar sinds ik het gehoord heb zit het in mijn hoofd en eerlijk gezegd wil ik er geen kans voorbij laten gaan om het te draaien. Ik vind het namelijk echt de zomerhit, het zomerliedje voor de komende zomer. Me Lobby You heb ik het over. Het is van Gordon samen met Replay. En ik heb Mark Dakriet van Replay aan de telefoon. Mark, goedenavond.
2: Een hele goede avond.
0: Goedenavond.
2: Hoe is het?
0: Ja, het is goed en ik verheug me dan alweer helemaal.
2: Een mooie introductie, mooi. Heel leuk dat je, zo enthousiast bent over het nummer.
0: Ja, ik weet ook niet. Ja, ik weet het natuurlijk wel, maar waarom ik het mooi vind. Want het is gewoon een leuk liedje. Maar dit is, het is weer zo af en toe, dan steekt er iets bovenuit wat gewoon in je hoofd blijft hangen en waar je dan steeds zin in hebt.
2: Ja, ja. En vooral nu met het zonnetje ook, hè?
0: Precies, maar dat doen jullie natuurlijk expres. Jullie zitten natuurlijk bij elkaar en zeggen van ja, maar we moeten een refreintje maken dat wel blijft hangen bij mensen.
2: Ja, nou, het komt uit het hart. Ik zou je zeggen, want ik heb dit liedje geschreven met Hanse Thomassen. Die kennen jullie misschien ook.
0: Oh,
2: die heeft al heel
0: Hanse
2: veel hits
0: Thomassen
2: geschreven.
0: Oh, ja, die, maar. Oh, nou, dan doe je wat met me. Oh, wat erg.
2: Is dat zo? Ja, Jeffrey
0: 101, oh, 1001. Dat is heel lang geleden.
2: Precies. Ja,
0: ach,
2: ja,
0: mooi.
2: En Nathan Green. We hebben met z'n vieren geschreven.
0: Ja.
2: En we gingen zitten en ik zeg, jongens, we moeten een liedje, of niks moet. En ik zeg, laten we een liedje schrijven met voor Gordon. We willen weer met Gordon, we willen na 25 jaar weer iets leuks doen. En toen zei ik van, ja, wij staan natuurlijk, hè, Replay, we staan altijd voor liefde. En toen zei ik, laten we het in het Surinaams doen, dus Me Lobby You. En iedereen ging gelijk aan. Iedereen zei, dat wordt de titel. Ja. Zo is het gegaan.
0: Ja.
2: Ja, ja. En dan van het een ontstaat het ander. En ja, dit iedereen zegt, wie het refreintje hoort, het gaat er niet meer uit.
0: Nee.
2: Dat is alleen maar complimenten.
0: Ja, ja, het is lekker en het klinkt ook weer echt zo lekker. Maar waarom wilden jullie weer met Gordon?
2: Nou, ik zou je zeggen, het is gekomen. Wij hadden een aanvraag voor Radio 538, was dat. En dat was, ja, ik moet het even zeggen, want zo is het wel begonnen.
0: Ja, het
2: was in de middag. Nee.
0: Ja.
2: en toen dat ging over de Zero's. En toen hebben we daar, heel veel jaren, hebben we weer een keer samengezongen. Deden we Weet Dat Ik Van Jou. Daar kregen we zoveel positieve reacties op. En toen zeiden we, nou weet je wat, zullen we niet nog een keertje gewoon weer een leuk liedje samen doen? Zo is het eigenlijk gegaan.
0: Het is 25 jaar geleden dat jullie Never Nooit Meer hadden. Ook zo heerlijk.
2: Klopt.
0: En het is 30 jaar dat jullie bij elkaar zijn. Dat gaan jullie vieren in Ahoy in oktober. Ik neem aan met Gordon.
2: Ja, wij vieren op 9 oktober dit jaar ons 30-jarige jubileum van Replay. En daar komen natuurlijk gasten ook bij. En natuurlijk ontbreekt Gordon niet. Hij was de eerste gast die we bekend hebben gemaakt. En we kunnen niet wachten. En we gaan, het dak gaat eraf. En we hebben gisteren hebben Edcilia bekendgemaakt. Treintje is erbij. Dus er komt echt wel een leuke line-up. Het wordt echt heel leuk. En er zijn nog maar een paar kaarten beschikbaar. Zitplaatsen zijn uitverkocht. Dus er zijn wel een paar staanplaatsen nog beschikbaar.
0: Wie staat er op 10 en 11 oktober in Ahoy?
2: Dat weet ik niet.
0: Nee, misschien wel niemand.
2: Oh, ja. Weet je wel dat niemand?
0: Ja, check dat maar even. Zeg, die 30 jaar, kun je voor mij gewoon nog één mooi moment van Replay eventjes met ons delen?
2: Wauw.
0: Ja, ik vraag per se niet het allermooiste, want dat is moeilijk.
2: Nee. Nee, ja, ik denk gewoon wat na 30 jaar, dan praat ik even voor mezelf. Een van de mooiste momenten vond ik, ik was nog kok destijds. Ik was nog een jonge jongen. En ik stond in de keuken. En ineens zegt Mark, je bent op de radio.
0: Mm.
2: Ja, dat kippenvel. Dat vond ik zo mooi om te. Ja, ik kende dat natuurlijk niet. Voor het eerst op de radio. En ook een keer voor het eerst op tv. Toen had je nog TMF en zo.
0: Mm-hmm.
2: Dus dat kwamen we op TMF. Ja, dat was wel een heel mooi moment. Maar we hebben zoveel leuke, mooie momenten.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: En dus,
0: En door de jaren heen, ja, hebben we ook nog kunnen volgen hoe jij opeens slank en fitboy werd.
2: Ja. Ik zal je zeggen, het blijft een gevecht. Hè. Het gaat, zal nooit weggaan. Ik zeg altijd, ik heb levenslang. En ik denk dat heel veel mensen dat niet iedereen, maar die eetverslaving hebben gehad, die dat zullen begrijpen. Ik moet altijd opletten. Maar er zijn ergere dingen in het leven, zeg ik altijd.
0: Ja, weet je,
2: en ik sport gewoon elke dag. Let gewoon goed op. En ook als ik bijvoorbeeld, ik zeg altijd een tip aan de mensen die, ik heb wat schommeleffect, ken ik ook allemaal. En dan zeggen ze, Mark, wat moet ik doen? En dan zeg ik, koop gewoon geen slechte dingen in huis, want daar begint het. Je kan wel elke dag gaan trainen, maar thuis, als je thuis zit op de bank, dan wat gaan de mensen meestal doen? Dan gaan ze snacken. Mm. En dat moet je niet hebben. En ik heb die verleiding niet in huis.
0: Heel
2: klaar.
0: Slim. Ja.
2: Dat is het. Dat zijn allemaal kleine beetjes. Ik zeg ook bijvoorbeeld, als je gaat tanken, ik zeg, ga dan niet naar een pompstation. Nee, ga bij een onbemande pompstation. Want dan zie je die snoepjes niet. Dat had ik vroeger namelijk altijd.
0: Ja.
2: Dan hield ik het vol en stond ik bij die kassa en dan zeiden ze, we hebben vandaag een actie. 2 halen, 3. Ja, en dan werd ik gek.
0: Ik vraag me dus altijd af, wie trapt daar nou in, denk ik altijd.
2: Ja,
0: maar dat was jij.
2: Dat was ik dus. Maar dat doe ik dus niet meer.
0: Nee, aan de wortels. En natuurlijk ook voorbereiden, want het is ook weer topsport. Zo'n concert.
2: Precies.
0: Maar goed,
2: we zijn vol met de voorbereidingen bezig en het wordt echt een hele mooie show. We kunnen niet wachten en voordat je het weet is het alweer 9 oktober.
0: Ja.
2: En dan gaan we knallen met Gordon natuurlijk en nogmaals Treintje en Silas zijn erbij en we kunnen niet wachten.
0: En wat ga ik nu draaien?
2: Ja, mensen, ik zou zeggen geniet van onze nieuwe single Gordon en Replay. Hier is Me Love.

Groove van Gordon en Replay en daarna Red Sails in the Sunset van Fats Domino, moet ik zeggen. Jongens, nog heel even over het WK voetbal. Want ik weet niet of jij thuis het allemaal een beetje volgt, of je voetbalfan bent. Maar als Oranje voetbal zijn we dat denk ik allemaal een beetje. En misschien, ik denk dat het je niet ontgaan kan zijn, maar als Nederland scoort, dan wordt er een liedje afgespeeld in het stadion om dat doelpunt te vieren. Elk land heeft daar een eigen goal tune voor. En als Nederland dus een doelpunt maakt, dan hoor je dit. Sorry hoor. Nou, ik weet het, het is feest natuurlijk in zo'n stadion en je moet overal overheen. Maar is dit echt het mooiste wat we konden leveren van deze versie van Wij Houden van Oranje van André Hazes? Ja, dat doet dus de KNVB. De Nederlandse Voetbalbond die stuurt dan zo, nou, doe dit maar. Als wij iets scoren, dan kun je dit aanzetten. En dit is het geworden. En eerlijk gezegd zijn wij even gaan nadenken op de redactie. Was er niet iets geweest waar ons hart bij iedereen sneller van was gaan kloppen? Dus als we nou de volgende keer, hè, bij een doelpunt dit bijvoorbeeld horen.

dat zou, ik weet niet. Ik zou dat meer waarderen. Er zijn ook mensen die dit meer zouden waarderen. Ja, dat waren Akte en de Munnik met Stil aan de Overkant. Dat is ook dan weer een beetje kleinkunst. Dat we ook het volk verrijken op deze manier. En dat andere was natuurlijk Wolter Kroes met Viva Hollandia. Maar we hebben nog meer keuzes. Het mooie liedje van Guus Meeuwis. Misschien dan samen met Joep van het Hek.

0: beker tonen.
1: Kijk, nou dat zou toch leuk zijn, of deze. Ja, klok is van hout. Ja, eerlijk gezegd ben ik al meteen helemaal om. André van Duin en zijn bal van goud. Maar ja, misschien moet toch deze. Ja, ik denk dat heel veel mensen die het meest waarderen. Maar ja, ik vind de keuze moeilijk. Wat zou jij het liefste horen bij ieder doelpunt? Bij ieder doelpunt, hè? Dus niet af en toe eentje, maar ieder doelpunt. Misschien heb je ook wel een hele andere suggestie. Ik hoor het heel graag van je via eventjes een appje in de NPO Luister-app. Nou.

Doe iets. Nou, doe het nog maar even niet, hè, want het is inmiddels 7:50. Maar volgens mij is het nog best wel warm. Wacht nog even een dagje. Vanaf morgen is het een gewone, lekkere zomer. Maar goed, Frank Boeijengroep met Doe Iets was wel de moeite waard om weer eens naar te luisteren met z'n allen. Bedankt voor alle appjes. Er zitten ook een paar echt hele lieve appjes bij. Dus mocht je jezelf aangesproken voelen, dank je wel daarvoor. En suggesties voor liedjes die we kunnen laten horen bij het scoren van het Nederlands elftal. Ja, maandagavond, maandagnacht eigenlijk, is het weer zo zover. Koekoek van Wilfred Genee kreeg ik geadviseerd door Maas. Michel zegt, pak die bal moet in het net van Bob Fosco. En ja, ga dan toch gewoon voor Hazes, zegt Pedro. Dat snap ik natuurlijk ook. Maar bijvoorbeeld Rob en Willeke en Evert en Mieke en ikzelf, en ik weet ook mijn vader, die zouden toch wel heel blij zijn als het André van Duin was geworden met dit liedje.

0: Maandagnacht. Even denken, het is de nacht van maandag op dinsdag. Ja, dus maandagnacht, als Nederland al scoort, dat opeens dan de KNVB heeft bedacht, ja, we vragen even aan de FIFA of ze dan André van Duin in starten in plaats van die Harry. Het zou toch echt heel grappig zijn. Goed, het is tijd voor een tip van de redactie. Mijn collega Sanne, die zit al te bubbelen naast me, want die heeft zoiets prachtigs meegemaakt dat ze heel graag met ons wil delen. Waar ben je geweest, Sanne?
1: Ik was bij Wende Snijders, haar nieuwe voorstelling. Die heet het Experiment. En ik ga altijd naar alle voorstellingen van Wende. En, of niet naar allemaal, maar naar elke nieuwe show.
0: Ja, en je gaat ze in ieder geval één keer zien. Ja, ik snap het. Ja.
1: En dit heette het Experiment. En ze zei dus ook, ik ga vanavond alleen maar nieuwe liedjes spelen. Dus je hoort niet mijn hitjes of klassiekers uit voor eerdere voorstellingen. Ik heb ze in no time geschreven. En je gaat het er maar mee doen eigenlijk. En zij gebruikt zulke mooie teksten weer. Haar woordenschat is eindeloos. En ze weet het ook zo goed te articuleren. Je verstaat het allemaal zo goed. En ze heeft bijvoorbeeld ook één liedje gemaakt over de daad, het minnespel. En dat is vrij expliciet omschreven. Maar zij, het wordt nergens vulgair. Het wordt nergens dat je denkt, oh, ik heb het niet meer. Ik krijg hier een beetje ongemak van. Wat ik zelf best wel snel heb als mensen dat doen. Maar je staat gewoon dus allemaal heel goed te luisteren naar hoe zij het beleeft. En ik vind dat dus heel knap hoe ze dat voor elkaar krijgt. En hoe ze de hele zaal stil krijgt. En dat je dus ieder woord weer wil verstaan. Nou, ik vind dat weergaloos knap. En het was ook heel leuk, want op een gegeven moment waren de liedjes op. Ze zei, dit is mijn laatste liedje. En daarna maakte ze een buiging. En was de voorstelling afgelopen.
0: Ja, had ze niet gemaakt.
1: Er was niet meer. En ze ging ook geen liedjes. Ze ging ook geen hitjes doen en zo. Dus het was gewoon hartelijk bedankt. Fijne avond. En na een dik uur zat ik weer in de auto naar huis. Ik vond het heerlijk overzichtelijk.
0: En het is allemaal nieuw materiaal wat ze heel snel heeft geschreven. Zit er nog een lijn in dan? Of is het gewoon, wil ze delen wat ze de afgelopen tijd gemaakt heeft?
1: Een beetje wel. Ja, het is niet een cabaretvoorstelling met echt één rode draad. Dus het zijn allemaal persoonlijke liedjes. Het is echt prachtige tekst. Ik kan zo blij worden van haar woordkeuze. Ze had ook ergens een liedje. In een liedje dan gebruikt ze het woord lexicon. En ik dacht, waarom gebruik je dit woord? Waarom niet woordenboek of weet ik veel? Zij vindt het lekker om te puzzelen met mooie letters. Met mooie woorden die ze iedere keer omdraait. En ik heb het idee dat ik haar heel goed begrijp daarin. En ze heeft ook zo'n fit lijf. Ze is even oud als ik, maar ze heeft echt armen die alleen maar uit spieren bestaan. Zo'n hele gespierde rug. En ik sta iedere keer met mijn mond open echt naar te kijken van hoe krijg je het voor elkaar? En ik denk dat we hebben niet meer artiesten als zij in Nederland.
0: Het is dus het is een experiment. Het heet het experiment. Ja. Zoeken of het in de buurt komt, denk ik, of niet. Ja. Of kan het alleen in het burgerweeshuis?
1: Nee hoor, ik was in het burgerweeshuis. Oh, dat was de try-out. Maar ze gaat gewoon het hele land door naar allemaal leuke kleine theatertjes. Dus je kunt ook heel dichtbij komen. Dat is zo mooi.
0: Wende Snijders. Dus je had geen liedje. Je hebt niet stiekem wat opgenomen.
1: Nee, er is dus nog niks van die nieuwe voorstelling. Dus daarom dacht ik dan maar het mooiste liedje van Wende dat ik ken. Dat doet ze samen met Vrouwtje en dat is Troostzoekers.

0: De troostzoekers van Wende Snijders. Zo, die weet wel gebruik te maken, hè, van de muzikale opbouw. Wende Snijders, ze treedt nog steeds op. Na de zomer, denk ik. Want in de zomer is het altijd even rustig in de theaters. Rest mij nog een songfestivalliedje. Want aan het einde van iedere aflevering van Volspot duiken we even in het rijke verleden van het songfestival. Ik mocht ook zelf iets uitzoeken. En toen was ik benieuwd. Ik wilde het graag nog weer een keertje terug horen. Dat liedje, dat ene liedje, dat het net niet werd toen wij Sieneke naar het Songfestival stuurden. Toen moest Pierre Cartner kiezen tussen Sieneke en een ander groepje dat hetzelfde liedje bracht. Lux heette ze. En het heette dus ook Shalalali en ik ben verliefd. En dat hadden we dus kunnen sturen in 2010.
1: Volgens mij is dat een hele gezellige boel met die dames van jou.
2: Het is echt supergezellig, maar ook, moet ik eerlijk zeggen, superspannend.
1: Je bent een beetje zenuwachtig.
2: Ik ben heel zenuwachtig. Ja, echt waar. Ik vind het gewoon, ten eerste plaats heel erg leuk. Maar het is ook, denk ik, iets heel bijzonders geworden. Het heeft, vind ik, eigenlijk een bijzondere uitstraling. Het is een Nederlands liedje met een internationaal allure. Ik heb een groepje kunnen formeren samen met John Deren, wat heel eigentijds is. En wat buiten goed zingen kan ook nog fantastisch eruit ziet en fantastisch kan dansen.
1: Ja, want ik moet zeggen, ik vind het zeker bijzonder. Want als ik aan Frans Bauer denk, dan denk ik eigenlijk niet gelijk aan 6 sexy dames. En dat is niet fout bedoeld, maar...
2: Nee, maar ja, kijk, er is mij gevraagd om zeg maar deze meiden te mogen coachen. En ik heb geprobeerd het beste uit deze vrouwen te halen. En ik heb geprobeerd iets te creëren waar Nederland straks van kan zeggen van nou, we zijn er trots op. Het is een afspiegeling van de maatschappij. Het zijn leuke, jonge Nederlandse meiden uit alle...
1: Ja, Frans, waar gaan we heen?
2: Alle variëteiten. We hebben Nederlands, ik heb een Poolse erbij zitten. Nou, noem alles maar op. Ik ben er gewoon ontzettend trots op. En ik ga gewoon echt helemaal dadelijk uit mijn pannetje gewoon als ze beginnen.
1: Frans, we krijgen alvast een groot applaus. Heb jij je ook bemoeid met de styling en de make-up en het haar?
2: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb geprobeerd de mensen erbij te zoeken waarvan ik heb gedacht dat ze iets kunnen toevoegen. Ik heb samen met John wel me bemoeid met het liedje. En we hebben er ook toch wel oosterse klanken in verwerkt. En dansen en de kleding, dat hebben de dames zelf gedaan. Want ze moeten zichzelf lekker erin voelen. En ik vind dat ze dat fantastisch hebben gedaan.
1: Nou, we gaan even kijken of wij het ook allemaal heel fantastisch vinden. Hier zijn ze, dames en heren. Geef ze een groot applaus. Lux!

0: De dames van Lux waren dat met Ik ben verliefd uit 2010.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: 8 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De vliegtuigcrash bij Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer bij het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Er rijden weer treinen tussen Gouda en Den Haag en Gouda en Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van de gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde in de deelstaat Brandenburg was het 41,7 graden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graad. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Lieke Nooijen is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Marcus lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De muzikale fruitmand.

Mooi lied van Don Francisco, Give Your Heart a Home. Over dat je thuis mag komen, precies zoals je bent. En voor Don, ja, was dat zijn eigen ervaring met God. Dat hij ergens terecht kon zonder eerst alles op orde te hebben. Mooie gedachte om deze zondagavond mee te beginnen, lijkt me zo. Don Francisco, Give Your Heart a Home. En daarmee zeg ik een hele goede avond en welkom bij een nieuwe aflevering van de Muzikale Fruitmand. En als ik nieuw zeg, dan ja, bedoel ik een nieuwe aflevering van een programma dat al heel lang meegaat. De allereerste uitzending, februari 1972. Dus nou, reken maar uit hoeveel afleveringen dat dan zijn. En dan zat ik hier gisteravond ook op deze zaterdag. En het was een ontzettend onstuimige avond met heel veel onweer, heel veel regen.

Maar dat zorgde ook meteen voor heel veel creatieve verzoeken. Iemand die vroeg ruwe stormen mogen woeden aan. Psalm 29 werd ook nog aangevraagd. Een oude lofzang van David waarin eigenlijk ook zwaar onweer wordt beschreven als de stem van God, de donder die over het water rolt. Nou, ga zo maar door. Ik hoop dat je vanavond ook weer creatief meedenkt. Ik kan het goed gebruiken. Een verzoek kun je insturen via de NPO Luister-app. Die installeer je één keer op je telefoon of tablet en dan sta je meteen altijd in verbinding met de studio. Maar bellen mag ook vanavond. Ik neem zelf even de telefoon op 0800 3000 555. Dus 0800 3000 555, geheel gratis. En als je er niet meteen doorheen komt, mag je ook een berichtje sturen. Dus met de NPO Luister-app. Nou, het is deze maand echt een feestmaand voor Henk en Adrie Modde uit Barneveld. Hans en Hanny Bijl die vroegen dit lied voor hun aan en ze schrijven er een hele mooie boodschap bij. Lieve Adrie en Henk, op 8 juni waren jullie 55 jaar getrouwd. En morgen, op 29 juni, dan hoop jij, Adrie, 80 jaar te worden. We zijn al heel lang vrienden met elkaar en we hebben samen lief en leed meegemaakt. Maar Gods trouw mochten we daarin steeds ervaren. Dus wij feliciteren jullie met allebei de feestelijkheden. En we wensen jullie Gods zegen toe met de lieve groeten van Hans en Hanny. Nou, en bij zo'n mooie boodschap past ook één heel mooi lied en dat is deze. Groot is uw trouw, o Heer. Vanavond in de uitvoering van Opwekking.

Halleluja, zing voor Jezus, zittend aan Gods rechterhand. Zo begint dit lied en het is ook een supermooi beeld uit de Bijbel. Aan de rechterhand zitten. Het was vroeger de ereplaats, de plek vlak naast de koning. De plaats van ja, vertrouwen, van macht. Als je daar zit, dan had je dat daadwerkelijk. En over Jezus wordt ook gezegd dat hij daar is, op die ereplaats, naast een andere koning, naast God. Nou, samen gaan we deze avond inkleuren, deze zondag 28 juni. En misschien schiet je nu wel een naam te binnen. Iemand die je dierbaar is. Iemand ja, die veel voor je betekent. Als een vader of een moeder, kinderen, buurvrouw, buurman, een goede vriend. Wat zou het dan mooi zijn om zo iemand te verrassen met een lied. En vanavond kan dat door te bellen naar 0800 30555. Er hangen er meerdere mensen aan de telefoon. Dus als je belt, ja, misschien heb je nog nooit gedaan en je denkt, ik krijg niemand te pakken. Als je de uitzending hoort via de telefoon, dan hebben we je opgenomen. Dus dan kun je gewoon even blijven hangen en dan is dat als het ware de wachtmuziek. Ook wel fijn, toch? En anders stuur je een berichtje met de NPO-luisterapp, dan lees ik het ook hier voor mij. Na een onstuimige nacht met onweer en regen kwam vanmorgen gewoon ook weer de zon op en begonnen de vogels te fluiten. Na een week van snikheet weer voelde dat misschien wel als een ja, fijn nieuw begin. En het volgende lied dat past daar ook bij. Het gaat er als het ware over. Henk van Diermer uit Bunschoten-Spakenburg die vraagt 10.000 redenen aan. Hij noemt het zelf al. De zon komt op, maakt de morgen wakker. Naar die bekende zin uit dat lied. En hij vraagt het vanavond aan voor iedereen die het zwaar heeft en heel veel last had van de warmte. En ook in het bijzonder voor zijn zus die vorige week jarig was. Dit is Eline Segers die het zingt bij Petrus in het land 10.000 redenen.

Amy Grant en het lied You Were There. Eigenlijk een terugblik op haar leven, haar ja, rijke leven tot nu toe. Ze kijkt terug en zingt met dit lied over iemand die er altijd was op de momenten dat ze ja, met iemand moest praten. Dat ze even haar verhaal kwijt moest bij iemand. En ook op de momenten dat ze de weg even kwijt was. You Were There, zingt ze. En met you bedoelt ze dan God. Nou, mooi om dat zo te kunnen zingen en te kunnen getuigen als Amy Grant zijnde. Het is de muzikale vrijmand van zondag 28 juni. En eind dit jaar staat er weer een hele mooie dag op de planning. Namelijk de Nederland Zingdag van de EAL. Die is dit jaar op 3 oktober in Barneveld met het thema Loof de Heere alle volken. Dus dat is iets om alvast even rekening mee te houden in de agenda. 3 oktober, de Nederland Zingdag. En het leuke is dat je nu alvast mag meedenken over welke liederen daar gezongen gaan worden. Dus nou ja, eigenlijk een soort verzoeklied mag je doorgeven, maar dan voor de Nederland Zingdag. Dan zingt niet iedereen het mee via de radio, maar daar in die Midden-Nederland-hallen met duizenden mensen tegelijk. Via de website nederlandzingt.el.nl kun je alvast jouw favoriete lied of psalm doorgeven. En dat kan nog tot 12 juli. Dus de komende 2 weken ongeveer heb je nog de tijd ervoor. Ja, en als je daar dan toch bent, kun je ook alvast even stemmen op de psalm van de week. Waarover later vanavond meer natuurlijk. Nou, dit volgende lied werd ook gezongen bij Nederland Zingt. Het is een verzoek van Wim uit Apeldoorn, die al meer dan 40 jaar in een koor zingt. En dit lied, ja, dat staat toch altijd bovenaan zijn lijstje, hoor. Het is zijn lijflied, zo noemt hij het zelf. Omdat het precies gaat waar het hem altijd om ging. Niet om hemzelf, maar om wie er werkelijk koning is. En dat wordt bezongen in dit lied. Kronen met gouden kroon.

Vier het leven mee. Een mooie verjaardag, een bijzonder jubileum of gewoon een moment om dankbaar te zijn. Laat de allermooiste psalmen en gezangen klinken voor wie het meest dierbaar is. Vraag ook een lied aan, gebruik de NPO Luisterapp of bel vanavond spontaan naar 0800 3000 555.

Mijn Jezus, ik haal van u de koorzang vanuit de Sint-Joriskerk in Amersfoort. En dat klonk hier in de muzikale Fruitman, terwijl het gezongen is en ja, ook geschreven door een jongen van 16 destijds. William Featherstone is zijn naam. Hij was net tot geloof gekomen, schreef dit uit pure dankbaarheid op. Mijn Jezus, ik haal van u in de Nederlandse vertaling. Die is van Ellie Zuiderveld, die door de jaren heen ook heel veel liederen om heeft gezet naar het Nederlands. Heeft ze vertaald, niet alleen kerkliederen, maar ook ja, nummers als You Say, laatst nog Bridge Over Troubled Water, met een prachtige uitvoering ook van Elise Manna. Brug Over Woelig Water. En nou ja, dit is misschien wel een van de mooiste. Mijn Jezus, ik haal van u. Vanuit de Joriskerk dus. Nou, er wordt al druk gebeld, druk geappt met de NPO Luister-app. Leuk ook om net even Charlotte bijvoorbeeld te spreken. Charlotte Berghout wou even laten weten dat ze iedere week van het programma geniet. Dankjewel Charlotte en zeer gewaardeerd dat je daar even voor opbelt. En ik zie hier een bericht binnenkomen van Gratia. Heb ik ook gesproken. En zij wil vanavond Romina in het zonnetje zetten. En Romina is de begeleiding, de groepsleider, laat ze weten. Maar Romina is al een tijdje ziek. En nou, dat duurt nog wel even. Dus met dit lied wil Gratia haar graag bemoedigen. Met de boodschap dat God haar zegent. Het gaat om het lied Leef met volle teugen. Dat vanavond wordt gezongen door Elbert Smelt en Kinga Baan.

Het christelijk Sliedrechts mannenkoor Ichtes en daar is een helper. Nou, het is best een tropische week deze week als het gaat om de temperaturen. Met hoge temperaturen natuurlijk, ook vanavond weer. Nou, ik denk een avond om het raam open te laten staan. Dus, nou, ik vind dit wel heel toepasselijk hoor, Adam. Je vraagt een, in mijn oren heel tropisch lied aan. Je vraagt om een uitvoering van iemand die een fluit speelt met de mond. Hij bedoelt deze versie, denk ik, van de Opwekkerband. En het lied Geprezen zij de Heer. Namens jou nu op de radio.

ene goede buur of juist die verre vriend? Verras ze met een lied. Vraag een nummer aan in de muzikale fruitmand. Gebruik de NPO Luisterapp of bel vanavond spontaan naar 0800 3000 555.

0: Het hervormd jeugdkoor. Volksjubilant uit Waddinxveen onder leiding van Jan Mulder. En voor uw liefde, Heer Jezus.
1: Waarom wachten tot morgen? Verras vanavond nog iemand met een muzikale bemoediging. Vraag ook een lied aan via de NPO Luisterapp of bel naar 0800 3000 555.
0: Tieneke, goedenavond.
2: Goedenavond, Jurie.
0: Waar bel je vanavond vandaan?
2: Wat zeg je?
0: Waar bel je vanavond vandaan?
2: Vanavond bel ik vanuit Bilthoven.
0: Hey, Bilthoven, dat is hier in de buurt van Hilversum.
2: Ja.
0: En je vraagt een lied aan Voorwaarts Christenstrijders. Waarom past dit lied juist vanavond
2: in de Vrijband? Dat heb ik al een tijdje in gedachten zo. Maar dat wil ik zo graag voor alle mensen die al bij Jezus horen aanvragen. Want er is zoveel in de wereld aan angst van oorlog en haat. En noem maar op, het is ver weg en dichtbij. Mm-hmm. En dat kan je soms zo benauwen. En dan denk ik... wij moeten door blijven gaan bij Jezus. Dus hij heeft het zelf gezegd. Dat zal hij dan makkelijk wezen. Er kunnen allerlei dingen gebeuren. En we weten wat er nog heel wat staat te gebeuren. Wat moet gebeuren. Alles wat in de Bijbel staat, moet gebeuren. Maar dat kan je zo'n angst aanjagen. En dan denk ik, we moeten elkaar bemoedigen. En strijdbaar blijven. Dat is een strijd, het leven van Christus volgen. Dat
0: en,
2: is een strijd.
0: En hoe lukt jou dat, Tieneke? Als je kijkt naar al het wereldnieuws en de moed die zat je soms in de schoenen, hoe hou je dan zelf moed?
2: Nou, dat bedoel ik dus. Ik krijg daar natuurlijk ook wel eens angst van. Maar dat is niet nodig, want wij hebben een machtige hulp. En dat moeten we gewoon niet vergeten. Want dat is niet zomaar gezegd in de Bijbel om het mooi te maken. Nee, als het nodig is, dan mag ik dus op een krachtige hulp rekenen. En de Heilige Geest die mij sterk houdt. En want ik wil die kroon van de hemel, die plaats wil ik niet verliezen. En het kan natuurlijk wel heel erg gaan worden. Want dat zie je nou met de christenstrijd van in China bijvoorbeeld. De christenen worden daar ook weer vreselijk vervolgd.
0: Hoop leed in de wereld, ja.
2: Dus we moeten elkaar bemoedigen. En dat kan alleen als we samen zingen, samen bidden, samen helpen als iemand er even doorheen zit om te bemoedigen met een woord of met een daad gewoon. Want liefde kan je overal en in liefde, hè, dat is niet alleen maar mooie dingetjes, maar gewoon een arm om iemand heen of even een luisterend oor of even op de juiste moment even een schouderklopje, noem maar op. Hè? En dus we moeten elkaar blijven bemoedigen, we moeten die strijd aangaan, we gaan hem niet alleen.
0: Nou, dat heb je bij deze dan gedaan, Tieneke. Ja. Je hebt ontzettend veel mensen bemoedigd, dat ga je nu ook doen door dit lied aan te vragen.
2: Ja.
0: Mag ik je daar ontzettend voor bedanken bij deze?
2: En ik hoop dat iedereen daar moed uit haalt.

Prachtige bemoediging. Dankjewel, Tineke. Voorwaarts Christenstrijders van het Leger des Heils Stafkoor. Ja, er liggen nog heel veel verzoeken voor, maar er kunnen nog wel een paar bij, hoor. 0800-3000-555 of de NPO-luisterapp. Wie weet hoor je hem zometeen na het nieuws van 9 uur.

Kinderen in Zuid-Soedan gaan met een lege maag naar bed en groeien op met angst. Hier vechten gezinnen elke dag om te overleven. Oorlog, geweld en extreme weersomstandigheden zorgen voor honger, verlies en trauma. Daarom komt EO Metterdaad in actie. We geven voedselhulp aan gezinnen die honger lijden en we helpen boeren met zaaigoed en training, zodat zij weer zelf voedsel kunnen verbouwen. Daarnaast bieden we kinderen onderwijs, een veilige plek om te spelen en hulp om hun trauma's te verwerken. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/Zuid-Soedan.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 9 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In het westen van de Verenigde Staten zijn 3 brandweermensen omgekomen bij het bestrijden van een natuurbrand. 2 anderen liepen brandwonden op. Ze probeerden een grote natuurbrand in de staat Colorado te blussen. De brandweermensen raakten ingesloten door het vuur dat snel om zich heen greep. Dat kwam door warm en droog weer, waarbij bovendien een harde wind stond. Nou, in Duitsland is ook het hitterecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Slubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. Er rijden weer treinen tussen Gouda en Den Haag en Gouda en Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk gedacht. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. De vliegtuigcrash bij Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar tijd. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer bij het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Zaltbommel en Knooppunt Empel. 5 kilometer file door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. En op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Woerden en Nieuwerbrug staat ook 5 kilometer file. Daar liggen voorwerpen op de weg. 3 rijstroken zijn dicht. In beide gevallen is de vertraging ongeveer een half uur. Dit was de verkeersinformatie.
0: De muzikale fruitman, Joeri van der Geest.

Sandy Perry en When I Heal. In het tweede uur van deze muzikale vrijmaand op zondag 28 juni. Fijn dat je erbij bent, fijn dat je verbonden bent in dit programma dat er meer dan 55 jaar bestaat en waar vanavond ook weer in het grote Fruitman-boek wordt geschreven. Met misschien wel jouw verzoekplaat. Ja, we hebben nog een aantal lege bladzijden staan waarop je mag laten weten voor wie je graag een lied wil aanvragen en waarom. Bellen mag naar 0800 3555, geheel gratis. En anders kun je een bericht sturen met de NPO Luisterapp. Dus 0800 3555 of de NPO Luisterapp. Maar je kan ook op de website terecht, nporadio5.nl. En dat heeft Letta onder meer ook gedaan. Letta Noorlander uit Gouderak die vraagt het aan voor Drina Noorlander uit Zoetermeer, die vandaag 90 jaar wordt. Dus van harte gefeliciteerd, Drina. En een gezegend jaar toegewenst, schrijft Letta. 90 jaar heb je natuurlijk heel veel meegemaakt en heel wat redenen ook om op terug te kijken. En Letta die kiest voor dit verzoek de eerste woorden van Psalm 91, de psalmrijming. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de Hoogste Koning beveiligd in de duistere nacht. Het is Psalm 91, we horen vers 1 en 5.

0: hoop, want God heeft dat gezegd.
1: Nou, ik vind het een leuke gedachte, Arjo, dat je momenteel meeluistert vanuit het buitenland. Je verblijft in Zwitserland, laat je weten. En daarom vroeg je dit lied van Lef aan. Kijk omhoog. Hè? Pas mooi bij je verblijf daar tussen de bergen. Een grote zegen, spreek ik uit, laat je weten, vanuit de Zwitserse bergen over Nederland. Met dit lied dat je aanvraagt in de muzikale Fruitmand. Ja, er komen mooie berichten binnen. Onder meer Helene, die schrijft dat het bij haar lekker begint af te koelen na een rustige dag voor zichzelf te hebben gehad. Momenteel zit ze relaxed te luisteren en nou, ze herkent heel veel bekende liederen die voorbij komen. Dus nou, dankjewel daarvoor, Helene. Peter zit momenteel ook in de tuin met de wijsheid van God om hem heen. Kalmte, moed en wijsheid, schrijft hij. En hij noemt deze uitzending nu al geweldig met de muziek die voorbij is gekomen. Dankjewel, Peter. Mooi om te lezen. En ook Rini en Gerrit weten mij vanavond weer te vinden. Luisteren vanavond ook weer naar de Fruitmand en doen de hartelijke groeten aan ons allen. Ja, dan vind ik het leuk om even mevrouw Snel uit Schiedam gesproken te hebben. Ze vraagt een lied aan dat haar terugbrengt naar vroeger, naar haar jeugd. Ze is geboren in 1934 in Schiedam, woont daar dus nog steeds, en ze vraagt nu het lied Ave Verum Corpus aan. Nou, het is een van oorsprong eucharistisch gezang, later vooral bekend geworden door heel veel koorbewerkingen van componisten als Mozart en nog heel wat anderen. Vanavond klinkt het in de uitvoering van het christelijk mannenkoor Emmeloord onder leiding van Johan Bredewoud, Ave Verum Corpus, en ik hoop dat u terugbrengt naar vroeger.

0: Ave Verum Corpus. Christelijk mannenkoor Emmeloord.
1: De psalm van de week.
0: Waar ook Willeke heel blij mee is. Oh, Juri, wat prachtig dit lied. Stuurt ze met de NPO-luisterapp. Nou, Willeke, fijn dat je die app weet te vinden, want daarmee kun je ook meteen een stem uitbrengen voor de psalm van de week. Elke zondagavond zet ik 2 psalmen tegenover elkaar. De psalm met de meeste stemmen laat ik zometeen om 9:45 horen. Vanavond is de keuze moeilijk, schat ik zo in, tussen psalm 73 en psalm 84. Psalm 73, vers 13 en 12. Wien heb ik nevens u omhoog?

Dat is de hervormd gemengde zangvereniging Vox Jubilans onder leiding van Pieter Stolk. En daartegenover staat Psalm 84. Hoe lieflijk zijn uw woningen, Psalm 84, vers 6. Dat is het mannenkoor Canticum Gauda onder leiding van Henry Adema. En dat is nu de vraag. Welke psalm mag zometeen helemaal om 9:45 gehoord laten worden? Stemmen kan nu via de NPO Luister-app Psalm 73 of Psalm 84. Ja, dan een andere psalm naar aanleiding van een indrukwekkend bericht van Jan Holleman. Hij stuurt: graag zou ik Psalm 42 willen aanvragen voor mijn moeder. Zij ligt op dit moment op sterven. Haar hele leven heeft ze gevochten tegen ernstige reuma al vanaf haar jeugd en heeft ze vele operaties moeten ondergaan. Ondanks alle pijn en tegenslagen bleef ze moedig en hield ze altijd de moed erin. Ze is een echte knokker. Nu is de strijd heel zwaar geworden en weten we dat we haar waarschijnlijk binnenkort moeten loslaten. En dat doet veel verdriet. Met deze psalm willen we haar bemoedigen en uitspreken dat onze hoop op God is. We bidden dat de Heer dicht bij haar zal zijn en haar, wanneer haar tijd is gekomen, in zijn vrede zal ontvangen. Alvast heel veel dank voor het laten horen van Psalm 42, versen 1, 4 en 5. Het hijgend hert der jacht ontkomen.

Psalm 42, vers 1, 4 en 5. Het hijgend hert der jacht ontkomen. Anita van der Vliet uit Vinkeveen vraagt vanavond ook een lied aan voor haar man Peter. Ze heeft laatst haar knie gebroken, laat Anita weten. En haar man is ontzettend lief geweest en heeft haar heel veel geholpen in deze periode. En daarom wil ze nu een nummer aanvragen, omdat hij gek is op de muziek van Joke Buijs. Nou, ik zou hem daarvoor graag willen bedanken voor al die steun en voor al die liefde. Door nu dus een lied aan te vragen van Joke Buijs. En dat is deze geworden. Speciaal voor jou, Peter, namens je vrouw Anita. God is getrouw, zijn plannen falen niet.

is toch een mooi bedankje. Joke Buijs en God is getrouw, zijn plannen falen niet. Arina Smit uit Winschoten. Zij laat weten dat haar moeder dinsdag Anne de Bruyne Strating 98 jaar zou zijn geworden. Die leeftijd heeft ze alleen niet mogen halen. Maar in dit lied vond haar moeder kracht, vertelt Arina. En het gaat om het lied Als hier op aarde mijn werk is gedaan. Dus dankjewel Arina voor het laten weten. Dit is de christelijk gemengde zangvereniging Immanuel uit Renen. Onder leiding van Bert Mol zingen ze nu Als hier op aarde mijn werk is gedaan.

0: als hier op aarde mijn werk is gedaan.
1: Van jong tot oud, sommige muziek brengt generaties samen. Vraag dat ene lied aan dat jullie raakt. Stuur vanavond nog een bericht via de NPO Luisterapp of pak de telefoon en bel 0800 3000 555.
0: Ja, het is een heerlijke zondagavond. De tuinthermometer geeft hier 23,2 graden aan. En Peter is er ook van aan het genieten. Hij zegt, wat een heerlijke avond buiten om even tot bezinning te komen. De hitte even minder en je voelen zoals God het heeft bedoeld. Na extreem komt ook weer vrede en alles heeft een doel gehad. Ook al weten we dat nu nog niet. En mijn verzoeknummer van vandaag is dan ook Johnny Cash met Peace in the Valley. Ja, dat is een prachtig lied, Peter. Ik ben blij dat je me aanvraagt, want het is geschreven door Thomas Dorsey vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, op een moment dat ook toen ja, de wereld zich in een enorme spanning bevond. We weten nu hoe het afliep, maar op dat moment maakte ze zich op voor een enorme strijd. En juist toen schreef hij over rust, over een dal waar uiteindelijk veel vrede zal zijn. Ja, en dat is dus ook gezongen door Johnny Cash. Hij zingt het hier ontzettend oprecht. En ja, ook een van mijn favoriete liederen van hem. Dus dankjewel voor het aanvragen, Peter. Er is Peace in the Valley, Johnny Cash.
2: Well, I'm tired and so weary.

door, maar er komt een moment dat alle verdriet voorbij is. There will be peace in the valley. En het beeld dat gebruikt werd voor dit lied, dat komt terug uit de Bijbel. Jesaja, daar staat uiteindelijk dat de wolf bij het lam zal wonen en de leeuw bij het schaap. Dus dieren die normaal vijanden zijn, die leven dan vredig samen. En hoe mooi om dat beeld zo voor ogen te houden. There will be peace in the valley. Dankjewel voor het aanvragen, Peter, van deze versie van Johnny Cash. Ja, misschien herken je het wel dat je uit eten gaat en dat je dan van tevoren even een tafeltje reserveert om er op die manier zeker van te zijn dat er ook plek is en dat je niet voor een dichte deur staat of dat er wordt gezegd, nee, helaas, het is vol. Zo werkt het ook bij de muzikale fruitmand. Je kunt van tevoren al een lied reserveren nog voordat de uitzending begint. Weet je zeker dat er ruimte is en hoor je ook vanzelf wanneer het aan de beurt komt. nporadio5.nl/de muzikale fruitmand. Dus nporadio5.nl/de muzikale fruitmand. Ja, zo mag ik nu een lied draaien voor Sietske. En deze zondag staat bij haar, zoals bij heel veel elen in het land, in het teken van de kerk, de zondag. Zo laat Sietske weten, een hele goede avond, Joeri. Naar aanleiding van de middagdienst waar ik vanmiddag ben geweest, zou ik graag het lied Jezus leven van mijn leven willen horen. Het is zo bijzonder troostvol dat Christus voor ons kwam, dat hij heeft geleden en is opgestaan en momenteel voor ons in de hemel aan het pleiten is. Dus daarom graag dit lied, Jezus leven van mijn leven. En het klinkt nu in de uitvoering van de Christelijke Gemeente Zoonvereniging ASAF uit Papendrecht.

0: De christelijk gemengde zangvereniging ASAF uit Papendrecht. Onder leiding van Jan Mulder, Jezus leven van mijn leven.
1: De psalm van de week.
0: En daarmee is het 9:45, tijd voor de uitslag van de psalm van de week. En wat zijn er weer veel stemmen binnengekomen via de NPO Luister-app. De keuze was vanavond tussen psalm 73, Wien heb ik nevens u omhoog, of psalm 84, hoe lieflijk zijn uw woningen. Henny die laat weten, Henny de Bakker. Psalm 84 is mijn keuze. Psalm 73, dat zegt Sietske. Henny gaat ook voor psalm 73. Robert die zegt, goedenavond Jury. Mijn voorkeur gaat naar psalm 84. Betty gaat voor psalm 84. Marcel voor psalm 73. Pedro psalm 84. Helene psalm 84. Tineke psalm 73. Huig ook psalm 73. Hetzelfde geldt voor Wim. Dan zie ik hier nog een berichtje binnenkomen van iemand die zegt, ik wil graag stemmen voor psalm 84. Even kijken, ik ben benieuwd naar de uitslag, laat diegene weten. Wil die laat weten, dag Jury, graag psalm 84, de lievelingspsalm van mijn lang geleden overleden lieve vader. En ja, zo komen er heel veel stemmen binnen via de NPO Luister. Ik moet eerlijk zeggen, het is 50-50, het ging echt gelijk op. Maar via de website zijn er ook meer dan 200 stemmen uitgebracht. En ja, daar waren de meeste stemmen toch voor psalm 84. Dus gaan we luisteren naar Hoe lieflijk zijn uw woningen. Vers 6 van psalm 84. Dit is het mannenkoor Canticum Gauda onder leiding van Henry Adema.

De psalm van de week. Psalm 84, vers 6 met bariton Bert van de Wetering. Je hoort de mannenkoor Canticum Gaura onder leiding van Henry Adema. En dan weet je het, hè, door de week. Nederlandzingt.nl. Daar verschijnt in de loop van de week alvast een vooruitblik op de psalm van de week. Kun je alvast een stem uitbrengen. Ja, dan nu een verzoek van Dini voor Hetty Sprokkelt. En het is een lied van Gerald Tros. Het is een prachtig compliment. Je zou het maar ontvangen van iemand. Ik zie goud in jou, want ik zie God door jou. En ze wil het lied aanvragen uit dankbaarheid voor hun vriendschap. Ze hebben elkaar leren kennen op een vrouwenbijbelweekend. En door omstandigheden werken ze nu samen. Ze doen creatieve verwerking van bijbelverhalen. En uit dienstbaarheid naar de Heer hebben ze elkaar in het geloof gevonden en heeft ze Hetty gevraagd welk lied ze in de fruitband zou willen horen. Nou, na kort of lang beraad, dat is me niet duidelijk, maar is het dit lied geworden van Gerald Troost. Ik zie goud in jou, want ik zie God door jou.

Al jarenlang gelukkig getrouwd. Gerald en Linda Troost. En je hoorde Goud in jou. Een mooie aanvraag van Dini voor Hetty. Dankjewel Ruud voor het aanvragen van een lied. Lichtstad met uw paarle poorten. Ruud Smit uit Friezeveen laat weten, ik heb niet heel veel cd's. Maar deze die heb ik onlangs gekocht en ik heb hem dolgedraaid. En nou, dit nummer blijft elke keer maar terugkomen. Lichtstad met uw paarlepoorten van het Urker Mannenkoor. En dan in het bijzonder klinkt het vanavond voor zijn baptistengemeente in Westerhaar.

0: Het Urker Mannenkoor ligt dat met uw paardenpoorten.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: 10:00, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door 2 zware aardbevingen. Honderden gebouwen in het noorden zijn geheel of gedeeltelijk ingestort. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De Britse prinses Catherine heeft in een etmaal de 3 hoogste bergen van Groot-Brittannië beklommen. Ze haalde daarmee geld op voor het ziekenhuis waar ze aan kanker werd behandeld. Catherine maakte in maart 2024 bekend dat ze kanker had. Een half jaar later was ze klaar met chemotherapie. Bij een foto op de top van de hoogste berg van Schotland, de Ben Nevis, schrijft ze dat kanker niet alleen met medicijnen moet worden behandeld, maar dat er tegelijk aandacht moet zijn voor de geestelijke gevolgen. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegde de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. De bondscoach van het Zuid-Koreaanse voetbalelftal is opgestapt. Zijn land sneuvelde in de groepsfase van het WK. Bondscoach Hong Myung-bo kreeg bakken met kritiek over zich heen en besloot vanavond op te stappen. Hong was eerder de bondscoach van Zuid-Korea op het WK van 2014. Ook toen werd Zuid-Korea uitgeschakeld in de groepsfase en stapte hij eveneens op. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De muzikale fruitman, Joeri van der Geest.

BB en CC Winans en For Always. Blijft een mooi verhaal vinden hoor van die BB en die CC. Broer en zus uit een groot Amerikaans gezin, een groot Amerikaanse gospelfamilie. CC is de oudste dochter, BB de jongste zoon. En samen werden ze een van de bekendste duo's in de gospelmuziek. En CC komt trouwens nog naar Nederland. Komende zomer 26 augustus in Ahoy, Rotterdam. Maar goed, zover is het nu nog niet. Je hoort haar net met haar broer BB dus met For Always op deze zondag 28 juni. Het is 10 uur geweest, de zon die gaat bijna onder. En dit is het laatste uur van de muzikale fruitmand. En dus ook het laatste uur de kans om een lied aan te vragen. Anders, ja, zijn we er hopelijk volgend weekend natuurlijk weer. Maar dan moet je het nog even wachten. Dus vanavond kun je nog een verzoek doorgeven. Het is geheel gratis en heel eenvoudig. Bellen kan naar 0800-3000-555. 0800-3000-555. Of je stuurt een bericht met de NPO Luister-app. Sarah doet dat onder meer. Zij zegt, wij luisteren weer fijn mee hoor. En gisteren rond dit tijdstip, toen zaten wij ook in de auto, waren we op de Veluwe en op de terugweg hebben we flink noodweer over ons heen gekregen. De muzikale fruitmand die stond aan en gaf steun onderweg. Ik draaide toen onder meer Psalm 29, ook ruwe stormen mogen woeden en nog een aantal andere liederen die daar mooi bij passen. En ook Claudia, die kwam op een idee vanwege het weer van gisteravond. Ja, gisteravond toen het onweerde en hagelde, moest zij denken aan Psalm 147. Want daarin gaat het namelijk ook over regen. Over een God die de hemel met wolken bedekt en water geeft aan de aarde. Nou, ze vraagt het lied vanavond nogmaals aan. Psalm 147, de verzen 1 en 6. Dit is de massale koorzang onder leiding van Rob Biersteker.

Waarom wachten tot morgen? Verras vanavond nog iemand met een muzikale bemoediging. Vraag ook een lied aan via de NPO Luisterapp of bel naar 0800 3000 5.

psalm over nu. En psalm 24, de aarde is van God. Ja, er is een spookrijder ergens in dit land. En het zou zomaar kunnen zijn dat de uitzending zometeen ruw wordt onderbroken met die melding. Maar goed, dan weet je dat in ieder geval. Let een beetje op als je onderweg bent. Ik heb een verzoek van Willeke. Zij zegt: goedenavond, Juri. Vanavond weer een uurtje extra ten opzichte van de zaterdag. Dat is het fijne van de zondag. Ik geniet elke zaterdag en zondag van de muzikale fruitmand. Maar op zondag net een uurtje meer, dus net iets meer. Mocht er daarom nog ruimte zijn voor een lied, dan zou ik het lied Zomaar een dak aan willen vragen. Het is een lied dat gezongen wordt door het koor TLM Plus. Tom Lowenthal en Huub Oosterhuis, die hebben daar meegewerkt. En het is dus Zomaar een dak.

Zomaar een dak boven wat hoofden, zo begint het lied. En ja, het gaat over de woorden die gedeeld worden, over een tafel waar iedereen bij hoort. De tekst van Huub Oosterhuis op een melodie uit 1626. Speciaal voor jou, Willeke, zomaar een dak. Dan had ik het net over de spookrijder. Die kan ik zelf nog even doorgeven. Want rijd je op de N62, de Belgische grens, Borselen, dan kom je tussen Terneuzen en de aansluiting met de A58 een spookrijder tegen. Nou, en dan gedient mij ook te zeggen, haal niet in, blijf rechts rijden. Probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Dus, nou, bij deze dus. Rijd je op de N62, de Belgische grens Borselen, dan kom je tussen Terneuzen en ook de aansluiting met de A58 een spookrijder tegen. Nou, ik zou het nog een carrière bij de AWB kunnen ambiëren. Dan, ja, toch maar even door met de verzoeken. Want G. van Aken die vraagt een lied aan in de muzikale fruitmand. Een lied van Lucas Kramer, haar favoriete artiest. Dit is Lucas Kramer samen met Martin Brandt. Hij kent mijn naam.

Latijn, Buwalda. En het verhaal van Esther. Iemand die zei vorig jaar tegen Martijn Buwalda: nou, jouw liederen die zouden zo op een tegeltje passen. Tenminste dan een aantal zinnen uit jouw liedjes. En ja, dat idee bleef toch een beetje bij hem hangen. Dus sindsdien denkt hij er zelf ook veel over na. Welke zin uit mijn liederen, of welke zinnen, zouden eigenlijk een keer op een tegeltje moeten staan? Daar riep hij zijn volgers op Instagram toe op en kwamen mooie reacties binnen. Ik zat zelf ook even te kijken naar de tekst van het lied dat we net hoorden, Esther. Het zou ook zomaar deze zin kunnen zijn: de hoop is in de hand die jouw regels schrijft. De hoop is in de hand die jouw regels schrijft. Nou, zou zomaar op een tegeltje passen bij deze een tip, Martijn. Ja, dan een, zouden we ook nog eens een keer een soort thema-uitzending kunnen maken van alle liederen die te maken met het noodweer van de afgelopen dagen. Ja, je hoorde dit weekend bijvoorbeeld op Psalm 29 voorbij komen. Ruwe stormen mogen woeden kwam ook nog voorbij. En nu weer zo'n lied dat goed bij een onstuimige lucht past. Henny de Bakker vraagt namelijk een lied aan voor zichzelf, omdat ze de tekst zo mooi vindt passen bij de weersomstandigheden van dit weekend. Achter de vergrijste wolken. Ja. Dat is natuurlijk weer een mooie toepasselijke plaat, Henny. Dankjewel voor het aanvragen. Want ook die tekst, achter de vergrijste wolken van het tijdelijk bestaan, zal de schoonste aller lichten eens in volheid opengaan. En er zal een stad verrijzen, rijk dan op aard bestond, met de schitterendste schatten die geen sterveling ooit vond. Ja, zomaar een tekst uit dit lied. Achter de vergrijste wolken, dankjewel voor het aanvragen, Henny. Dit is het jongerenkoor Jichto Jahu die het voor je zingt.

achter de vergrijste wolken. Jongerenkoor Jeugdal Jahu. En ja, dat mooie, mooie beeld wat we voor ogen mogen houden. Jeruzalem, hoe droomt mijn hart mijn God daar eens te ontmoeten. Ik kan soms wenen om die dag dat ik hem zal begroeten. Daarover zingt ook Mahalia Jackson op het volgende lied over... ja, niet zomaar een ochtend. The Great Getting Up Morning, de dag... de morgen waarop de bazuin klinkt en alles nieuw wordt. In dit lied komen mensen uit alle volken aan in witte gewaden, zingend dat ze gered zijn. En daarom klinkt het ook zo vrolijk. Precies het beeld dat ook wordt beschreven in de Bijbel over die laatste grote dag. Een morgen vol leven, vol licht en eindelijk klaar met wachten. Mahalia Jackson zingt Great Getting Up Morning.

geschreven in de Bijbel over die laatste grote dag. Een morgen vol leven, vol licht en eindelijk klaar met wachten. Mahalia Jackson zingt Great Getting Up Morning.

Mahalia Jackson en Great Getting Up Morning. Het is de zondagavond van NPO Radio 5, 10:30 geweest. En dit is de muzikale fruitmand met muziek over geloof, hoop en liefde. En een van de meest gestelde vragen, sowieso door christenen, maar ook aan christenen, is vaak: waarom is er zoveel lijden in de wereld? Het is een vraag die misschien al sinds het ontstaan van de mensheid wordt gesteld. En toch iedere keer weer terugkomt bij groot nieuws. En je zou willen dat er een sluitend antwoord op bestaat. Maar zo werkt het meestal niet. Veel blijft gewoon onbegrijpelijk ook. Ook voor mensen die hun hele leven al geloven. Mijn collega Jurjen ten Brinke die stelt er nu in zijn podcast vragen. Jurjen heeft er ook aandacht voor. Dat hij een beetje een antwoord probeert te bedenken op die vraag. Vraag het Jurjen, zo heet die podcast. Je kan hem opzoeken in je podcast-app. Niet om het uiteindelijk allemaal te verklaren, maar wel om er samen over door te denken. Het is ook een vraag die zo opkwam

het nieuws die weer, bij het nieuws dat naar boven kwam over het verkeersongeluk in Zeeland afgelopen maand, waarbij ook meerdere kinderen om het leven kwamen. Ja, het nieuws, dat raakt je gewoon. En het laat je, ja, bij mij in ieder geval, met meer vragen dan antwoorden achter. En Jannie uit Hoek, dat ligt in Terneuzen, die wilde vanavond ook een lied voor aanvragen. Een lied voor alle slachtoffers van de aanrijding in Zeeland. De verschrikkelijke aanrijding waarbij kinderen in groep 8 zijn omgekomen. Zij kent mensen in haar omgeving die daar mee te maken hebben gehad. In haar omgeving en haar kerk merkt ze dat iedereen het er nog steeds moeilijk mee heeft een maand later. Momenteel zijn er nog begrafenissen bezig en liggen er nog mensen, waaronder kinderen, in het ziekenhuis. En voor hun wil ze vanavond een lied aanvragen. Het lied Er is een God die hoort. Dankjewel, Jannie, dat je er vanavond nog een aandacht aan besteedt. Er is een God die hoort. Dit is de Christelijk Gemengde Zangvereniging Loof den Heer uit Notter.

Niet een prins op een wit paard, maar van de morgenster die de redding kon brengen. De morgenster, bekend beeld voor Jezus in de Bijbel. Uit verdriet komt schoonheid, wordt gezongen door Silver Wind. Het is de belofte uit Jesaja dat as wordt veranderd in iets moois. Cinderella's Dream hoorde je van Silver Wind. Ja, dan een mooi verzoek van Jan Wim van Akkeren. Een luisteraar, een trouwe luisteraar vanaf het begin van de muzikale fruitmand. Dus dat is dan toch al een aantal jaren, sinds de jaren 70, Jan Wim, dat je meeluistert. En daarom ja, dacht ik, nou, ik zou wel eens een lied willen aanvragen. Het werd er weer eens tijd voor. Het is je favoriete lied, laat je weten. Heel kort ook, iets meer dan 1 minuut. Gods trouw voor mij is wonderbaar. Dat wordt vanavond gezongen door het Amsterdam Stafkoor van het Leger des Heils.

Nou, Gods trouw is wonderbaar voor mij. Wat een vrolijke versie van het Amsterdam Stafkoor. Speciaal voor jou, Jan Wim. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Ja, Tieneke, je vraagt Elita voor alle luisteraars voor de komende week. Wat de toekomst brengen mogen, mij geleid is herenhand. En dat klinkt nu in de uitvoering van de Opwekkingsband. Opwekkingslied 377.

Tieneke vraagt dit lied aan voor alle luisteraars voor de week die nu begint. Wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heren hand. Nou, een lied dat past bij een week waarvoor je natuurlijk nooit weet wat die precies gaat brengen. We hebben het nu op de zondagavond over komende week. Volgend weekend, ja, diezelfde onzekerheid geldt natuurlijk ook voor mij. Ik hoop er volgend weekend gewoon weer te zijn met de nieuwe muzikale fruitband. Het is wel mijn streven, maar zoals dat hoort zeg ik natuurlijk Deo Volente daarbij. Toch mag je alvast een lied aanvragen voor komend weekend of een van de weekenden daarop via nporadio5.nl/de muzikale fruitmand. Kun je alvast een lied reserveren voor een van de komende weekenden, krijg je ook een bevestiging per mail. Dus dan weet je dat het kan. nporadio5.nl/de muzikale fruitmand. Dan heb ik nog één lied klaarstaan. En dat is dan het lied waarmee ik je deze Radio 5 muzieknacht ingeluiden. Zometeen na het nieuws van 11 uur. Dan hoor je nog Chris Rea. Ook de Alan Parsons Project. Leave komt nog voorbij. En ik stuur je nu deze avond in met een lied van Dolly Parton, Linda Ronstadt en Emmylou Harris. Zij zingen deze avond voor je in met Farther Along. En daarmee wens ik je dus een hele fijne avond en een hele fijne nacht toe. Dolly Parton, Linda Ronstadt, dit is Farther Along.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: 11 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Dat komt door de voortdurende Oekraïense aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Honderden gebouwen in het noorden zijn geheel of gedeeltelijk ingestort. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegde de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. De Britse prinses Catherine heeft in een etmaal de 3 hoogste bergen van Groot-Brittannië beklommen. Ze haalde daarmee geld op voor het ziekenhuis waar ze aan kanker werd behandeld. Catherine maakte in maart 2024 bekend dat ze kanker had. Een half jaar later was ze klaar met chemotherapie. Bij een foto op de top van de hoogste berg van Schotland, de Ben Nevis, schrijft ze dat kanker niet alleen met medicijnen moet worden behandeld, maar dat er tegelijkertijd aandacht moet zijn voor de geestelijke gevolgen. In het westen van de Verenigde Staten zijn 3 brandweermensen omgekomen bij het bestrijden van een natuurbrand. 2 anderen liepen brandwonden op. Ze probeerden een grote brand in de staat Colorado te blussen. De brandweermensen raakten ingesloten door het vuur dat snel om zich heen greep. Dat kwam door warm en droog weer, waarbij bovendien een harde wind stond. Turnster Sanne Wevers heeft bij haar eerste wedstrijd in 2 jaar direct de Nederlandse titel op het onderdeel balk veroverd. De 34-jarige Wevers greep 8 jaar geleden voor het laatst NK goud. Wevers werd 10 jaar geleden Olympisch kampioen op de balk en voegde daar nog 2 EK goud aan toe. Op de Spelen van 2024 mist ze de finale, waarna ze niet meer in actie kwam. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Het is middernacht, het begin van maandag 29 juni. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van de echte kunst krijgen daar geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Dat land werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Het schip Zijne Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de 8e finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3:00 gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet

langzaam opgaan in de zinnen die me treffen als een bliksem met vernietigende kracht.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Het is 1 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas op de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. Dat wordt nog onderzocht. Sinds vrijdag zijn in Duitsland zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. Net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de 3e dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. Daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de 8e finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Het is 2:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwssite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunst krijgen er geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie.